0: Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door onenigheid over de asielopvang in de stad en dan specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Politiek verslaggever Lot van Bree.
1: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
0: Hart voor Den Haag gaat nu praten met VVD, Denk en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hoop, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. En aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
2: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
3: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
2: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
0: Bemanningslid Stefan was dat. De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt. En ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf op Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Bij een overwegend zwakke noordwestenwind wordt het tegen de 30 graden. Vlak aan zee is het iets koeler. Vanavond nog flinke opklaringen. Later meer bewolking en een kleine kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen wolkenvelden. In de middag ook periode met zon en droog. De maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: we carry on.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door onenigheid over de asielopvang in de stad en dan specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Politiek verslaggever Lot van Bree.
2: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
1: Hart voor Den Haag gaat nu praten met VVD, Denk en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hoop, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. En aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
3: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben, om zo op die manier kennis te delen.
4: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
3: Echt om die hoop te delen, om te kijken, wat hebben we in Den Haag nodig?
1: Bemanningslid Stefan was dat. De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt. En ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf op Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Bij een overwegend zwakke noordwestenwind wordt het tegen de 30 graden. Vlak aan zee is het iets koeler. Vanavond nog flinke opklaringen. Later meer bewolking en een kleine kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen wolkenvelden. In de middag ook periode met zon en droog. De maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

100% Haags. Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door onenigheid over de asielopvang in de stad en dan specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Politiek verslaggever Lot van Bree.
2: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
1: Hart voor Den Haag gaat nu praten met VVD, Denk en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hoop, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. En aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
3: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
4: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
3: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, wat hebben we in Den Haag nodig?
1: Bemanningslid Stefan was dat. De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt. En ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf op Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Bij een overwegend zwakke noordwestenwind wordt het tegen de 30 graden. Vlak aan zee is het iets koeler. Vanavond nog flinke opklaringen. Later meer bewolking en een kleine kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen wolkenvelden. In de middag ook perioden met zon en droog. De maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door onenigheid over de asielopvang in de stad en dan specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Politiek verslaggever Lot van Bree.
1: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
0: Hart voor Den Haag gaat nu praten met VVD, Denk en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hoop, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. En aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
2: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
3: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
2: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, wat hebben we in Den Haag nodig?
0: Bemanningslid Stefan was dat. De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt. En ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf op Scheveningen is het schip toegankelijk voor publiek. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Bij een overwegend zwakke noordwestenwind wordt het tegen de 30 graden. Vlak aan zee is het iets koeler. Vanavond nog flinke opklaringen. Later meer bewolking en een kleine kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen wolkenvelden. In de middag ook periode met zon en droog. De maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66 door onenigheid over de asielopvang in de stad en dan specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Politiek verslaggever Lot van Bree.
2: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn, hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
1: Hart voor Den Haag gaat nu praten met VVD, Denk en het CDA. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hoop, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. En aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje.
3: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben. Om zo op die manier kennis te delen.
4: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
3: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
1: Bemanningslid Stefan was dat. De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt. En ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf op Scheveningen is het schip toegankelijk voor het publiek. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Bij een overwegend zwakke noordwestenwind wordt het tegen de 30 graden. Vlak aan zee is het iets koeler. Vanavond nog flinke opklaringen. Later meer bewolking en een kleine kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen wolkenvelden. In de middag ook perioden met zon en droog. De maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. In een huis aan de Pompoenstraat is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Over de aanleiding van de steekpartij in de Vruchtenbuurt is nog weinig bekend. Ook niet of de politie een verdachte heeft aangehouden. Mensen trokken de afgelopen dagen massaal richting het strand om verkoeling te zoeken. Dat is ook van belang voor hun huisdieren. Beetje afkoelen dus. Zeker in de steden zoals Den Haag, waar stenen, asfalt en weinig schaduw de temperatuur snel laten oplopen. Daar is het belangrijk extra goed op de dieren te letten. Het Haags Dierencentrum ziet het iedere zomer weer misgaan. Niet op het heetst van de dag de hond uitlaten, klinkt het dringende advies dan ook. Het weer nog iets minder warm dan de afgelopen dagen en vanmorgen ook kans op een buitje. Vooral vanmiddag zon bij ongeveer 23 graden. Morgen en vrijdag overdag 26, 27 graden en weer een stuk warmer dus. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend vandaag en het voelt voor mij een klein beetje als de dinsdag. Omdat gisteren gewoon de eerste officiële werkdag van deze week was. Maar we zitten alweer halverwege de week. En ja, ik moet jullie alvast een klein beetje vertellen dat ik toch wel blij ben dat die temperaturen vandaag iets lager zijn dan gisteren. Gisteren hadden we natuurlijk, spraken we over tropisch weer. We spreken van tropisch weer wanneer eigenlijk de temperatuur boven de 30 graden stijgt. Nou, dat was gisteren dus het geval. Maar vandaag zit het rond de 23 tot 24 graden. En heel eerlijk, ik denk oprecht dat dat gewoon de perfecte temperatuur is tussen je leven kunnen blijven volgen, kunnen doen wat je wilt zonder heel de dag te lopen zweten en te denken, wat is het warm? En dat heb je dus met 23, 24 graden niet echt. Dus je kan gewoon lekker naar je werk gaan, doen wat je moet doen en nog steeds denken, lekker weertje. Lekker weertje. Want 30, 31 graden en dan moeten werken. Ja, sorry hoor. Dat vind ik toch wel weer anders. Gisteravond had ik ook een sportlesje gedaan. Man. Na de warming-up was ik al helemaal kapot. Ik heb weer lekkere muziek voor je klaarstaan. Dit is de ochtendshow van Den Haag FM met Sanji.

Borreltje van Wesley Broens. Ja, en ik weet niet of het is dat ik ouder word. Ik ben eigenlijk nooit echt een fan geweest van alcohol consumeren. Ja, op een feestje vond ik het wel eens een lekkere drankje. Maar heel eerlijk, de laatste tijd heb ik zoiets van, ja, weet je, dat het hoeft eigenlijk niet van mij. Ja, tuurlijk, hè, met oud en nieuw, dan drink ik een glaasje. Hupsakee, om 12 uur een glas champagne. Maar verder, ik weet het niet. Ik vind het niet lekker. Als ik dan denk, ja, ik ga wat drinken, dan is het vaak met dat ik denk oh ja, hihihi. Maar nee, het is gewoon niet echt mijn ding. En weet je, dat is helemaal prima. Dat is helemaal prima. En ik heb ook het idee dat het steeds minder, ja, misschien is het ook een omgeving waar ik in zit, maar ik hoor ook steeds meer om me heen dat mensen iets hebben van, ja, weet je, nee, doe maar gewoon lekker, ja, een watertje. Of weet ik veel, fris. Of iets anders. Ja, dat vind ik best wel een hele mooie ontwikkeling. Material Lover. Sienna Spiro.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Deze zomer openen Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen opnieuw hun deuren. Van 22 juli tot en met 9 augustus kun je onder meer de glazen koets bewonderen en een kijkje nemen in verschillende zalen van het paleis. Voor kinderen zijn er speciale speurtochten en interactieve tours. Ook Amare maakt zich op voor een feestje. Het cultuurhuis viert in november het 5-jarig bestaan met een groot jubileumweekend vol muziek, dans en familieactiviteiten. Samen met onder meer het Residentieorkest, Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium komt er een programma verspreid door het hele gebouw. Met de zomerse temperaturen roepen het Haags Dierencentrum en de dierenambulance baasjes op extra goed op hun dieren te letten. Vooral honden kunnen snel overhit raken doordat asfalt en stoeptegels bij 30 graden flink heet worden. Het advies: wandel niet op het heetst van de dag en zorg voor voldoende schaduw en vers drinkwater. Ook konijnen, vogels en knaagdieren hebben extra verkoeling nodig tijdens deze warme dagen. En dan het weer van vandaag. De dag begint nog met wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Later breekt de zon steeds vaker door met een matige noordoostenwind. Aan zee soms vrij krachtig. Wordt het vanmiddag zo'n 23 tot 24 graden.

0: Vorige week hadden we de week van het nieuws. En dat hebben we hier echt breed aangepakt bij Den Haag FM. Zo kon je onder meer hier zo gewoon lekker langskomen. Was er ruimte om zelf eventjes aan die knopjes te voelen. En kon je dus ook even beleven van, nou maar hoe is dat nou om achter de mic te zitten? Om hier zelf echt de regie in handen te hebben. Nou, ik kan me voorstellen, als jij vorige week bent geweest en eventjes hier mocht staan, dat er dan ineens heel veel op je afkomt. En het is eigenlijk net een beetje als autorijden. De eerste keer dat je achter het stuur zit, als je gaat lessen, denk je, wow, overal knopjes, dingetjes, wat is wat? Maar zoals ik al zei, net als autorijden, op een gegeven moment dan weet je, ja, welk knopje waarvoor dient. En oh, die doet dit en die doet dat. En dan is het een soort automatische piloot. Ja, de week van nieuws hebben we dus ook afgesloten. Maar in het verlengde daarvan staan wij aanstaande zaterdag op de open dag van Omroep West. Nou, als je daar dus naar de open dag gaat, dat is bij Laan van Schavemade, bij Ypenburg. Dan kom je aan, daar hebben wij ook trouwens een studio. Nou, als je dan aankomt, dan zie je op een gegeven moment een hele mooie Den Haag FM tent. Nou, dan weet je al, dat is de tent waar ik naartoe moet. Want je kan daar natuurlijk ook de verslaggevers ontmoeten. En je kan ook jingles gaan opnemen. Nou, en jingles, dat zijn gewoon altijd hele leuke dingetjes die worden gebruikt op de radio. Zo heb ik hier bijvoorbeeld een jingle van de Haagse Jew. Ik zal even laten horen hoe dat dan klinkt. Dat klinkt bijvoorbeeld zo.
1: Hey joh, kom je nest uit. Sanji is er al met de ochtendshow op de Haag FM.
0: Nou precies, dat is dus een jingle. Nou, dat klinkt toch hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Maar jij kan dat dus ook gaan opnemen. En als jij zoiets hebt van, oh tof, ik wil echt super graag dat er ook iets van mij op de radio wordt afgespeeld, uitgezonden, dan kan dat. Want de beste jingles die zaterdag worden opgenomen, gaan wij ook gewoon echt hier zo op de radio gebruiken. Dus wil jij 's ochtends in de auto zitten of in de tram zitten of lekker in bed liggen, maakt niet uit waar, en denken van, oh, ik zou het zo vet vinden als ook mijn stem voorbij komt, dan kan dat. Dus zaterdag naar de open dag van Omroep West tussen 11 en 3 kan je daar zo zijn. Kan je meedoen met de workshop jingles opnemen. Zorg er wel even voor dat je aanmeldt. Dat is gewoon even belangrijk. En dat kan je allemaal vinden op de Omroep West website. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wie ik allemaal zaterdag mag gaan ontmoeten. En welke mooie nieuwe stem ik hier mag afspelen.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Thijs.
1: How Bizarre van OMC.
2: Senji's Classic.
1: En vandaag ben jij de main character in Senji's Classic. Ik neem je mee naar het jaar 2001. En dit nummer laat jou gewoon gelijk als gewoon die hele meid voelen. Het nummer Who's That Girl. Je kwam ergens binnen en je voelde gelijk, bam. Dat nummer zat in je oren. Je had nog een mp3-speler, weet je wel. Dat je dan zo met je vingers zo heen en weer moest scrollen naar het volgende nummer. Er stonden maximaal 24 nummers op zo'n klein sticky. Maar dit nummer stond daarop. Het nummer werd ook qua videoclip non-stop gedraaid op alle platformen die destijds dus videoclips uitzenden. Nou, denk aan een TMF, The Box, MTV, noem het maar op. Maar dit nummer stond aan. En je kreeg gewoon een soort zelfvertrouwenboost van. Jij voelde je echt gewoon helemaal die meid. Dus ook voordat jij naar de stad inging, dat jij je nog aan het klaarmaken was, weet ik zeker. Daar durf ik op te wedden. Dat jij even naar het nummertje luisterde van Who's That Girl, Eve.
3: It's about that time, yeah.
1: Ja, het kan ook niet anders.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden.

0: Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. In een huis aan de Pompoenstraat is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Over de aanleiding van de steekpartij in de Vruchtenbuurt is nog weinig bekend. Ook niet of de politie een verdachte heeft aangehouden. Mensen trokken de afgelopen dagen massaal richting het strand om verkoeling te zoeken. Dat is ook van belang voor hun huisdieren. Beetje afkoelen dus. Zeker in de steden zoals Den Haag, waar stenen, asfalt en weinig schaduw de temperatuur snel laten oplopen. Daar is het belangrijk extra goed op de dieren te letten. Het Haags Dierencentrum ziet het iedere zomer weer misgaan. Niet op het heetst van de dag de hond uitlaten, klinkt het dringende advies dan ook. Het weer nog iets minder warm dan de afgelopen dagen. En vanmorgen ook kans op een buitje. Vooral vanmiddag zon bij ongeveer 23 graden. Morgen en vrijdag overdag 26, 27 graden. En weer een stuk warmer dus. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
5: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg, de schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu met Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, wat leuk dat jij luistert naar de allerleukste ochtendshow van heel Den Haag, heel Nederland. De ochtendshow met Sanji. We hebben zometeen weer heerlijke muziek voor jullie klaarstaan. En het is alweer 8:05. Dat betekent dat de tweede uur alweer is aangebroken. Zometeen komt Ryan Chien langs. En hij is de manager van Lit Events. En hij gaat iets heel leuks organiseren. En eigenlijk ook wel iets nieuws. Ja, en wat het is, dat hoor je dus zometeen. We hebben ook nog straks de plaat van de week en Stichting Eit komt langs. Nou, Stichting Eit, hun zijn van het Haagse hiphopcentrum. En met hun ga ik de agenda doornemen voor de komende periode. Dus genoeg leuke dingetjes die in dit uur in ieder geval langs gaan komen. Ik heb eerst weer lekkere muziek.

0: uitgaan zonder alcohol, maar met dezelfde energie op de dansvloer. Op 29 mei lanceert Nuchter in Paart een nieuwe nightlife concept. Een volledige alcoholvrije clubavond waar muziek, ja, en gewoon eigenlijk, ja, echt met bewustzijn uitgaan helemaal centraal staan. Nou, hier bij mij in de studio heb ik Ryan, manager van Lit Events. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sandy.
0: Goedemorgen. Ja, hoe is het op deze mooie zonnige dag nog?
1: Ja, het is top. Ik ben blij dat de zon weer schijnt en dat we gewoon een leuke week hebben.
0: Ja, heerlijk, hè? Ineens van alles op niets. En dat is misschien ook wel een beetje met dit. Want ja, als ik denk aan uitgaan, dan denk je eigenlijk als eerste van, oh, lekker een drankje erbij. Maar jij hebt nu zoiets van, nee, nuchter.
1: Ik had zoiets van, er moet iets nieuws gaan komen. Er moet iets... In uitgaan zie je vaak dat alcohol een centrale rol speelt. En iedereen denkt van, oké, als je uitgaat, dan is het belangrijk om, zeg maar, een drankje te doen. Maar ik vond zelf dat ik dacht van, ja, dat is een bijzaak. Het gaat om de muziek, het gaat om de mensen, het gaat om het dansen. Het gaat om gewoon leuke tijden met elkaar beleven. En ook gewoon die herinneringen mee te nemen naar de volgende dag.
0: Ja, ja, nou top. Ja, ik vind het zelf ben ik echt dat ik denk, wow, super vet. Lekker nuchter uitgaan. Je zegt zelf, ja, het is niet echt een alternatief voor het normale. Met alcohol uitgaan. Maar het is wel een nieuwe vorm. Dus hoe zie je dat dan precies?
1: Ik denk dat nuchter, ook omdat het om 9 uur al begint, ervoor staat dat je de volgende dag gewoon ook nog hebt. Het is iets extra. Het is iets wat je kan gaan doen met vrienden waarbij jullie allemaal op hetzelfde level zijn. Ja, niet aangeschoten, maar het voordeel is dat je ook de volgende ochtend niet brak bent.
0: Ja,
1: daarnaast,
0: ja,
1: dat je je actieve leven gewoon kan houden en dat je gewoon van je zaterdag of misschien zondag kan gewoon gaan genieten. In plaats dat je, zeg maar, je niet zo goed voelt. En daarnaast vind ik het ook gewoon belangrijk dat iedereen gewoon een keertje er echt is. Zeg maar.
0: Ja. En niet dat je achteraf denkt, wow, is dat gebeurd? Of zo?
1: Ja, je herkent het wel. Soms denk je van, oké, ja, ik had toch een drankje te veel genomen. Dat kan gebeuren, maar ja, hé. Hey, bij nuchter is het toch iets anders. En het is, ik denk dat ik zelf heel erg excited ben om te zien hoe de andere mensen erop reageren. Ticketverkoop gaat goed, dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. En daarnaast ben ik heel benieuwd naar de line-up.
0: Ja, precies. Want de line-up is ook niet verkeerd. Ik heb hier best wel wat toffe DJ's staan. Kan je overklappen wie er komen?
1: Dat kan ik, ja. We hebben Nordin, ook wel bekend van Phoenix. Ook wel bekend van Expeditie Robinson. Maar ook, hij is een Haagse held. Hij heeft best wel veel dingen bereikt. En laatst ook Phoenix Awards gepresenteerd. Dan hebben we Jaya. Dat is een nieuwe sensatie vanuit Amsterdam. Die internationaal echt door aan het breken is. Echt een powervrouw. Echt iemand die, zeg maar, energie brengt in haar show en danst. En ja, het wordt gewoon een feestje met Jaya. En daarnaast hebben we Miss Poes. Andere Haagse iconen. Die laatst nog op een bevrijdingsfestival hebben geknald. En dan hebben we ook nog onze resident DJ Jules. Van hem kan je altijd verwachten dat hij er een feestje van maakt.
0: Ja, ik wou zeggen, die line-up is gewoon echt op en top. Daar hebben jullie goed over nagedacht. Dat is sowieso al een reden om een kaartje te halen. Daarnaast is nuchter, dus je kan je gezonde lijfstijl aanhouden. Je ziet wel dat bijvoorbeeld in steden zoals Londen en Berlijn dat het daar al wat meer speelt. Denk je dat Den Haag er nu klaar voor is om ook gewoon nuchter te gaan?
1: Ik denk dat iedereen er klaar voor is. Ik denk niet dat het allemaal een beetje te moeilijk wordt gemaakt. Ik denk dat nuchter uitgaan gewoon is hoe je bent, ja, hoe je wakker wordt. Hoe je bent normaal met je vrienden. En het hoeft allemaal niet. Het is gewoon nuchter, is gewoon wat je normaal al bent. Dus kom gewoon zoals je bent.
0: En dat is goed genoeg eigenlijk.
1: Is goed genoeg. Kom lekker feesten. Kom lekker dansen. Dat is waar het over gaat.
0: Ja, aankomende weekend is dus de eerste editie.
1: Ja.
0: Ja. Zijn er nog kaarten?
1: Er zijn nog een aantal kaarten. Het is natuurlijk op de vrijdag. We beginnen vroeg om 9 uur. De keuze daarvoor was wel echt gemaakt omdat we dachten van, oké, dan hou je nog wat over van je zaterdag. Ik denk gewoon dat het antwoord gewoon moet zijn, je moet komen. En
0: van,
1: moet beleven.
0: Van 9 tot?
1: 9 tot 2.
0: 9 tot 2, ja, dat zijn super schappelijke tijden natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat goed over nagedacht. Ik denk dat dit gewoon echt heel bewust uitgaan is.
1: Ja.
0: Er zijn nog kaarten te koop, maar je moet volgens mij opschieten als ik het zo hoor.
1: Je moet opschieten, maar ik verwacht iedereen.
0: Je verwacht iedereen. En als deze avond slaagt, dan wordt het denk ik gewoon wel een nieuw soort concept dat hier echt gelanceerd wordt in Den Haag, toch?
1: Ja, dat hoop ik wel. Ik denk dat er gewoon heel veel plaats is voor nieuwe concepten. Ik denk dat het ook heel leuk en ja, indrukwekkend is om iets nieuws te doen. En dit is daar zeker een deel van.
0: Ja, top. Nou, ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Dus aanstaande zaterdag in het paard.
1: Nee, vrijdag.
0: Aanstaande vrijdag. Aanstaande vrijdag in het paard. En nog maar een paar kaarten te halen, kan jij naar Nuchter. Ja, jongens, en de naam zegt het al, Nuchter. Dus er is daar geen alcohol. Je kan lekker alcoholvrij uitgaan. En ik denk dat voor heel veel mensen dat heel fijn is. Want ja, healthy lifestyle. Je zei het net al voordat we live gingen, dat iedereen ook bezig is met sporten, trainen, al die dingen. Dus dit past perfect daarin. Dankjewel, Ryan.
1: Dankjewel, Sanjee.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Deze zomer openen Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen opnieuw hun deuren. Van 22 juli tot en met 9 augustus kan je onder meer de glazen koets bewonderen en een kijkje nemen in verschillende zalen van het paleis. Voor kinderen zijn er speciale speurtochten en interactieve tours. Ook Amare maakt zich op voor een feestje. Het cultuurhuis viert in november het 5-jarig bestaan met een groot jubileumweekend vol muziek, dans en familieactiviteiten. Samen met het Residentieorkest, Nederlandse Danstheater en het Koninklijk Conservatorium komt er een programma verspreid door het hele gebouw. Met de zomerse temperaturen roept het Haags Dierencentrum en de dierenambulance baasjes op extra goed op hun dieren te letten. Vooral honden kunnen snel overhit raken doordat asfalt en stoeptegels bij 30 graden flink heet wordt. Het advies: wandel niet op het heetst van de dag en zorg voor voldoende schaduw en vers drinkwater. Ook konijnen, vogels en knaagdieren hebben extra verkoeling nodig tijdens deze warme dagen. En dan het weer van vandaag. De dag begint nog wat met wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Later breekt de zon steeds vaker door met een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. Het wordt vanmiddag zo'n 23 tot 24 graden.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: homewrecker, somber. Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. En het is tijd voor de
1: plaat van de week.
0: En deze week heb ik een plaat genomineerd die echt precies past bij alle temperaturen die we deze week mogen meemaken. Het is natuurlijk lekker warm. De temperatuur die loopt omhoog. En ja, daar past natuurlijk maar één nummertje bij. En ik denk zodra die beat valt, weet je al gelijk welk nummer het is.
2: De Gallem's Killer.
0: Inderdaad, Jean-Paul.

0: So Easy to Fall van Olivia Dean. Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Sanji. En ik heb hier momenteel natuurlijk niemand minder dan Mr. Sweet zitten. Want hij komt één keer in de maand komt hij bij mij langs van Stichting Uit. En dan gaan we even de agenda doornemen. Maar je bent vandaag ook niet alleen gekomen.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik heb vandaag zeg maar oude bekenden meegenomen.
0: Ja, precies.
1: Die een aantal jaar geleden kwam opnemen in H3C. En op een gegeven moment een beetje soort van uit beeld. En op een gegeven moment weer terug in het nest. En hij is nu bezig. En hij kan zelf heel goed vertellen wat hij bij ons doet.
0: Ja, precies. King Cheetah.
2: Ja,
0: welkom back.
2: Yes.
0: Is het inderdaad lang geleden dat ik je heb gezien ook?
2: Het is een tijdje geleden. Ik hou heel veel van muziek. Ik ben begonnen bij H3C. En dat is een plek waar veel artiesten komen en ontwikkelen. En vroeger was ik altijd bezig met open mics en optreden via Mr. Sweet. We hebben een paar projecten gedaan. En nu dacht ik ik wil eigenlijk meer artiesten wil ik helpen. Dus vandaar kwam ik op een idee om een projectontwikkeling te doen voor artiesten. En ik dacht aan niemand minder dan Mr. Sweet.
0: Ja, dus je dacht eigenlijk waar het begon, dacht je, ik wil zelf iets doen. Dus ik ga eigenlijk terug naar, letterlijk het nest.
1: Ja, toch.
0: Ja. En toen klopte je bij hem aan. En toen was het natuurlijk volgens mij eerst van, waar ben jij geweest?
2: Ja, toen moest ik even uitleggen dat ik even uit de game was, persoonlijke dingen. En waar ik doorheen ben gegaan, wil ik eigenlijk dat de artiesten daar niet doorheen gaan. En veel artiesten persoonlijk gaan dan door dingen heen. En dan zie je vaak dat je niet echt iets hoort van een artiest of dat die even wegblijft. En daarom ben ik eigenlijk begonnen om project op te zetten en Mr. Sweet vond het een nice idee. Dus,
0: en wat voor soort project is het? Want je wilt dan andere artiesten helpen, maar wat zijn er bijvoorbeeld dan obstakels waar ze tegenaan kunnen lopen?
2: Obstakels zijn sowieso live, dus persoonlijke dingen in je leven waar je doorheen gaat. En de meesten hebben niet echt goede begeleiding op het gebied van media. Tegenwoordig is alles internet. Dus je moet echt jezelf branden.
0: Ja.
2: En dat doen we eigenlijk.
0: Wat zit je wel online, wat zit je niet online?
2: Ja. En hoe kom je over? Ook komen er bijvoorbeeld gastenoptredens, gastartiesten die langskomen om een workshop te geven. En daar laten ze ook weten hoe hun carrièrepad was en waar ze tegenaan zijn gelopen. Dus dat is voor de artiest. Dan heb je alvast een voorsprong om te weten van hoe ga ik in de scene komen. En hoe kan ik dan zo verder bewegen.
0: Ik denk heel goed en ook wel nodig.
1: Ja, toch? En wie komt er volgende week dan?
2: Ros van Iba.
0: Kijk.
2: Ja. Die kennen we allemaal.
0: Ja.
2: Dus echt een hele, hele dope artiest. Op hip-hop. Nu doet hij ook andere genres. Dus man. Ja.
0: Dus hij komt volgende week langs. Als er artiesten zijn die denken van, ik moet daarbij zijn, ik wil daarbij zijn, kan dat nog?
2: Zeker. Je kan je aanmelden, je kan langskomen. Het zou gewoon bij H3C zijn om 7 uur. Ja.
0: Om 7 uur, dat is ook een mooie tijdstip. Het is dan ook nog steeds lekker weer. Dus ik denk, ga er vooral dan lekker naartoe. Je zegt het is een project. Is het dan dus, er komen meerdere edities?
2: Ja.
0: Is het zo als dan iemand naar één editie komt, dat ze dan ook automatisch eigenlijk bij de volgende worden verwacht? Of is het wel vrijblijvend daarin?
2: Je kan je aanmelden. En het is eigenlijk 18 mei gestart. En het duurt ongeveer 9 weken. En misschien kunnen we een beetje door de vingers kijken als je nog wil aanmelden en wil meedoen. Maar nu hebben we echt best wel wat artiesten. Dus hele dope artiesten ook.
0: En waar kijk je zelf stiekem het meest naar uit?
2: Ik kijk eigenlijk uit naar de ontwikkeling die ik wil zien van dag week 1. En dan het einde en wat ze neer kunnen zetten. En hoe hun creativiteit tot een project kan komen voor hunzelf. Dus
0: Ja, en hoe is dat voor jou om hem eigenlijk, je hebt hem letterlijk vanuit het nest zien ontpoppen en dat hij nu dat project doet.
1: Waar is hij?
0: Ja.
1: Ik vind het altijd tof als mensen gewoon Kijk, niet iedereen blijft in zicht. En weet je, en dat is gewoon live inderdaad. Van, ik weet, mensen, ja, die hebben gewoon dingen te doen. Sommigen krijgen gezinnen of dit of verhuizen of wat dan ook. Maar ik vind het tof als iemand dan gewoon weer terugkomt. En gewoon een beetje vertelt van, je was ook bezig met workshops en zo. En toen, ja, toen zijn we gewoon een beetje in gesprek geraakt. Van, hey, en hij had dat idee, ja, soort van kant en klaar liggen. Ik zei, nou ja, we kunnen gewoon een pilot draaien. We gaan het gewoon proberen en kijken hoe het loopt, weet je. Want ja, je merkt nu zelf ook van, je loopt tegen dingen aan.
2: Ja, ja, ja.
1: Omdat je gewoon, ja, je werkt met mensen. En mensen hebben altijd iets. Dus het is gewoon, gewoon super, super tof. En ook leerzaam, denk ik, om zoiets te doen. Van, ja, je moet ze de hele tijd erbij houden, erbij trekken. Maar ja, dan moet die weer werken, die heeft dit. Dus, weet je, maar ik vind het gewoon mooi om te zien, die ontwikkeling. Ook van jou, zeg maar. Van, ja, we hebben zitten tapen in de Fruitweg toen. En dat die nu gewoon ook met andere dingen bezig is. Gewoon eigenlijk een soort van, ja, in een andere rol zit je nu. Je bent nog steeds met muziek bezig.
2: Zeker.
1: Weet je, dat is tof, maar gewoon, ja, even in een andere functie.
0: Misschien meer een beetje vanuit een coachende rol eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja. Zeker. Ja, mooi. Ja, ik vind dat ook heel mooi om te zien. Ja, en ook gewoon goed om jou natuurlijk weer te zien. Wat staat er bij Stichting EIT of het H3C verder nog op de planning? Zijn er nog dingen die we niet mogen missen?
1: Het is momenteel vrij rustig. We hebben eind juni een masterclass van een hele dope b-boy uit Amerika. Echt een legend. Thesis heet hij. Maar volgende keer als ik hier ben, dan zitten we wat dichter op die... Dan neem ik misschien mijn collega mee die wat meer kan vertellen. Het is vrij rustig qua events, maar we hebben wel 6 juni in Paard Café. Hebben we eigenlijk een spitsessie. Waar jij ook wel aanwezig was vroeger.
2: Yes.
1: Met een aantal showcases ook. Dus het is niet alleen maar open mic, maar ook een aantal showcases. Gewoon ter inspiratie. Showcases van Wyrus komt, Jael Campbell, D1. Open mic, maar ook een aantal showcases. Gewoon ter inspiratie. Showcases van Wyrus komt, Jael Campbell, D1. Is een jongen die

0: weet niet of je hem toevallig kent. Het is ook een jongen uit Den Haag die een beetje meer in de traphoek zit, maar doet ook andere stijlen. En DJ Save uit Rotterdam van de Bad Boys crew. Is echt een super legend ook.
1: Ik wil zeggen, tot het hele goede, goed gevulde avond ook. Ja,
0: ja. Dus sowieso, als je rap, zingt, spoken word, whatever, iets met je stem doet, kom gewoon langs. Het is 6 juni vanaf 8 uur, dan gaan we het doen.
1: Ja, ik wil zeggen, met die line-up is geen reden om niet te komen, hè? En ga je dan ook toch eventjes nog wat laten horen? Ik denk, ik ga het gewoon even vragen, hoor.
2: Ja. Dus ik denk wel dat ik dat ga doen. Ja.
1: Kijk.
0: In ieder geval even checken. En dan wordt het een beetje
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Van. Ik nodig ook vaak gewoon mensen uit. Van, kom even checken, joh. Dan weet je eigenlijk al van als de mic open gaat en die beats gaan, dan
1: gaat het
0: kans
1: vanzelf.
0: Groot dat er ook wel wat gedaan wordt.
1: Ja, nou top. Nou, ik ben benieuwd en ik denk dat we hier een afspraak hebben gemaakt, hoor. Dus zorg dat hij op het podium gaat.
0: Die hele groep moet gewoon komen. Verplicht.
1: Ja, precies.
2: 100%.
1: Nou, dankjewel weer Peter en natuurlijk King Cheetah.
0: Yes. Oké dan. Nou, mooi. Oh ja, inderdaad. Zit er net voor het nieuws.
3: I'm holding on your rope, got my 10 feet off the ground.
4: Goedemorgen.
3: And I'm hearing what you say, but
0: just
4: Ja, en het is leuk.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 15

0: 50 jaar tot uw dienst.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Den Haag krijgt een eigen marathon. Op 1 november wordt die voor het eerst gehouden. Vanochtend wordt er meer over bekendgemaakt. Onder meer de route die de lopers gaan afleggen wordt gepresenteerd. D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om een marathon op te zetten en is verbaasd over de snelheid waarmee het gelukt is. De 34-jarige Haagse hardloopster van Haag Atletiek is vooral nieuwsgierig naar de route.
4: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
3: Den Haag heeft al de CPC-loop met een halve marathon. Maar op 1 november dus de marathon van Den Haag. En vandaag is de persconferentie erover. In de woning aan de Pompoenstraat is gisteravond iemand neergestoken. Hoe het slachtoffer dat naar het ziekenhuis is gebracht eraan toe is, is niet bekend. De aanleiding voor de steekpartij in de Vruchtenbuurt is ook niet bekend. En voor zover bekend is niemand aangehouden nog. Het weer... iets minder warm dan de afgelopen dagen en vanmorgen ook nog kans op een buitje. Vooral vanmiddag zon bij ongeveer 23 graden. Morgen en vrijdag met overdag 26, 27 graden weer een stuk warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenhagfm.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Het is alweer 9:05. En dat betekent dat het laatste uurtje van de ochtendshow alweer is aangebroken. En in het laatste uurtje ga ik zo meteen in gesprek met Rick en Sharon. En wat het dan precies is, ja, dat hoor je zo meteen. Daarnaast heb ik ook nog natuurlijk de Haagse Spotlight. Dus het belooft weer een uurtje vol pret en leuke informatie te worden. Maar eerst muziek, If I Were a Boy van Beyoncé.

0: but you're just a boy.
1: If I Were a Boy van Beyoncé. Ondernemers, inspiratie en nieuwe ideeën komen samen tijdens ondernemersfestival van Eskamp meets ZKD. In Eskamp draait het festival om ontmoeten, leren en groeien. En bij mij in de studio heb ik Sharon en Rick. Nou, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op deze mooie zonnige dag. Wordt gelukkig iets minder warm dan gisteren. Daar ben ik zelf wel een klein beetje blij mee.
2: Gelukkig mee.
1: Nou, jullie organiseren dus het ondernemersfestival in Eskamp. Ja, wat kunnen bezoekers van die dag verwachten?
3: Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Rick Teunsje. Ik ben bedrijfscontactfunctionaris voor de gemeente Den Haag. En een van de taken is dat wij ondernemers helpen. Helpen starten, groeien en doorgroeien. Zoals je weet is Den Haag ingedeeld in een aantal wijken. En het ZKD staat voor Zichtenburg, Kerktuinen en Dekkershoek. En Eskamp is ook een stadsdeel. Jouw vraag was...
1: Nou, jullie organiseren het ondernemersfestival in Eskamp. Ja, ja. Wat kan je eigenlijk van die dag verwachten?
3: Wat kan je van die dag verwachten? Waar het om gaat is dat wij eigenlijk ondernemers willen samenbrengen. Het ZKD is een industrieterrein, een bedrijventerrein. En in Eskamp zijn vooral bedrijven, kleine MKB-bedrijven. En wat we eigenlijk willen proberen is dat deze personen en mensen en bedrijven elkaar leren kennen en elkaar ontmoeten. Daar waar er heel veel ZZP'ers in het Eskamp zijn, zijn er veel bedrijven die mensen nodig hebben op het ZKD. En het mooie is dat als je samenkomt, dat je van elkaar kan leren, dat mensen die ervaring hebben, geld hebben en tijd hebben, ook startende ondernemers en ondernemers die willen groeien, kunnen helpen. Dus dat is eigenlijk het doel van de bijeenkomst.
1: Ja, dus echt eigenlijk dat er soort, ja, een mooie samenwerking tussen Eskamp en ZKD kan ontstaan, als ik het zo goed begrijp. Ja, en ja, ik denk voor heel veel mensen is bijvoorbeeld ZKD, als ze dat horen, denken ze, ja, wat is dat? Eskamp, dat zal voor de velen, ja, als Hagenaar, zegt dat je natuurlijk wat. Anders ben je geen echte Hagenaar.
2: Het is de grootste stadsdeel, hè?
1: Ja, daarom, precies. Klopt. Dus ik denk dat dat wel heel mooi is. Ja, en ja, wat voor plek en netwerk is dat precies voor die ondernemers dan, dat ze dat met elkaar kunnen gaan verbinden?
2: Nou, in principe is het zo dat je hebt twee gebieden die elkaar totaal niet kennen. Dus je hebt in principe in ZKD heb je plus minus 500 bedrijven. Iets minder dan dat. Heel veel medewerkers ook. Mensen die daar werken die niet weten dat ze in Eskamp bijvoorbeeld lekker eten kan halen tussen de middag. Behalve tot het station van de Meppelweg. Dus er is heel veel onbekend in beide gebieden over elkaar. En het is fijn om nu eindelijk, want ik woon 26 jaar in Eskamp. En totaal geen idee ook van wat er in ZKD gebeurt. Dus het is goed dat we nu elkaar kunnen gaan vinden. En ook kijken wat we elkaar te bieden hebben. En dat is dus onbekend op dit moment. Dus dit is een goed begin. We zitten gewoon lekker bij elkaar om dit te bij elkaar gaan zitten om dit te bedenken. En dat is tot een ondernemersfestival gekomen. En we hopen dus dat we heel veel mensen kunnen aantrekken die meer willen weten van wat kan ik bieden en aan wie vooral. Wie zijn de ondernemers in beide gebieden? En vanuit Eskamp, ja, ik woon daar en ik ben sinds 2021 ZZP'er. Ik heb een praktijk dat zich focust op langdurig verzuim, vooral met kankerpatiënten, het pad van herstel. En ik wil graag beginnen vanuit mijn eigen omgeving.
1: Ja,
2: En er is zijn heel veel activiteiten binnen Den Haag. Maar ja, Eskamp is toch wel, heeft zijn eigen identiteit, heeft zijn eigen dynamiek. En het is goed om van daaruit te kunnen beginnen. Dus voor mijn part is iedereen die dus onderneemt. Want één ding is wel heel erg belangrijk. De diversiteit binnen Eskamp is heel groot. En wat je ziet is als je op straat loopt, dat is niet de vertegenwoordiging van de ondernemers en ZZP'ers. En vooral de ZZP'ers zie je niet.
1: Nee, nee.
2: En je ziet ook dat ZZP'ers op een gegeven moment binnen de eerste 5 jaar best wel druk ervaren. Maar elkaar ook niet vinden.
1: Nee.
2: Dus dit is denk ik een hele goede initiatief om van daaruit nu te gaan starten om die platform te creëren. Zodat we elkaar kunnen vinden en kunnen versterken.
1: Als ik dan, ik denk altijd heel erg in beelden, dan zie ik dat festival, die ondernemersfestival, zie ik dan vorm, is dan ook dat dan daar ondernemers echt kunnen gaan staan met misschien een steentje om elkaar zo te ontmoeten. Zie ik het al goed?
3: Ja. Het is zo, we hebben lokale ondernemers gevonden die het eten willen verzorgen. We hebben 3 soorten ondernemers. Vegetarisch, hamburgers en we zorgen voor lekkere drankjes. Maar waar het om gaat, het is een festival. Dus we hebben een soort beursvloer met een aantal steentjes. We hebben een paar hele mooie sprekers. Robert Medemblik, voorzitter van VNO-NCW Den Haag. We hebben de voorzitter van het ZKD, Pieter van Winden. Met andere woorden, we zorgen ervoor dat mensen hun eigen product of dienst kunnen laten zien. We hebben 5 workshops. En daar kan je van tevoren kan je op inschrijven. Als je naar de site gaat, eskamp-zkd.nl, ik noem dat maar even. Daar kan je opgeven wat je wilt doen. Nou, we hebben een mooie opening, we hebben sprekers, we hebben een podcast. We doen samen met in Holland en Haagse Hogeschool maken we mooie goodiebags. Dus we zorgen ervoor dat het iets is wat samenbrengt en waar je met elkaar kan netwerken.
1: Ja, en er doen ook hele mooie partijen al aan mee. En wat hoop je nou eigenlijk dat dan de bezoekers, de ZZP'ers, de MKB'ers, iedereen of de ondernemers die allemaal er naartoe komen, wat ze mee gaan nemen van die dag?
3: Ja, nou, wat ze mee zouden kunnen nemen is dat je niet alleen staat. Dat je als je samenwerkt, als je elkaar leert kennen en als je elkaar begrijpt, dat je dan meer kan dan dat je in je eentje bent. Kijk, er zullen starters zijn, maar er zullen ook bedrijven zijn die in het middenstuk zitten, die willen groeien. Maar er zitten ook bedrijven zoals Hubbel, die al heel groot is en personeel zoekt. Dus waar het om gaat is leren kennen, leren netwerken, groeien. En het is ook iets wat we graag door willen zetten. Dus we hebben nu 2 bijeenkomsten gehad in december en in januari. Nou, we hadden eerst rond de 40 mensen en toen zaten we in RSC Meppel. De tweede keer hadden we rond 30, 35 mensen. En we hopen nu in ieder geval tussen de 50 en 100 mensen binnen te halen. Nou, grote bedrijven, inspirerende sprekers, mensen uit de wijk die ook vertellen hoe ze gegroeid zijn. Nou, dat zorgt ervoor dat we elkaar inspireren. En ik hoop dat ze er een goed gevoel over hebben en dat ze de volgende keer mee willen doen.
1: Ja, zeker. En netwerk gaat tegenwoordig ook heel veel natuurlijk online. Mensen zitten op LinkedIn en weet ik wat voor platformen altijd. Is dan eigenlijk ook dat je dit kan zien als een soort, ja, echt gewoon weer face-to-face contact krijgen met elkaar en gewoon even een beetje gluren bij de buren?
3: Nou, dat vind ik wel een mooi. Dat klinkt heel spannend. Het is zo dat ik ben ook verantwoordelijk voor de ondernemersschool hier bij DSO Economie. En waar het om gaat is dat een starter, die weet nog eigenlijk niet precies wat ondernemen is. Maar ondernemen betekent dat je leert netwerken. En je vertelt wie je bent, je vertelt wat je doet. Maar die ander die heeft dat ook. En het gaat er natuurlijk om dat je een soort wisselwerking krijgt en dat je ook een soort gunningsfactor krijgt. Dat iemand denkt van, nou, jij werkt hard, je hebt een doel en ik zou jou willen helpen. En er zijn genoeg mensen ook die grote bedrijven hebben en ook geld hebben en ook willen investeren in jou als ondernemer. Dus ik zou zeggen, kom vooral langs.
2: Nee, ja. Mijn persoonlijke doel is, ik wil die ZZP'er van die eettafel wegtrekken. Ja. En meer zichtbaarder maken, helpen maken.
1: Ja.
2: Want, ja, je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. En ik vind het jammer dat we elkaar niet vinden.
1: Nee.
2: Dat we geen plek hebben om elkaar te vinden. En nou ja, Rick zegt het al, 3 keer per jaar hebben we nu de pitstops georganiseerd. Dat zijn themagebonden pitstops. Ja. We hebben de checkpoints nu binnen het festival. Waar we masterclass workshops geven op bepaalde thema's. Er zijn 4 thema's. Meer klantengroei. Digitaal slimmer werken. Samen en sociaal ondernemen. Want dat is zeker een onderbelicht. Want je hebt heel veel stichtingen. Ook binnen Eskamp. En gezond blijven ondernemen. En dat is mijn checkpoint. Yes. Dat gaat over langdurig verzuimen. En hoe je de kosten daarvan kan beheersen. Dat zijn onderwerpen die denk ik heel erg belangrijk zijn. En als we er niet over praten met elkaar, dan groeien we ook niet.
1: Nee, precies.
2: Dus het is samen groeien. Want alleen kom je wel heel ver, maar samen kom je verder.
1: Ja, zeker, zeker. Daar sluit ik me ook echt volledig bij aan. Het is 4 juni van 5 tot 9. Kunnen mensen zich er nog voor aanmelden?
3: Ja, zeer zeker. Als je naar de site gaat, eskamp-zkd.nl. zkd.nl. Dan kan je aanmelden, ook voor de thema's die er zijn. En je kan zelf ook, als je een standje wil hebben, kan je dat ook aangeven. En er is ook een QR-code die je kunt gebruiken, die ik nog op LinkedIn ga zetten. Dus ja.
1: Jezus, ondernemers van Eskamp en het ZKD, let vooral op. Want het is op 4 juni van 5 tot 9 kan jij naar het ondernemersfestival. En ik kijk nog even naar Sharon. Volgens mij heb je nog...
2: Wat ik wil zeggen is, 4 juni gaan we dat festival organiseren. Maar er is ook nog na 4 juni. Dus het is heel fijn als mensen gewoon komen, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan van hoe we een platform binnen het gebied kunnen gaan opzetten. Zodat we elkaar... duurzaam en langdurig kunnen blijven ondersteunen en helpen en zien en samen leuke dingen kunnen gaan organiseren.
3: Goeie aanvulling.
1: Ja, ja, dat klinkt als een heel mooi feestje. Dankjewel, Rick en Sharon.
2: Yes. Ja, dankjewel.

0: Runway.
1: Haagse headlines.
2: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Deze zomer openen Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen opnieuw hun deuren. Van 22 juli tot en met 9 augustus kun je onder meer de glazen koets bewonderen en een kijkje nemen in verschillende zalen van het paleis. Voor kinderen zijn er speciale speurtochten en interactieve tours. Ook Amare maakt zich op voor een feestje. Het Cultuurhuis viert in november het 5-jarig bestaan met een groot jubileumweekend vol muziek, dans en familieactiviteiten. Samen met onder andere het Residentieorkest, Nederlands Dans en Theater en het Koninklijk Conservatorium komt er een programma verspreid door het hele gebouw. Met deze zomerse temperaturen roept het Haags Dierencentrum en de dierenambulance baasjes op extra goed op hun dieren te letten. Vooral honden kunnen snel overhit raken doordat asfalt en stoeptegels bij 30 graden flink heet worden. Het advies: wandel niet op het heetst van de dag en zorg voor voldoende schaduw en vers drinkwater. Ook konijnen, vogels en knaagdieren hebben extra verkoeling nodig tijdens deze warme dagen. En dan het weer van vandaag. De dag begint nog met wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Later breekt de zon steeds vaker door met een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. Vanmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.

0: Haagse Spotlight.
1: Iedere week zet ik weer een andere artiest of bandje in de Haagse Spotlight. Ja, en die plek verdien je als je dus een artiest of bandje bent, uit Den Haag komt en ook nog eens heel erg goed bezig bent. Nou, en de volgende dame, die is dat sowieso, want ze heeft een eigen show in het paard. Voor veel artiesten is dat al een droom. Op 28 mei brengt de Latin band Cha Cha Shalina een album uit en staat er meteen dus een grote release show gepland in het paard. Nou, ook een superbelangrijke mijlpaal. Nou, goedemorgen, wat ben jij onwijs goed bezig met alles.
2: Ja, ik hou zoveel van muziek. Ik ga er gewoon voor.
1: Ja, en is het de eerste keer dat je zo'n hele show gaat geven dan ook in het paard?
2: Ja, sowieso nooit eerder in het paard gespeeld. En vaak hoor je wel dat je eerst paardcafé en dan de volgende stap, als het goed gaat, naar een kleine zaal. Maar we hebben het café geskipt en we mochten meteen in de kleine zaal. Dus dat is wel echt super cool.
1: Ja, super goed. En vooral ook juist als Haagse band gelijk bam in paardcafé. De kleine zaal is echt een mooie mijlpaal.
2: Ja, zeker.
1: Ja, daar komt dus een release voor jullie album. Kan je wat vertellen over dat album?
2: Ja, het is ons tweede album. Want we hebben hiervoor een album in 2023 gereleased en in 2021 onze eerste EP. Dus we zijn al een tijdje bezig. Maar het nieuwe album gaat heten Mujeres Fuertes. En dat betekent sterke vrouwen. En het is een ode aan sterke vrouwelijke rolmodellen. Dus ik heb verschillende vrouwen gekozen. Zowel persoonlijke verhalen als grote artiesten als Celia Cruz uit Cuba. Of de schilder Frida Kahlo. Heb ik van iedereen een ode, zeg maar, geschreven.
1: Wauw, wat goed. Ja, ik ben sowieso helemaal girl power, dus dat vind ik echt prachtig. Alles is ook Spaanstalig. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Omdat Latin muziek en Spaanse taal, dat gaat gewoon het beste samen. Het is gewoon heel mooi. Je kan ook wel in het Engels zingen. We hebben één nummer waar ik soort van half Engels, half Spaans, dat noem je dan Spanglish, zing. Maar de taal is gewoon zo mooi. Het is gewoon zo mooie klanken, gewoon gepassioneerd. Dus vandaar dat ik in het Spaans zing. Maar ik praat eigenlijk helemaal geen Spaans.
1: Nee.
2: Dus soms komen mensen aan het optreden naar me toe uit Colombia. Of waar dan ook. En die beginnen blablabla. En ik echt zo, yo no hablo español. En dan denken ze echt, huh? Hoe dan? Je hebt alles in het Spaans gezongen. Maar dat is gewoon heel veel studeren. En dan ja, gaat dat vanzelf, zeg maar.
1: Ja, want hoe schrijf je dan je nummers als je de taal zelf niet machtig bent verder?
2: Ik schrijf het altijd eerst in Engels, de songtekst. En daarna vertaal ik het, maar dan is de vertaling nooit helemaal goed. Dus heb ik altijd mijn bandleden of Gerardo, die komt uit Venezuela. Die zegt, oh nee, dit, nee, zo zeg je dat niet, dat, nee, dit snapt niemand. Dus, en zo wordt het, zeg maar, samen gefine-tuned.
1: Ja, oh, wat tof. Dat vind ik echt tof. En die uitspraak dan, is dat dan ook nog lastig? Of als je het zingt, dan gaat het eigenlijk vanzelf?
2: Nou, in het begin was het lastig, want zeg maar gewoon Nederlands en Spaans, zeg maar vooral uit Zuid-Amerika, dus niet het Spanje-Spaans, dat is toch weer een ander accent, is gewoon totaal tegenovergestelde van Nederlands. Weet je, Nederlands is heel erg alles achterin. Ja. En Spaans is heel duidelijk. Dus ik moest ook echt hard eraan werken. Ik heb echt uren met Gerardo gezeten. Daar echt opnieuw, nooit. Ja. Totdat het steeds beter ging, zeg maar.
1: Ja. En was er ook een bepaald woord waarvan je denkt van zo, dat was echt wel even gewoon een backbreaker bijna?
2: Oh, er zijn er best wel veel. Ik heb zelf dat ik niet de R, die kan ik alleen maar rollen achter in mijn keel en niet met mijn tong. Dus daar was het altijd van opnieuw en het lukte niet. En uiteindelijk heb ik gewoon gezegd, jongens, dit is gewoon mijn Nederlandse dingetje. Ik ga nooit 100% Spaans klinken. En zodra je, zeg maar, gewoon de muziek goed uitvoert en gewoon met passie zingt, dan vergeven heel veel mensen je ook wel van, weet je wel, je bent gewoon goed bezig. En dan is het maar gewoon mijn trademark.
1: Ja, nou, ik denk dat het uiteindelijk ook wel siert. Ja, ik zelf hoor dat gewoon niet, dat het niet natuurlijk helemaal vlekkeloos is natuurlijk. Maar ik vind het altijd gewoon, ja, ook Frans, Spaans, ik vind het heerlijk klinken in
2: ja,
1: muziek.
2: Ja, het zijn prachtige talen.
1: Ja, echt. En je kan me wat bij het ware uitlopen te schelden. En ik denk, wauw, wat mooi. Ja. De release komt er dus bijna aan. En als mensen dus naar het paard komen, wat kunnen ze een beetje van die avond verder verwachten?
2: Het is een soort van alsof je een kleine vakantie neemt. Dus dat is wat we ook heel graag willen uitstralen. Je komt er, er is gewoon een fijne sfeer. Als je wilt dansen, kan je dansen. Als je gewoon wil luisteren, is dat ook helemaal goed. Maar je moet je gewoon een soort van voorstellen alsof je, als je je ogen dicht doet, dat je op het strand zit met je cocktail in je hand. Gewoon dat je echt dat vakantiegevoel en het blij gevoel en het dansen, dat is gewoon het belangrijkste eigenlijk.
1: Ja, heerlijk. Dus 28 mei in het paard. Zijn er nog kaarten te halen?
2: Er zijn nog kaarten. Je moet wel snel zijn, maar er zijn nog kaarten. Dus kom ons alsjeblieft supporten.
1: We gaan ook even natuurlijk luisteren naar een nummer. Ja, ik ga proberen uit te spreken. Mujeres Fuertes.
2: Mujeres Fuertes.
1: Kijk, zie, ik ga nu al gewoon in de cursus bij jou. Ja. Ja, ik zou zeggen, kondig jij het nog een keer aan? Dan start ik hem in.
2: Yes. Hier is Mujeres Fuertes.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hé, gezellig.
1: Ja, het ziet er weer heerlijk zomers uit.
0: Oh, thank you. Ja, het is wel een beetje frisser. Kijk, ik heb een klein beetje kipvel. Het is nog een beetje fris. Maar dat had ik al gevoeld toen ik even aan haar school bracht. Dacht ik, oh, doe ik even wat anders aan. En ben ik vergeten. Ja. Dus ik toch gewoon in mijn zomerjurk.
1: Het wordt straks warmer, dus
0: ja, dat is ook
1: dat
0: zo,
1: komt helemaal goed.
0: Maar wel maar 24 graden. En vind ik wel lekker, hoor.
1: Ja, ik vind het eigenlijk perfect voor Nederland.
0: Ja.
1: Ja, want dan kan je nog gewoon lekker werken. Maar je bent ook niet heet dat je denkt, oh, ik heb het heet.
0: Nee, precies.
1: Nee, het is ook niet dat je denkt van, oh, ik mis nu iets buiten omdat ik op het werk ben. En ben je klaar, dan is
0: het
1: ook nog lekker.
0: Nee, precies. Zo is het ook. Dat is ook. Dat is ook.
1: Ja.
0: Hey, heb jij wel eens dat je, ik weet niet, heb je de krant? Lees je de krant?
1: Nou, niet echt.
0: Oh ja, ja, ik heb het AD, digitaal. Want ik hou niet van krantenpapier.
1: Ja.
0: Dus ik heb digitaal, is echt een uitkomst voor mij. Maar soms lees je ook een bericht. En vandaag zat ik, het was trouwens RTL Nieuws, website waar ik op zat. Dan lees je een bericht en dat is zo schokkend. En ik moet dat toch gewoon even met je delen. Dat ik denk van, nou echt, wat is er met de wereld aan de hand? Dus er zijn in... Nou, was Frankrijk of België? Een van de twee. Is een jongen van 11 vermoord... door een jongen en een meisje van 15 en 16 jaar. Omdat hij visdraad had gepikt. Hebben ze hem gewurgd met een handdoek. Maar dat kan je toch... Ik kan mijn hoofd er niet om me heen krijgen.
1: Dat zijn gewoon
0: denk
1: kinderen.
0: Ik. Ja.
1: Ja.
0: En hebben ze dan nu toegegeven, zeg maar opgebiecht, dat het uit wraak was. Nou echt, ik ga het bericht even bijpakken. Ik was gewoon in shock. Maar ik las net in de tram, zat ik dat nog even te lezen. En toen dacht ik, nee, dit kan toch niet? Maar dat staat gewoon op RTL Nieuws, dus dan is het waar.
1: Oh, wat heftig. En ook dat ik denk van, nou, je moet ook best wel veel kracht zetten. Wil je iemand zo...
0: Ja, je hebt nog best wel veel momenten om dan te denken...
1: Ja.
0: We moeten stoppen, want zijn ogen doen we heel raar nu. Of hij
1: ja, weet je,
0: kleur,
1: hij loopt
0: of
1: blauw aan of weet ik veel. Ik weet niet hoe dat
0: precies
1: gaat.
0: En dan ben je met
1: maar...
0: tweeën, dus dat je hebt je allebei dat rare idee. Dat niet de een tegen de ander zegt, het is al klaar.
1: Ja, en we hebben toch allemaal een geweten, zeg maar, die dan op een gegeven moment gaat praten...
0: Twee tieners gisteren door de Franse politie werden opgepakt... op verdenking van dood van 11-jarige jongen Theo... hebben tegen politieagenten bekend de jongen om het leven te hebben gebracht. Nou, echt. Ik denk 15, 16 jaar. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, toen ik 15, 16 was, nou, nog steeds niet.
1: Nee, ik wou net zeggen. Nee.
0: Denk
1: nee.
0: Ik. Nee. Over, ja, dus iemand heeft visdraad gepikt en dan is dat het.
1: Nee, oh, wat erg.
0: Heftig, hè? Ik zou zeggen, nou, die geven een duwtje de rivier in. Is die lekker nat? Haha.
1: Ja, weet je, klaar, ja.
0: Dat is toch een soort van... Ja. Dat is dan ook al dat je denkt, hij moet ook niet zijn kop op een steen stoten. Maar het vraag is voor een 15, 16 jaar... Ja, echt, nou ja, goed. Ik was in shock, dus ik dacht...
1: Ja.
0: Ik moet eigenlijk even deze smart delen.
1: Nee, ik kan met zulke dingen ook met mijn kop niet bij. Dat
0: nee.
1: Ik denk van, dan moet er echt wel... dat kan je ook niet zeggen van, nee, maar het zijn pubers. Nee.
0: Nee, maar
1: hier moet je echt wel even...
0: Ja, dat is
1: dat
0: echt
1: niet best.
0: Heel erg fout.
1: Ja.
0: Ja. Naar, hè? Ja,
1: ja.
0: Dus dat, nou, daar zat ik net even mee in de tram. En die meneer naast me zat lekker te schaken. Toen dacht ik, had ik ook beter kunnen doen.
1: Ja, ja want nu gaat dit...
0: Ik kan dat dan nog even niet losschudden.
1: Nee.
0: Maar heb jij een leuke show gehad?
1: Ja, een hele drukke, gezellige show eigenlijk.
0: Oh, dat is fijn.
1: Ja, dus dat was leuk.
0: En hoe is het met de... Want we hebben gisteren hebben we het over de zon gehad. Hoe gevaarlijk die kan zijn.
1: Ja.
0: Mijn verbranding begint wat weg te trekken. Het is nog steeds gevoelig. Het doet ook echt nog wel pijn.
1: Ja.
0: Maar hoe is het met jouw uitslag? Jouw zonneuitslag heet
1: dat
0: dan? Hè?
1: Ja, dat gaat een stuk beter. Ik ben gisteren even naar de apotheek geweest. Even zalfje gehaald. Okay.
0: En wat smeer je er dan op?
1: Ik heb nu koelzalf gehaald. Dat werkt altijd heel goed. En ik heb anti-allergiepillen.
0: Iets
1: even zalfje gehaald. Okay. En
0: wat smeer je er dan op?
1: Ik heb nu koelzalf gehaald. Dat werkt altijd heel goed. En ik heb anti-allergiepillen.
0: Antihistamine.
1: Iets met de C, heet dat.

0: inmiddels alweer 3. Dus dat kruipt toch echt op, hè?
1: Ja.
0: En tot vandaag, gisteren kwam die tot 8, hè? Dat is echt hoog.
1: Ja, dat is heel hoog.
0: Vandaag op zijn allerhoogst is die 7. En dat is rond 2 uur. En dan gaat hij rap naar beneden. En dan is die om 6 uur hoef je niet meer te smeren.
1: Vanaf dan is het gewoon
0: klaar. Nul gaat er dan.
1: Nou, dan kan je gewoon veilig naar buiten.
0: Ja, precies.
1: Wat ga je vandaag in de show doen?
0: Wat ga ik doen?
1: Ja.
0: Leuk dat je dat vraagt, joh. Carina komt, zij is de ombudsman. En we gaan het natuurlijk over, hoe noem je dat? Zaken, portefeuilles, dossiers hebben die op dit moment actueel zijn. En verder laat ik daar nog even niks over los. Dan hebben we ook weer de Nieuw 70. Dus dat is nieuwe initiatieven die zo'n beetje minstens een jaar oud zijn, maar dus redelijk nieuw. Waar Hagenezen en Hagenaars trots op zijn en blij van worden. In de context van vroeger was alles beter, maar deze nieuwe dingen die zijn ook best wel puik. Weet je dat?
1: Nice. Ja.
0: Dus, en daar hebben we al een heleboel initiatieven van voorbij zien en horen komen. En daar gaan we gewoon nog even mee door. Want de gemeente schijnt haar lichtje daarop. Om te laten zien dat vooruitgang en verbetering en nieuwe dingen ook echt wel leuk kunnen zijn. Het is woensdag, dus dan hebben we ook de nieuws uit de wijk. En welke wijk er vandaag aan de beurt is? Ja, dat moet je ook gewoon blijven luisteren. Ja. Jullie horen het al. Hij is goed ingelezen. Ja. En we doen in de FNA11 hebben we de G. Nou, hadden we gisteren de Golden Earring, hè? En jij zou dan denken, ja, alles met de G. Het is de tweede naam die met de G is. Of ja, misschien wel gewoon de Lady Gaga.
1: Ja.
0: Dus Lady is met een L en Gaga is dan, ja.
1: Ja.
0: Maar weet jij eigenlijk hoe zij echt heet?
1: Ik heb even zo snel uit mijn hoofd geen idee.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee.
0: Ik wil dat dan toch weten.
1: Ja.
0: Want ze hadden dat dan ook met een echte naam. Lady Gaga zit nu allemaal mensen naar de radio te roepen. Die het weten hoe ze heet. Ze heet Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Germanotta, dat is toch een G?
1: Ja, ja, ze heeft wel een G.
0: Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Oké, Lady Gaga
1: nummers?
0: Is wel pakkende.
1: Ja.
0: Pakkender. Die with a smile. Ja, vind ik heel mooi. En pokerface.
1: Pokerface. Ja. En waarom Die with a smile hoor ik al heel vaak.
0: Ja,
1: in
0: dat is waar. Dat is wel een goede. Dat vind ik een goede onderbouwing, Saintie.
1: Ja,
0: ja, echt een DJ-achtige onderbouwing.
1: Yes.
0: Lekker.
1: Precies. Nou, top.
0: Ik ga ook even stemmen.
1: Ja.
0: En de mensen thuis kunnen dat natuurlijk ook doen. Gewoon door naar Instagram te gaan. @denhagfm. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriet.
2: Welkom in de poll.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
1: Steun onze redders op zee.

0: Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Den Haag krijgt een eigen marathon. Op 1 november wordt die voor het eerst gehouden. Vanochtend wordt er meer over bekendgemaakt. Onder meer de route die de lopers gaan afleggen wordt gepresenteerd. D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om een marathon op te zetten en is verbaasd over de snelheid waarmee het gelukt is. De 34-jarige Haagse hardloopster van Haag Atletiek is vooral nieuwsgierig naar de route.
3: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben, misschien een vredespaleis. Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Den Haag heeft al de CPC-loop met een halve marathon. Maar op 1 november dus de marathon van Den Haag. En vandaag is de persconferentie erover. In de woning aan de Pompoenstraat is gisteravond iemand neergestoken. Hoe het slachtoffer dat naar het ziekenhuis is gebracht eraan toe is, is niet bekend. De aanleiding voor de steekpartij in de Vruchtenbuurt is ook niet bekend. En voor zover bekend is niemand aangehouden nog. Het weer iets minder warm dan de afgelopen dagen en vanmorgen ook nog kans op een buitje. Vooral vanmiddag zon bij ongeveer 23 graden. Morgen en vrijdag met overdag 26, 27 graden weer een stuk warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenhagfm.nl.
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag
1: FM. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 9 minuten over 10 op deze woensdag 27 mei. En we hebben zometeen onze ombudsman in de uitzending. Carina zit er al helemaal klaar voor. We gaan het hebben over onder andere parkeren. En dat er toch nog best wel wat uitdagingen bij komen kijken in Den Haag. Dan hebben we ook een item van Nieuw 70. Een initiatief, verandering, verbetering. Iets nieuws in Den Haag waar Den Haag blij van wordt. Dat allemaal in het eerste uur, maar eerst is het tijd voor...
0: Even na 11.
1: De Even na 11. En de Even na 11 doen we natuurlijk het artiesten ABC. We zijn bij de week van de G aangekomen. Gisteren de Golden Earring. Vandaag Lady Gaga. En je kan kiezen uit Die With A Smile en Pokerface. En dat stemmen, dat doe je op Instagram. @denhaagfm in de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen en even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. En natuurlijk laat ik ze nu even aan je horen. Dit zijn ze.
0: Even na 11.

0: Shackles, Pray You, Mary Mary.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij op de koffie is onze eigen ombudsman. En dat is natuurlijk Carina van Ecke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je mag lekker in de microfoon kruipen, want het komende kwartier gaan we je natuurlijk... ga ik je alles vragen wat ik maar wil weten. Want als ik je nou eenmaal heb, dan laat ik je even niet meer los. We gaan het hebben over parkeren in Den Haag. Dat is natuurlijk een onderwerp eigenlijk van alle tijden. Want ik woon ook in een buurt waar parkeerplekjes zoeken soms lastig is. Dan worden er ineens vergunningen ingesteld. Dan moet je 's avonds betaald parkeren, vergunning aanvragen. Maar dat is dus... Ik ben niet de enige die soms vragen... onduidelijkheden heeft over parkeren.
2: Nee.
0: Want er komen bij jou heel veel meldingen, brieven, mails binnen... met ditzelfde onderwerp. Waar gaat het dan allemaal over, die vragen?
2: Nou, ik krijg eigenlijk... Hè, Jessica, je bent niet de enige. Sinds vorig jaar krijg ik heel veel verschillende parkeerklachten. Ze zijn soms verschillend van aard. Maar ja, dat houdt ook dit jaar aan. En eigenlijk wat al die klachten gemeenschappelijk hebben... is dat mensen bij de ombudsman aankloppen. Hè, zoals je zegt, met telefoon, mail, brieven. En zeggen... Wij zijn ten einde raad, wij weten niet waar we aan toe zijn. We maken ons zorgen, onze parkeervergunning wordt niet meer verleend. En dat kregen we voorheen wel. En hoe moet het nou verder? En straks krijg ik boetes.
0: Ja.
2: Dus
0: eigenlijk is het een soort beetje gemeenschappelijke gevoelens van... verontrusting, angst dat ze boetes krijgen... en niet weten waar je aan toe bent.
2: Precies, dat is eigenlijk een beetje de algemene factor. En daarnaast zeggen mensen ook dat ze met vragen zitten... en de gemeente niet kunnen bereiken.
0: Ja, ja.
2: Dat ze dan eigenlijk bij de ombudsman aankloppen... van eigenlijk met de vraag help, hoe moet het nu verder? En ik vind het nog wel belangrijk om te zeggen dat... als ombudsman ga ik niet over het parkeerbeleid... of keuzes die de gemeente maakt. Hè? En dat is uiteindelijk aan de gemeente en de gemeenteraad. Maar waar ik als ombudsman naar kijk... is of de gemeente behoorlijk met de inwoners omgaat. Dat ze inwoners goed informeren. Dat ze zorgen dat de inwoners weten waar ze aan toe zijn. En bereikbaar zijn.
0: Ja, precies. Dat laatste is misschien ook wel een dingetje. Want... In 9 van de 10 keer gaat het zo. Je krijgt een brief. Daarin staat, je krijgt geen parkeervergunning meer. Of je moet hem verlengen. Of hij wordt duurder. En dan moet je dat gaan, iets gaan doen.
2: Ja.
0: Er zit een actie aan vast. Ja. Je moet iets. Maar als er dan dus vragen ontstaan. En die worden gesteld aan de gemeente. Maar er komen geen antwoorden. Dan... is het moment om naar de ombudsman te gaan?
2: Ja, eigenlijk wel. En ik kreeg eigenlijk vanaf het voorjaar, vorig jaar, heel veel klachten.
0: Ja.
2: En normaal gesproken pakken we klachten individueel op. Maar we kregen er eigenlijk zoveel dat we een patroon zagen. Dus we hebben uiteindelijk al die klachten gebundeld... die allemaal wat op elkaar leken. En die met de gemeente besproken, ook om te zeggen... dit is wel een heel ernstig signaal...
0: Ja.
2: En ook om daar oplossingen voor te vragen. Nou, en wat is eigenlijk het probleem? De gemeente had een oud parkeersysteem, ICT-systeem... en heeft een nieuw systeem ingevoerd. Ook om eigenlijk de administratie en het bestand op te schonen. Dus mensen moesten een nieuwe parkeervergunning aanvragen... kregen dus ook het bericht van uw parkeervergunning loopt af. U moet een nieuwe aanvragen. En toen kregen ineens mensen die voorheen wel een parkeervergunning voor op straat kregen... konden niet in het systeem om een vergunning te verlengen. Of ze kregen een afwijzing, ze ineens geen parkeervergunning meer kregen.
0: En waar lag dat dan aan, dat ze dat afgewezen werden bijvoorbeeld?
2: In sommige gevallen zeggen inwoners... ik heb daar eigenlijk helemaal geen toelichting op. Dus ik weet het eigenlijk niet. Maar veel van de inwoners kregen ook een afwijzing voor de verlenging... omdat de gemeente het beleid hanteert parkeren op eigen terrein.
0: Ja.
2: Dus de gemeente heeft eigenlijk opnieuw gekeken... van kunnen mensen op eigen terrein, op een oprit in de tuin, carport... of in een parkeergarage parkeren. Nou ja, en veel van de inwoners die de ombudsman hebben gecontacteerd, zeiden van nou, ik krijg een afwijzing omdat ik zogenaamd parkeren op eigen terrein. Hè, dat wordt afgekort poet.
0: Poet?
2: Poet.
0: Ja, parkeren op eigen terrein.
2: De gemeente zegt dat ik een poet heb, maar dat is helemaal niet zo. Komt de gemeente daarbij?
0: Ja, ik rij wel regelmatig over de Laan van Poot. En dan ik zie ineens allemaal mensen hun voortuinen verbouwen om een parkeerplek te creëren. Dat heeft hiermee te maken.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen, want dat is ook wel wat mensen zeggen. Van ja, nou, ik moet eigenlijk mijn tuin, dan moet ik nu weer tegels inleggen.
0: Ja, ja.
2: En dat is eigenlijk ook zonde.
0: Ja, dat is ook zonde.
2: Ja.
0: Maar jij gaat niet over of het terecht is. Jij gaat wel over of het duidelijk is en dat er goed gecommuniceerd wordt en dat het klopt. Want als inderdaad iemand helemaal geen eigen grond heeft, dat heb ik ook wel inderdaad wel filmpjes voorbij zien komen. Iemand in een flat woont en zegt, ja, ik zou op eigen terrein moeten parkeren. Maar waar dan? Is dat wel het moment dat je zegt, nou, dit klopt gewoon niet?
2: Nou, precies. Dat is eigenlijk ook waar we die signalen hebben gebundeld. En daar ben ik ook over in gesprek gegaan van, hoe wordt eigenlijk gecontroleerd of er wel echt plek is? En wat gebeurt er in de tussentijd? En kunnen mensen dan bij de gemeente terecht? Als ze kunnen zeggen van, ja, ik krijg geen parkeervergunning, maar ik heb ook geen parkeer op eigen terrein. Moet ik straks mijn auto kwijt? En straks zit ik ook aan veel hogere parkeerkosten. Hè?
0: Ja.
2: Want dan betaal je natuurlijk het normale tarief. Dus eigenlijk met al die verschillende klachten, die heb ik verzameld. En het waren er uiteindelijk zoveel dat ik die toch ook maar in een brief, een signaalbrief, heb opgenomen.
0: Ja.
2: Aan het college en ook aan de raad. Omdat er binnenkort een parkeerdebat is op 11 juni.
0: Juist.
2: Daar staan heel veel stukken op de agenda. Maar ook de brief eigenlijk van de ombudsman.
0: Ja. Met en ben jij er dan ook bij aanwezig? Of is het gewoon jouw brief die daar is?
2: De brief is geagendeerd. De gemeenteraad kan mij uitnodigen voor een toelichting. Maar er staan zoveel stukken op dat ik, dat ik me afvraag of dat nodig is.
0: Ja.
2: Maar in ieder geval, zeg maar, al die verschillende signalen, die heb ik daarin opgenomen. En daarnaast ook, even los van dat invoering van het nieuwe systeem, wat hapert, ontvang ik ook veel klachten van nieuwbouwprojecten in de Binkhorst en Vuurtorenweg. Omdat het gemeente het beleid heeft dat bij nieuwbouwprojecten de projectontwikkelaar inpandige parkeergarages moet realiseren. En ook daar zijn veel klachten over. Omdat inwoners zeggen van, nou, hoe moest ik dat weten? Ik heb een huis gekocht of gehuurd, terwijl ik niet wist dat ik geen parkeervergunning krijg voor op straat. Of ze zeggen, er zijn niet genoeg parkeerplekken in die inpandige parkeergarage. En het is een commerciële exploitant. Dus ik zit aan veel hogere
0: kosten dan een gemeenteplekje.
2: Precies, ik zit aan €300 per maand. En dat kan ik gewoon niet ophoesten.
0: Nee, dat is belachelijk. Ja. We gaan hier zo meteen natuurlijk verder over praten. Maar eerst is het even tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Ik heb Mike Pietersen klaarstaan met Dat Doe Jij.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Yeah. Mike Pietersen op Den Haag FM. Natuurlijk altijd extra tijd voor onze Haagse artiesten.
1: Jessica vraagt door.
0: In de studio zit onze ombudsman Carina van Eck. En we hebben het over parkeren in Den Haag. Want daar is altijd wel wat om te doen. Maar het komt pas bij de ombudsman op de agenda als er iets misloopt met de gemeente in communicatie bijvoorbeeld of bereikbaarheid. We hebben het net gehad over het veranderende systeem van het IT-systeem. Dat mensen hun vergunning opnieuw moesten aanvragen. Ook dat mensen soms ineens geen vergunning kregen omdat ze op eigen terrein moeten parkeren. Nou, dit staat allemaal in een brief. En die is naar de gemeente gegaan en binnenkort is daar een vergadering over. Dan zijn er de nieuwe wijken waarbij dus tekorten zijn aan parkeerplekken. En dat kan, maar dat moet goed gecommuniceerd worden. Dat is elke keer het euvel waar jij op hamert, denk ik.
2: Ja, precies. Dat is eigenlijk wat iedere ombudsman doet, de behoorlijkheidsnormen.
0: Ja.
2: Wij gaan niet over beleidskeuzes.
0: Nee.
2: Maar wel als de gemeente plannen uitvoert, informeer mensen daarover. Tijdig, wees bereikbaar als er vragen zijn.
0: Ja.
2: Zorg dat systemen kloppen en je administratie klopt. Hè?
0: Ja.
2: Dus ook of parkeren op eigen terrein nou echt wel klopt.
0: Ja.
2: Onderzoek dat dan. En natuurlijk is dat een heel ingewikkeld traject is je nieuw ICT-systeem. Hè? Dat realiseren we ons wel. Maar wat we eigenlijk ook benadrukken, en dat heb ik ook in de brief geschreven, als er iets hapert in het nieuwe systeem of dat heeft kinderziektes, zorg dan dat je mensen tussentijds wel informeert.
0: Ja.
2: Of zorg voor een tussenoplossing, zodat mensen zich niet zo vreselijk ongerust hoeven.
0: Precies.
2: Daar
0: ja.
2: gaat het eigenlijk.
0: Ja, en tegenwoordig heb je ook geen briefje meer op je voorruit als je een bekeuring hebt. Dus het kan zomaar ineens zijn dat je er 5 hebt.
2: Precies.
0: En dan weet je niet, dan komen ze ineens allemaal zo achter elkaar op je deurmat.
2: Ja.
0: Dan is er nog één dingetje wat ook binnen deze paraplu van het onderwerp valt. En dat is parkeervergunningen voor mantelzorgers. Ja. Want daar heb je ook veel post over gekregen.
2: Ja, daar heb ik ook veel post over gekregen. En daarnaast ook problemen met storingen. Misschien hebben we daar zo meteen nog tijd voor. Dat mensen de parkeer-app storen.
0: Oh, ja.
2: Zich een keer vertiepen. En dus eigenlijk wel betalen. Maar daarna nog een boete krijgen.
0: Ja.
2: Ze betalen dan eigenlijk dubbel. Daar krijg ik ook veel klachten over.
0: Ja.
2: Dus die signalen heb ik ook allemaal doorgegeven aan de gemeente. Maar mantelzorg vind ik ook een hele belangrijke. Kijk. Mensen hebben, als je een naaste, familielid, buurvrouw, vriendin hebt die hulp nodig heeft, dan zijn mantelzorgers toch echt ook wel de helden.
0: Ja, zeker. Ja, die dragen onze maatschappij.
2: Precies. Die gratis inderdaad de hulp en ondersteuning bieden voor mensen dat ze eigenlijk
0: thuis kunnen blijven wonen.
2: Thuis kunnen blijven wonen en nog de deur uitkomen, schoonmaken. Zorgen dat ze in een schoon huis zijn. En waar we nu meerdere klachten over kregen, ook vorig jaar, is als mantelzorgers intensieve zorg verlenen. Dus voor iemand gewoon 8 uur, 10 uur per dag. Dat komt voor.
0: Ja.
2: Als mensen heel erg beperkt zijn, dan komen ze niet toe met de parkeerkosten die de gemeente geeft voor mantelzorgers.
0: Oké. Oh, dus er is wel een regeling, maar die is niet toereikend genoeg.
2: Ja.
0: Juist.
2: Dus vorig jaar was het zo dat je eigenlijk daar een maximum aan zat van 400 uur per jaar.
0: Ja, eigenlijk een soort bezoekersvergunning.
2: Een soort bezoekersvergunning, maar dan specifiek voor mantelzorgers.
0: Ja.
2: En daar heb je ook alleen maar recht op als je dus een WMO-indicatie hebt. Dus je moet ook inderdaad aan de gemeente aantonen dat je echt ook zorg nodig hebt.
0: Wat ook wel al een dingetje is, toch? Want als je gewoon wat ouder bent en je hebt niet die klassificering, maar je kan wel nog thuis blijven wonen omdat je lieve dochter of zoon dat voor je doet, dan wil je eigenlijk ook wel dat gewoon lukt.
2: Ja, Ja, maar dat is dus niet een mantelzorg parkeervergunning.
0: Nee. Hè?
2: Dus daar kan je dan wel een bezoekersvergunning voor aanvragen. Maar dat is dan niet gratis. Dus
0: nee.
2: Dat is inderdaad ook wel een...
0: Maar zo'n bezoekersvergunning is een dubbeltje per uur of zo. Dat is echt wel heel goedkoop.
2: Ja.
0: Eigenlijk zou er dus dat de uren verhoogd wordt voor...
2: Precies. Daar hebben wij meerdere zaken van voorgelegd... Waar echt ook heel veel aan de hand was. Dus
0: ja.
2: Dat we ook zeiden, de mantelzorger... die komt gewoon niet uit met die 400 uur.
0: Nee.
2: En die wordt op hoge parkeerkosten
0: gejaagd.
2: Dus daar hebben we in een aantal interventies... is daar wel een oplossing voor gekomen. Inmiddels is die 400 uur is ook opgehoogd naar 520 uur.
0: Okay.
2: Dus dat is op zich goed nieuws. Maar daarnaast vragen we ook van kijk nou in voorkomende gevallen, als mensen ernaar vragen, als er nou echt iets specifieks aan de hand is, of er ook maatwerk
0: mogelijk is.
2: Ja. En daar zien we soms dat de gemeente wel zegt, erg vasthoudt aan beleid en de regels. En dat is op zich natuurlijk heel begrijpelijk. Maar dat is ook wat wij als ombudsman vaak zeggen. Ja, soms moet je ook doen wat nodig is als er iets...
0: Als het niet werkt.
2: Als het niet werkt.
0: Dus 10 juni is die vergadering, heb ik dat goed onthouden? 4 juni?
2: 11 juni.
0: 11 juni, dus de volgende keer dat we elkaar spreken... heb jij wellicht al terugkoppeling gehad. En dan kan ik daar nog even naar vragen.
2: Ja, zeker.
0: Superleuk. Nou, dankjewel. En iedereen die melding heeft gemaakt van iets omtrent parkeren... die is nu op de hoogte van hoe dat is opgepakt... en wanneer daarover gesproken wordt bij de gemeente. Carina, dankjewel.
2: Ja, dankjewel, Jessica. Den Haag FM 92.0.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Purple Disco Machine, Hypnotized. En daarvoor hoorde Kensington met Little by Little. Ja, deze kennen we natuurlijk allemaal. Harry Jekkers met O.O. Den Haag. Maar waar zingt hij nou eigenlijk over? Laten we even luisteren.
1: Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger.
0: Vroeger, juist, vroeger. Want vroeger was alles beter. Tenminste, dat zeggen we heel vaak in Den Haag. Zelfs ons lijflied, O.O. Den Haag, gaat daarover. Hè? Het Nieuw Babylon, moest dat er echt nou wel komen? We zijn nu nog een Nieuw Babylon verder. Maar is het echt wel zo slecht, alles wat verandert in Den Haag? De gemeente Den Haag die dacht, weet je wat, wij gaan onze spotlight eens even schijnen op alles wat nieuw is en waar de Hagenees of de Hagenaar blij van wordt en trots op is. Nou, zo zijn er een heleboel initiatieven die mooi uitgelicht worden. In de eerste fase konden mensen die in Den Haag wonen konden initiatieven aandragen waar ze blij van worden en trots op zijn. En dat zijn dan niet per se de initiatieven die ze zelf uitvoeren, maar bijvoorbeeld waar ze graag komen of waar ze zich prettig voelen. En soms heb ik hier de initiatiefnemer, soms heb ik hier de aandrager. En nu heb ik in de uitzending de initiatiefnemer van een mooi initiatief. En dat is Mart Nooyen. Goedemorgen. Oh. Ja, die microfoon, sorry. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent al een keer eerder bij mij geweest. Toen was het voor Nieuws uit de Wijk. Dus ik weet al dat jij veel werkt in Mariahoeve.
2: Dat klopt.
0: Bij Podium Noord.
2: Yes.
0: Maar het gaat nu over het initiatief De Muziek aan Tafel. Of heet het?
2: Muziek aan Tafel.
0: Ja, Muziek aan Tafel heet het. En dat is live muziek met een bijpassende maaltijd. Sinds wanneer bestaat dit initiatief?
2: We zijn begonnen bij Podium Noord met het initiatief in, ik denk dat de eerste editie was in februari.
0: Van dit jaar?
2: Van dit jaar.
0: Oh, dus echt nog heel
2: super nieuw.
0: Ja, heel pril. En er is dus iemand geweest en die is heel blij met dit initiatief. Waarschijnlijk een bezoeker die iedere keer komt. Want hoe vaak is Muziek aan Tafel?
2: Het is één keer per maand, dus elke tweede vrijdag van de maand.
0: Ja.
2: En dan,
0: dus we hebben februari, maart, april al gehad.
2: Ja, we hebben mei al gehad.
0: Mei al gehad, dus het is 4 keer geweest nu.
2: Yes.
0: En wanneer hoorde jij dat jullie initiatief was aangedragen voor Nieuw 70? Omdat iemand er zo blij van wordt.
2: Het was vlak voor de laatste editie. Dus
0: ja?
2: Vlak voor de editie van mei kregen we een mailtje. Zou het niet leuk zijn om eens ook een keer langs te komen en eens te filmen hoe dat allemaal gaat? En omdat iemand ons had aangedragen. En toen hebben we samen een hele leuke editie beleefd. Met een harpiste die speelde en allerlei toffe elektronische muziek maakte. En een zaal vol mensen die kwamen eten. En dat was vorige week.
0: En,
2: twee weken geleden al.
0: Ja, want mensen kunnen zich dus inschrijven om aan tafel te komen zitten. Moeten daarvoor betalen?
2: Een kaartje voor het eten en het concert samen is €7 regulier en €3,50 met de ooievaarspas.
0: Wauw.
2: En dan kan je lekker bij ons komen eten. Er is altijd iets in de stijl van de muziek. Dus ik programmeer altijd iets van wereldmuziek.
0: Ja.
2: Dus bijvoorbeeld de volgende keer hebben we een doedoek-speelster die Armeense muziek speelt en iemand meeneemt en allerlei muziek uit die regio speelt. En er is altijd soep, salade, brood en koffie, thee en wat lekkers.
0: Het is een super, super gaaf initiatief. Wat merk jij van die avonden? Wat voor mensen zijn er? Hoe gaan de mensen met elkaar om?
2: Echt allerlei soorten mensen. Dus we hebben echt de jongeren van het voetbalveld zijn een keer naar binnen gelopen.
0: Ja.
2: We hebben ouderen uit de buurt. Mensen die elke keer terugkomen. Maar ook soms mensen die juist een keer komen omdat ze nieuwsgierig worden naar een muzieksoort die ze niet kennen. Of juist iets herkennen uit hun thuisland.
0: Ja.
2: Dus het is een hele leuke mix van allerlei culturen. Mensen die nieuwe dingen ontdekken of juist iets herkennen. En we hebben allemaal kleine tafeltjes. En op een gegeven moment dan is het passen en meten. Dus iedereen zit bij elkaar aan tafel. En we spelen altijd 20 minuten muziek. En dan kan je nog wat extra's te eten pakken. En dan wordt er door iedereen lekker met elkaar gekletst en kennis gemaakt. En ook met de muzikanten gesproken. En dan is er nog een stukje concert.
0: En waarom zijn jullie dit nou begonnen? Wat was het de drijfveer om hiermee te starten in februari?
2: Nou, we zijn Kijk, Podium Noord is een theater wat echt... We zitten in Park de Horst, dus midden in Mariahoeve in de wijk. En we vinden het heel belangrijk om cultuur dichter bij de mensen te brengen.
0: Ja.
2: Dus op een toegankelijke manier kennis kunnen maken met iets wat je misschien nog nooit gezien hebt, wat verrassend is. En gewoon je buurtgenoten of stadgenoten leren kennen. Ja, en wat is een betere manier dan om samen aan tafel te gaan? Dus we zijn eigenlijk gewoon begonnen om... dit huisje van Noord is waar we dit doen. Dit is onze nieuwe locatie, die is pas sinds november open.
0: Ja.
2: En we hebben een heel mooi, bijna rond gebouwtje met mooie luiken. In de zomer kunnen die lekker openstaan. Dus het is ook onze manier om mensen uit te nodigen bij ons. En ons te leren kennen, maar ook elkaar te leren kennen. Ja, geen fijnere manier om dat te doen dan samen te eten en naar mooie muziek te luisteren.
0: Ja,
2: en zo is het begonnen.
0: En wordt dus al gewaardeerd. En dat lijkt me wel, als je iets nieuws verzint, wat dus ook wel kwetsbaar is. Dat je denkt, ja, gaat het lopen? Komen er mensen? Zitten ze hier op te wachten? Maar het wordt dus zo erg gewaardeerd dat het dus ook nu al op de website Behake staat.
2: Ja, dat is echt superleuk om te merken. Zeker, het is altijd spannend. We hebben vorig jaar, voor dit gebouw verbouwd, werd ooit een... editie uitgeprobeerd met een kleine groep. Toen was het heel koud in de winter. Ja. Zag geen verwarming. En dat was al heel leuk.
0: Ja, ja, ja. Warme chocolademelk doet een hoop.
2: Ja, precies. En de eerste keer zijn we dan met een klein groepje. Ik merk eigenlijk dat het elke maand al wat drukker wordt. En de vorige editie was de eerste die helemaal uitverkocht was.
0: Ja, en uitverkocht, hoeveel mensen zijn er dan?
2: Dan passen we er met z'n dertigen in.
0: Met z'n dertigen.
2: Dan is het vol.
0: Maar wel, als dit nou zo'n succes is, moet het dan vaker of moet het dan groter?
2: Vaker.
0: Ja, precies.
2: Ja, want het is sowieso, meer past er niet in.
0: Nee.
2: In het huisje van Noord. En ik denk dat dat ook wel de charme is. En ik vind het heel fijn dat het een plek is die juist... waar je elkaar echt kan ontmoeten. En als het heel massaal wordt, ja, dan
0: nee,
2: wordt dat ook weer minder. Dan moet je met een grote groep ook weer meer versterking gaan gebruiken. En wat heel leuk is voor de muzikanten is ook... Ik nodig hun ook echt uit van, hey, neem iemand mee waar je eens graag mee zou willen spelen. Het zijn vaak duo's die daar ook...
0: Gelegenheidsduo's?
2: Ja, gelegenheidsduo's. Of die al heel lang samen een keer gewoon voor de lol spelen en eigenlijk wel een keer willen optreden. En het zijn gewoon hele muzikanten, leuke muzikanten die ook daar erg van genieten. En die gewoon, ja, basically bij je aan tafel zitten. Dus daarna ook... En vorige week was er een meisje wat harp speelde... die daarna even op de elektrische harp mocht proberen.
0: Oh, ja.
2: Mensen die allemaal vragen hebben. En ja, dat gaat verloren als je het heel groot maakt.
0: Ja, dat is waar. Dus dan moet het misschien naar 2 keer per maand... als het zo'n succes blijkt te zijn.
2: Wie weet.
0: Dat het elke keer uitverkocht
2: maar
0: is.
2: Maar dat intieme,
0: dat is de charme.
2: Het werkt en ook de charme van het huisje van Noord.
0: Superleuk. Ja, er zijn dus een heleboel initiatieven die heel nieuw zijn... maar die wel ontzettend gewaardeerd worden. En als jij denkt, nou, ik wil nou wel eens weten... wat er allemaal in die spotlight van de gemeente staat... kijk dan even op de website Behake. Dus in plaats van Die Heek, onze stadsnaam... is vervangen door B, want wij zijn Haags. Behake.com. Mart, dank je wel. En ook bedankt dat jij van die leuke initiatieven blijft bedenken.
2: Blijven we doen.
0: Dit is Alex Warman en Jelly Roll met Bloodline.

0: Ik ben heel laat met deze herinnering, maar ik wilde je toch nog even attenderen op het feit dat je een van je favoriete nummers van Lady Gaga kan kiezen. En dan kan je kiezen uit Die With A Smile of A Poker Face. En dat doe je natuurlijk via Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriete nummertje. Dit zijn ze.
1: Even na elf.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Den Haag krijgt een eigen marathon. Op 1 november wordt die voor het eerst gehouden. Vanochtend wordt er meer over bekendgemaakt. Onder meer de route die de lopers gaan afleggen wordt gepresenteerd. D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om een marathon op te zetten en is verbaasd over de snelheid waarmee het gelukt is. De 34-jarige Haagse hardloopster van Haag Atletiek is vooral nieuwsgierig naar de route.
5: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, ja, ik zeg al we, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop

0: natuurlijk wel ook langs een strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of nou ja, de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Den Haag heeft al de CPC-loop met een halve marathon. Maar op 1 november dus de marathon van Den Haag. En vandaag is de persconferentie erover. In de woning aan de Pompoenstraat is gisteravond iemand neergestoken. Hoe het slachtoffer dat naar het ziekenhuis is gebracht eraan toe is, is niet bekend. De aanleiding voor de steekpartij in de Vruchtenbuurt is ook niet bekend. En voor zover bekend is niemand aangehouden nog. Het weer iets minder warm dan de afgelopen dagen en vanmorgen ook nog kans op een buitje. Vooral vanmiddag zon bij ongeveer 23 graden. Morgen en vrijdag met overdag 26, 27 graden weer een stuk warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenhagevm.nl.
2: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
3: Haags. Dit tweede uur trappen we af met Afrojack en Martin Garrix. Our Time.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 9 minuten over 11 op deze woensdag 27 mei. En ik zeg het, woensdag, dus we hebben nieuws uit de wijk. Dat betekent dat we in die rubriek weer een wijk uit Den Haag, een van de 44, centraal zetten. En wij willen daar alles over weten. Ik heb 2 bewoners uit die wijk hier in studio. We gaan het hebben over Benoordenhout uit stadsdeel Haagse Hout. En Erik en Tom, die gaan daar het een en ander over vertellen. Maar eerst is het tijd voor
0: Even na 11.
1: Nee, Even na 11. Ja, ik moest even spieken op mijn blaadje. Wat ook weer de volgorde is. Nee, dat is een grapje, want ik doe het al 2,5 jaar iedere dag. Maar ik wilde wel eventjes kijken welke nummers had ik ook alweer. Maar dat weet ik ook gewoon uit mijn hoofd. Want dat is Pokerface en Die With A Smile van Lady Gaga. En ja, we kwamen weer uit op een 50-50. Dat gebeurt wel eens. En dan is het zo leuk, ik zit achter de knoppen. Dus dan mag ik gewoon bepalen wat er gaat gebeuren. Soms doe ik dan de een of de ander, of allebei. In dit geval heb ik er duidelijk 1 gekozen. En dat is deze. Herken je hem al? Pokerface van Lady Gaga. Gewoon omdat we die andere toch al vaak genoeg draaien, maar deze wel weer eens een keertje willen horen. Dus vandaag de winnaar van de FNA 11 van Lady Gaga

0: 12 to 12 van Somber. En daarvoor hoorde je natuurlijk de winnaar van de FNAL van Lady Gaga, Pokerface.
1: Nieuws uit de wijk.
0: Het is woensdag en dan is het tijd voor Nieuws uit de wijk. Eventjes een resume. Den Haag, onze mooie stad achter de duinen, bestaat uit 8 stadsdelen. En die 8 stadsdelen hebben samen 44 wijken. En iedere keer, iedere week in Nieuws uit de wijk zetten we 1 wijk van de 44 centraal. En deze week is dat Benoordenhout uit stadsdeel Haagse Hout. En hier bij mij aan een lekker glaasje Haags duinwater zitten Erik en Ton. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jessica.
3: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat jullie er zijn. Jullie wonen allebei, niet samen, maar allebei in Benoordenhout.
3: Dat klopt, ja.
0: Ton, dan begin ik even bij jou. Hoe lang woon jij daar al?
3: Ik woon er sinds eind 2007. Toen kwamen we uit Australië terug.
0: Oh.
3: En toen zijn we in Benoordenhout gaan wonen.
0: En waarom kwam je dan in die wijk van Den Haag terecht?
3: We hebben verschillende wijken gekeken. Maar Benoordenhout is prachtig centraal gelegen. Dicht bij het strand ook, als je daarheen wil fietsen. Gewoon een mooie, gezellige wijk.
0: En lekker groen.
3: En lekker groen. Heel veel groen. En het voelde direct goed om daar een plekje te vinden. Ja.
0: Erik, sinds wanneer woon jij in Benoordenhout?
2: Sinds 1995. Toen kwamen wij ook uit het buitenland terug in Den Haag. Voor ons was de keuze iets makkelijker. Omdat ik werk voor een groot olie- en gasmaatschappij, waarvan ik de naam niet zal noemen.
0: Okay.
2: Met een hoofdkantoor in Den Haag.
0: Oh joh,
2: dat was wel heel erg.
0: Ben benieuwd. Het was heel vlak bij je werk, ja. Benoordenhout. Ja, het was makkelijk. Dus jullie wonen er allebei toch al een geruime tijd. Hè? Sinds de vorige eeuw en sinds het vorige decennium. Ik wil eventjes deze wijk induiken. Nou zie ik hier 2 vijftigers vormen.
2: 50-plus.
0: 50-plussers vormen, 2 mannen, 50-plus. Is dat ook meteen de conclusie dat er heel veel 50-plussers wonen in Benoordenhout? Of is dat toeval?
3: Nou, dat is deels toeval. Ik denk de wijk is een stukje gevarieerder dan mensen soms denken. Ja, dus ja, er wonen zeker ook 50-plussers in die wijk. Maar ook heel veel jonge gezinnen, jonge stellen. Dus het is een mooie mix van oud en oud.
0: Oud en nieuw.
3: Nee, oud en
0: jong en oud. Ja, leuk. En qua culturele achtergrond, zit daar nog veel variatie in Benoordenhout?
3: Deels wel. Je hebt natuurlijk best wel behoorlijk wat expats die ook in die wijk wonen. Dus als je naar je lokale Albert Heijn gaat, dan hoor je heel veel talen om je heen.
0: Ja.
3: Mensen zullen misschien zeggen, het is een relatief witte wijk, als je het zo zou willen noemen. Maar qua culturele achtergrond zie je heel veel verschillen.
0: Ja. En als je dan kijkt naar de huizen waar jullie in wonen. Jullie zijn geen directe buren. We komen later erop hoe jullie elkaar wel uit de wijk kennen. Erik, in wat voor soort huis woon jij?
2: Ik woon nu in een appartementcomplex. En in aanvulling op wat Ton net zei, het is een volledig gemêleerde bevolking in Benoordenhout. Plus een aantal gebouwen, stukken van een wijk waarin veel ouderen wonen.
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: In die zin heb je het allebei.
0: En je zegt, ik woon nu in een appartementencomplex. Waar woonde je eerst in een ander huis in de wijk?
2: In een heel typisch voor het Benoordenhout wijk. Jaren 30 huizen.
0: Ja.
2: Met de rode pannetjes. Beschermd stadsgezicht.
0: Ja, met zo'n overhangend dak.
2: Overgehangen dak, met veel verf kosten elke 7 jaar.
0: Ja.
2: Overal heel
0: dat.
2: Mooi wonen.
0: Ja. En Ton, en wat voor soort huis woon jij?
3: Ik woon in een mooi rijtjeshuis met een plat dak. Dat is ook heel veel in die wijk. Perfect om zonnepanelen bovenop te leggen. En daar wonen we eigenlijk sinds dat we terugkwamen.
0: Ja. En jouw directe buren, heb je daar leuk contact mee?
3: Ja. Ja, ik heb ook wel in andere delen van Den Haag gewoond. En ik moet zeggen, dit is wel de meest gezellige wijk
0: waar
3: ik gewoond heb. Ja.
0: En noem eens een voorbeeld wat je dan bijvoorbeeld doet met je directe buren.
3: We hebben sinds de coronatijd hebben wij onze gin en tonic drankjes in de voortuin geïntroduceerd.
0: Leuk.
3: Maar we doen, wat ik heel leuk vond, is een soepavond. Dan 1 iemand die zegt, ik ga soep maken deze avond. Dat kun je van tevoren aanmelden. Neem je eigen kommetje mee, je eigen glas mee. En dan heb je even 2 uur met 20 straatgenoten. Eet je dan samen even een kopje soep.
0: Wat leuk.
3: En dan ga je daarna weer naar je huis.
0: En is dat via een WhatsApp-groep dat jullie dat dan bespreken?
3: We hebben een actieve WhatsApp-groep in de straat. En dat helpt natuurlijk ook. Alles van dit soort dingen, maar ook. Ik had laatst een keer moest ik iets bakken in de keuken. En ik was iets vergeten. eten te kopen. Nou, dan zit je in de app van, goh, heeft iemand nog wat slagroom staan? Nou,
0: ja.
3: Binnen 10 minuten had ik slagroom.
0: Ja, fantastisch is dat. Ja, ik vind dat ook goud als je zulke buren hebt.
2: Ja, dat was in ons vorige huis ook precies hetzelfde. Een leuke straat. Het hangt altijd van één gangmaker af.
0: Ja, dat is wel een beetje zo. Hè? En zijn jullie dan die gangmakers?
2: Dat waren wij niet. Dat was iemand anders die daar binnenkwam. Ja. Dat is vaak de reden om dan iets te organiseren.
0: Ja.
2: En sindsdien was er een jaarlijkse straatfeest.
0: Ja.
2: Hartstikke leuk was.
3: Wij ook,
0: ja. En in het appartementencomplex ook?
2: Ook, we waren heel vriendelijk ontvangen. Het helpt natuurlijk wel dat er dan wat mensen zijn die je collegiaal al een beetje kende.
0: Ja.
2: Dus die nemen het dan meteen op zich om je een beetje te introduceren bij de andere bewoners.
0: Ja, dat is
2: en dat
0: fijn.
2: Gaat hartstikke leuk.
0: Leuk. Nou, we zijn er nog steeds niet uitgesproken, dus we gaan zo meteen verder over Benoorderhout. Waar doen ze de boodschappen? En wat zijn eigenlijk de eikpunten in Benoorderhout? Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Son Milieu klaarstaan met Dark Before Dawn.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. Dit was Somjeu met Dark Before Dawn.
1: Nieuws uit de wijk.
0: En hier in de studio zitten Erik en Ton. Zij wonen allebei in Benoordenhout. Dat is stadsdeel Haagse Hout. Wij weten al iets meer over zowel mijn gasten als de wijk. Als je nou aan iemand van de hele andere kant van Den Haag vertelt waar je woont, hè, dan zeg je ik woon in Benoordenhout. En die zegt... waar is dat ook alweer? Wat zeg je dan?
2: Ja, dan zeg je dat dat aan de noordkant van het Haagse Bos ligt.
0: Ja.
2: En het Haagse Bos weet iedereen eigenlijk wel. Of het ligt naast het Malieveld, dat weet
3: ik ook wel.
0: Ja.
2: Of als je in je autootje Den Haag inrijdt op de Utrechtse baan, dan zie je daar de Rode Olifant liggen. Dat is ook zo'n typisch kenmerk van...
0: De Rode Olifant?
2: Ja. Mooi groot gebouw wat daar ligt.
0: Oh, ja, een gebouw. Ik zat even te denken aan een standbeeld van een Rode Olifant en ik dacht, welke is dat? Nee, dat is het gebouw, ja. Dat is Benoordenhout.
2: Ja.
0: En zijn er, als je dan wat meer jouw woning wil aanduiden binnen de wijk, als iemand de straatnaam niet kent, wat zeg je dan daarbij?
3: Ik zeg meteen bij het Strafhof, dat mooie nieuwe gebouw.
0: Ja, bij het Strafhof.
3: Precies, aan de Alkmaarlaan.
0: Ja.
3: Waar je tussen haken ook iedereen overheen ziet rijden op een warme dag richting strand, Scheveningen.
0: Ja.
3: Dus wat dat betreft kent iedereen de Alkmaarlaan.
0: Ja, precies. En Strafhof ook. Ja. En wat zeg jij, Ton?
2: Ik zeg dat het heel dicht bij Maison Kelder ligt. Dat is een bakker in Den Haag.
0: Hoitemastraat.
2: waar mensen inderdaad in de rij staan om hun hazelnootgebak te halen.
0: Maar ben je dan van de crème of van de slagroom?
2: Ik vind ze allebei niet zo heel...
0: Allebei niet zo lekker.
2: De appeltaart van Maison Kelder is veel lekker.
0: Appeltaart en jij crème?
3: Crème, zeker.
0: Oh ja. Ik doe al heel lang geen suiker, maar ik vond slagroom ook best wel lekker. Eigenlijk vond ik het allemaal wel lekker.
2: Het is zeker lekker.
0: Ja. En ik zei net straatnaam. Als iemand je straatnaam niet kent, wat voor straatnamen zijn er nou in Benoordenhout?
2: Ik woon in de Mestdagstraat. Dus
0: Mestdag.
2: Dat is een wijk met allemaal Haagse schildernamen.
0: Ja.
2: Mestdag, Jozef Israël.
0: Dus dat is eigenlijk ook een soort schilderswijk.
2: Het is een soort schilderswijk.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Benoordenhout is de tweede schilderswijk.
2: Ja.
3: Net als de Elze Maus, waar ik woon, de toneelspelers.
0: Ja. Dus artistieke, dus iets breder dan schilders.
3: Maar heel typisch is misschien Van Bieland, Karel van Bieland.
0: Ja.
3: Dat is niet alleen waar veel kantoren staan. Maar dat was een gravin die centraal stond in Benoordenhout. En ook met haar Oostduinpark en Arendsdorp prachtige parken naar haar vernoemd heeft gekregen.
0: Ja.
2: Ja.
0: En was zij belangrijk voor dat deel van de stad, dat zo is gebeurd?
3: Misschien niet helemaal haar eigen verdienste, maar ze was stinkend rijk.
0: Het was altijd
3: dat grote landgoederen.
0: Ja.
3: Goed bestemd.
0: Ja, en daardoor, dat zie je terug nog steeds in de wijk. Ja. Dus dan verdien je ook wel een paar naambordjes, vind ik ook. Jullie zijn ook heel erg in voor verduurzaming van de wijk. Daar wil ik straks alles over weten. Maar jullie hadden een verzoek aan mij. Daar ga ik dan gehoor aan geven. Want jullie zeiden, als je Somjeu draait, kan je dan niet ook Shocking Blue draaien. Nou, dat ga ik doen. En dan daarna wil ik alles weten over jullie project met verduurzamen. Dus speciaal voor Erik en Ton, Shocking Blue met Venus.
1: Den

0: als het lukt en ik heb de tijd, dan ben ik de moeilijkste niet als er een verzoekje wordt gedaan. Dit was speciaal voor mijn gasten uit Nieuws uit de Wijk. Shocking Blue met Venus.
1: Nieuws uit de Wijk.
0: Want we doen een derde blokje van Nieuws uit de Wijk. Waarom? Nou, omdat Erik en Ton wel bezig zijn met een interessant project in Benoordenhout. Zij wonen daar dus allebei sinds 2007 en 1995. En zetten zich op vrijwillige basis hard in voor de wijk om die te verduurzamen. Kunnen jullie dat eventjes aan mij toelichten? Wat doen jullie?
2: We hebben een stichting in Benoordenhout. Die heet Duurzaam Benoordenhout. Allemaal vrijwilligers. Voorbewoners, doorbewoners, zeggen we altijd. En we kijken inderdaad, hoe kunnen wij mensen helpen met het verduurzamen van hun woning?
0: Ja.
2: Dat is één deel. En Erik kan iets vertellen over wat zijn team van energiecoaches doen die bij mensen thuiskomen. Ik doe alles rondom zon en rondom wijkspanning. Dat zijn twee onderwerpen. Maar we praten ook veel met de gemeente om te zien van wat zijn de plannen van de gemeente voor de toekomst. En hoe kunnen wij daar bewoners op voorbereiden. Ja. Zeg maar, wat daar dan kan gaan gebeuren.
0: Ja, precies. Dus bijvoorbeeld de gemeente beslist, iedereen moet van het gas af.
3: Ja, precies. Ja.
0: En dat geeft een golf aan paniekreacties. Tenminste, bij mij nog wel. Want ik denk, mijn open haard en mijn gasstel.
2: Ja.
0: En jullie verdiepen je daar dan in. En dan gaan dan die paniekerige types zoals ik helpen.
3: Ja. In het begin waren we echt gefocust op de energiebesparing. Met energiecoaches en met zonnepanelen. En langzamerhand komt daar meer in van, wat willen mensen nu weten over de transitie? Wat voor gevolgen heeft dat voor mij? En dat proberen we dan uit te leggen en te kijken wat de weg voorwaarts daarvoor is.
0: Ja. Ja. Mooi. En jij, dat zei Ton net al even, jij hebt een team van energiecoaches. Ja. Dan kom je bij iemand thuis en wat doe je dan?
3: Dan ga je rustig in gesprek met ze en dan vraag je eerst, waarom heb je een gesprek aangevraagd? Is dat omdat je energierekening te hoog is? Wil je verduurzamen vanuit idealistische motieven? Ja. Of heb je gewoon last van tocht of kou? En dan ga je eens kijken van, hey, hoe zit het met de schilden? Ze noemen dat de vloer, de muren en het dak.
0: Ja.
3: Moet daar meer geïsoleerd worden? En wat voor maatregelen zouden wij dan aanbevelen?
0: Ja, precies.
3: Vroegen we zelfs de offertes aan voor de bewoners om te kijken van, dat is een bedrijf wat dit soort dingen zou kunnen repareren of aanbrengen.
0: Maar nu niet meer?
3: Dat doen we nu niet meer, omdat het volume van het aantal aanvragen is enorm.
0: Ja. Maar je hebt dus wel al een lijstje van bedrijven die in de wijk goed werk heeft geleverd. Dat je in ieder geval kan zeggen van, nou, hier hebben we alvast ervaring mee.
3: Je moet een beetje oppassen dat we de neutraliteit natuurlijk, we zijn onbetaald en we moeten niet voor bedrijven praten, maar we kunnen wel adviezen geven.
0: Nou ja, het is toch altijd wel fijn als je al weet dat de buurman dat die niet belazerd is. Okay. Toch?
3: We hebben zo'n 600 gesprekken in de wijk nu langzamerhand gevoerd.
0: Ja, wow.
3: Dat is enorm. Een enorme database opgebouwd van kennis en dingen die moeten gebeuren.
0: En dan ga ik er zomaar vanuit dat jullie zelf dus zonnepanelen hebben en goed geïsoleerd zijn.
2: Ja.
0: Maar dat is echt nog wel een dingetje, want niet overal kan het.
3: Dat klopt. Het is heel vaak beperkt mogelijk. We hebben een beschermd stadsgezicht.
0: Ja.
3: Wat voor kozijnen en spouwmuren vaak een belemmerende factor is. Maar ook voor de aanbreng van de zonnepanelen. Daar weet Ton met zijn team alles van.
2: Ja.
0: Want jij bent van de zonnepanelen.
2: Ik doe twee dingen. Wijkspanning kan ik iets over vertellen. Maar zonnepanelen doen we al een jaar of 5. We hebben iets van 3 collectieve acties gedaan. Dan kiezen wij een installateur. En dan doen we informatieavonden voor de wijkbewoners om uit te leggen van waarom dit goed voor ze is. En dan helpen we ze ook met het hele vergunningsproces en zorgen dat die panelen op het dak komen. Ik denk dat we meer dan 5000 panelen in de wijk hebben gelegd.
0: Wauw, wat goed zeg.
2: Of helpen leggen, moet ik eigenlijk zeggen. Maar daar kun je inderdaad dan gewoon mensen bij helpen. Om heel veel dingen die onzeker zijn, kun je ze uitleg geven. En we hebben heel veel met de Welstandscommissie in Den Haag gesproken over wat mag er op een dak.
0: Want
2: in het begin was de discussie altijd van wat mag niet. Maar we hebben best wel goede afspraken gemaakt van dit mag. Dus als wij nu een dak zien van iemand, iemand kan zeggen, kan er op mijn dak iets? Dan kunnen wij al een eerste inschatting doen van dit kan. En dan moet je dit legpatroon ongeveer neerleggen op het dak. En als het een heel lastig dak is, dan hebben we vooroverleg met de Welstandscommissie om te zien van, nou, dit is een complex huis met een raar dak bij wijze van spreken.
0: Ja.
2: Wat zou daar dan namens welstand wel kunnen?
0: Ja, precies.
2: En op die manier bereiden we dan ook de vergunning. vergunningaanvraag voor. En kunnen we mensen helpen om dan een vergunning te krijgen voor wat ze dan willen doen. Ja.
0: Nou, fantastisch. Ja, jullie wijkbewoners boffen maar met de inzet van jullie en stichtinggenoten.
3: Er zijn twee soorten wijkbewoners eigenlijk. Want iedereen denkt altijd aan huizen. En zo zijn we ook al eigenlijk begonnen. Maar 70% van onze wijk woont in een VVE.
0: Ja.
3: Dus het geven van energieadviezen aan VVE's, dat is een hele extra uitdaging.
0: Ja.
3: Omdat de besluitvorming binnen een VVE
2: is lastig.
3: Notoor moeilijk is.
0: Ja. Ja, je moet het allemaal eens zijn met elkaar.
3: Er zijn mensen, inderdaad verhuurders, die het helemaal niet belangrijk vinden hoe het geïsoleerd is. Je hebt oude dames die zeggen, nou, mijn tijd zal het wel duren.
0: Ja.
3: En je hebt mensen die gewoon geen geld hebben om te investeren.
0: Nee,
3: dus dat is heel moeilijk om te bewerkstelligen.
0: Ja, en toch lukt het jullie ontzettend goed. Mannen, onwijs leuk dat jullie bij mij te gast waren in Nieuws uit de Wijk. En keep up the good work, zou ik zeggen. En dankjewel.
3: Ja, gedaan.
0: Tot de volgende keer.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

Ray, Where's My Husband? En daarvoor hoorde je Lola Young met Messi. En dit is American Girls van Harry Styles. Maar ik vraag me af of hij misschien na al die optredens hier in Nederland ooit nog eens een liedje gaat schrijven die hier is geïnspireerd geraakt.

Ja, zijn vrienden zijn dan misschien verliefd op American Girls, maar misschien wil Harry wel nooit meer weg uit Nederland. Want volgens mij voelt hij zich hier wat thuis. Ik heb ook begrepen dat hij mee gaat lopen aan de marathon in Utrecht. Ga eens even uitzoeken hoe dat zit. Dit zijn Lost Frequencies.

Ja, het laatste nummertje van mijn programma is van Haagse Bodem, Goldband met Noodgeval. Inmiddels is het alweer UV-factor of UV-index 6. Dus pas op met in de zon zitten, ook al is het 21 graden. Ik wens je hele fijne

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. Den Haag krijgt een eigen marathon. Op 1 november wordt die voor het eerst gehouden. En vandaag wordt er meer over bekendgemaakt. Onder meer de route die de lopers gaan afleggen wordt straks gepresenteerd. Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om zo'n marathon op te zetten. En is zelf verbaasd over de snelheid waarmee dat is gelukt. De 34-jarige hardloopster van Haag Atletiek is vooral nieuwsgierig naar de route van de marathon in ons mooie Den Haag.
4: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, ik zeg al we, maar waar wordt er geloofd? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
3: Vandaag dus meer informatie hierover. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur de deuren hoeft te sluiten. En de rechtbank in Den Haag behandelt in november de zaak tegen 3 mannen die worden verdacht van de mishandeling van de 23-jarige Somaliër op het plein. Het slachtoffer overleed na deze mishandeling in juli 2024. Een ruzie met een groepje Duitsers begon op de lange poten en ging verder op het plein. De 3 verdachten zijn een kleine maand later aangehouden. In augustus 2024 was dat en aan Nederland overgeleverd. Niet alleen de 23-jarige Somaliër kreeg klappen, ook een vriend van hem. Het overleden slachtoffer woonde in een asielzoekerscentrum in Heer Hugo Waard. Het weer dan van deze woensdag iets minder warm dan de afgelopen dagen. Vanmiddag zou het met de zon ongeveer 23 graden kunnen worden. Morgen en vrijdag dan overdag weer 27 graden, dus een stuk warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
6: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
2: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. Den Haag krijgt een eigen marathon. Op 1 november wordt die voor het eerst gehouden en vandaag wordt er meer over bekendgemaakt. Onder meer de route die de lopers gaan afleggen wordt straks gepresenteerd. Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om zo'n marathon op te zetten. En is zelf verbaasd over de snelheid waarmee dat is gelukt. De 34-jarige hardloopster van Haag Atletiek is vooral nieuwsgierig naar de route van de marathon in ons mooie Den Haag.
6: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ja, ik ben heel benieuwd.
5: Vandaag dus meer informatie hierover. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur de deuren hoeft te sluiten. En de rechtbank in Den Haag behandelt in november de zaak tegen 3 mannen die worden verdacht van de mishandeling van de 23-jarige Somaliër op het plein. Het slachtoffer overleed na deze mishandeling in juli 2024. Een ruzie met een groepje Duitsers begon op de lange poten en ging verder op het plein. De 3 verdachten zijn een kleine maand later aangehouden. In augustus 2024 was dat. En aan Nederland overgeleverd. Niet alleen de 23-jarige Somaliër kreeg klappen, ook een vriend van hem. Het overleden slachtoffer woonde in een asielzoekerscentrum in Heerhugowaard. Het weer dan van deze woensdag iets minder warm dan de afgelopen dagen. Vanmiddag zou het met de zon ongeveer 23 graden kunnen worden. Morgen en vrijdag dan overdag weer 27 graden, dus een stuk warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
8: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.

0: ochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
1: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. Den Haag krijgt een eigen marathon. Op 1 november wordt die voor het eerst gehouden en vandaag wordt er meer over bekendgemaakt. Onder meer de route die de lopers gaan afleggen wordt straks gepresenteerd. Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om zo'n marathon op te zetten. En is zelf verbaasd over de snelheid waarmee dat is gelukt. De 34-jarige hardloopster van Haag Atletiek is vooral nieuwsgierig naar de route van de marathon in ons mooie Den Haag.
7: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
6: Vandaag dus meer informatie hierover. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur de deuren hoeft te sluiten. En de rechtbank in Den Haag bewandelt in november de zaak tegen 3 mannen... die worden verdacht van de mishandeling van de 23-jarige Somaliër op het plein. Het slachtoffer overleed na deze mishandeling in juli 2024. Een ruzie met een groepje Duitsers begon op de lange poten en ging verder op het plein. De 3 verdachten zijn een kleine maand later aangehouden. In augustus 2024 was dat en aan Nederland overgeleverd. Niet alleen de 23-jarige Somaliër kreeg klappen, ook een vriend van hem. Het overleden slachtoffer woonde in een asielzoekerscentrum in Heer Hugo Waard. Het weer dan van deze woensdag iets minder warm dan de afgelopen dagen. Vanmiddag zou het met de zon ongeveer 23 graden kunnen worden. Morgen en vrijdag dan overdag weer 27 graden, dus een stuk warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
9: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contact. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee.

0: en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag subsidieert dit jaar 22 kleinschalige festivals en evenementen. De gemeente trekt daar €310.000 voor uit en dat is meer dan vorig jaar. De festivals en evenementen staan gepland van juli tot en met december. Een overzicht van de festivals die subsidie krijgen vind je nu op denhaagfm.nl of in de app. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon en vandaag is er tijdens een persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost €90. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
4: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat wil zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om €90, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor €90 denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
3: Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om deze marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
5: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand, want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben, misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
3: Inschrijven voor de marathon kan vanaf donderdag 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen meelopen met de marathon. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Oranje speelt die nacht om 1 uur Nederlandse tijd. Het begint sowieso te broeien als het gaat om oranje koorts. Verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog zonnig bij ongeveer 23 graden. Op de woensdag dan koelt het in de nacht naar donderdag af tot 12 graden. Donderdag en vrijdag overdag 27 graden. Dus weer een stuk warmer dan de woensdag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Kwesties in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh,
2: treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar kan het lager organiseren.
1: Nee, ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Maar, ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.
4: Het

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio.
2: Hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget.

0: persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost €90. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
1: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat wil zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om €90, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor €90 denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
0: Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om deze marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
2: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs een strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
0: Inschrijven voor de marathon kan vanaf donderdag 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen meelopen met de marathon. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Oranje speelt die nacht om 1 uur Nederlandse tijd. Het begint sowieso te broeien als het gaat om oranje koorts. Verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog. Zonnig bij ongeveer 23 graden. Op de woensdag dan koelt het in de nacht naar donderdag af tot 12 graden. Donderdag en vrijdag overdag 27 graden. Dus weer een stuk warmer dan de woensdag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
7: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en om naar het park.
8: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

Zappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag subsidieert dit jaar 22 kleinschalige festivals en evenementen. De gemeente trekt daar €310.000 voor uit en dat is meer dan vorig jaar. De festivals en evenementen staan gepland van juli tot en met december. Een overzicht van de festivals die subsidie krijgen vind je nu op denhaagfm.nl of in de app. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon. En vandaag is er tijdens een persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost €90. Volgens Sport werd tijdens een persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost €90. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat

0: liefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
1: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal... Maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese... of nou ja, de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Inschrijven voor de marathon kan vanaf donderdag 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen meelopen met de marathon. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Oranje speelt die nacht om 1 uur Nederlandse tijd. Het begint sowieso te broeien als het gaat om oranje koorts. Verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK-voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog. Zonnig bij ongeveer 23 graden. Op de woensdag dan koelt het in de nacht naar donderdag af tot 12 graden. Donderdag en vrijdag overdag 27 graden. Dus weer een stuk warmer dan de woensdag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: In de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ja, de gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
4: Ja, maar
1: ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap.
4: Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jano van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.
5: Het

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 6 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag subsidieert dit jaar 22 kleinschalige festivals en evenementen. De gemeente trekt daar 310.000 euro voor uit en dat is meer dan vorig jaar. De festivals en evenementen staan gepland van juli tot en met december. Een overzicht van de festivals die subsidie krijgen vind je nu op denhaagfm.nl of in de app. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon en vandaag is er tijdens een persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost 90 euro. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
7: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat wil zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om 90 euro, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor 90 euro denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
6: Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om deze marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
8: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, ik zeg al we, maar waar wordt er goed?
6: De hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
8: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, ik zeg al we, maar waar wordt er gelopen? Ik hoop natuurlijk wel ook langs

akkoord. Verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog. Zonnig bij ongeveer 23 graden. Op de woensdag dan koelt het in de nacht naar donderdag af tot 12 graden. Donderdag en vrijdag overdag 27 graden. Dus weer een stuk warmer dan de woensdag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag...

0: 7 uur Haagse invloeden.
1: Ja, welkom dames en heren bij de Haagse invloeden van woensdag 27 mei. Het is niet alleen buiten lekker warm, maar ook in de studio loopt de temperatuur flink op. Hopelijk zijn onze gasten van vanavond erop gekleed. Maar eerst nog eventjes een muziekje speciaal voor jullie.

0: Haagse invloeden. Haagse invloeden.
1: Ja, welkom dames en heren bij de Haagse invloeden van 27 mei. Het leek me leuk om voor deze uitzending van vandaag een Kamerlid te interviewen over zijn of haar eerste 100 dagen in de Kamer. Hoe het is om überhaupt nieuw te zijn als Kamerlid en hoe dat werk nou eigenlijk bevalt. En ik kan u, beste luisteraars, melden dat het is gelukt om een Kamerlid te vinden. Al heb ik wel een beetje gesjoemeld, want volgens de teller op de website

0: Van de Tweede Kamer staat het Kamerlid inmiddels 92 dagen. Is het Kamerlid inmiddels 92 dagen actief. Maar ik zit toch behoorlijk in de buurt van die 100 dagen. Ik heb nog gekeken of ik mijn dienst zou ruilen met volgende week, zodat we op de 99 dagen zouden zitten. Maar dit komt ook best wel goed in de buurt. U vraagt zich inmiddels af, beste luisteraars, wie is dat Kamerlid? Nou, we hebben het hier over Kamerlid Majoub Matlouti van D66. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, de eerste vraag die ik u wil stellen: 100 dagen in de Kamer. Voelt dat nou als langer of als korter dan 100 dagen? En waarom?
1: Nou, ik zei vanmiddag toevallig tegen een collega, het lijkt alsof ik hier al een jaar zit. En dat komt eigenlijk doordat, eigenlijk vanaf het moment dat ik ben beëdigd, mocht ik gelijk aan de bak en heb ik heel veel debatten mogen doen. Dus dat heeft me ook een beetje gedwongen om me zo snel mogelijk thuis te voelen. Of thuis te moeten voelen. En dat geeft lekker een gevoel alsof ik er al lekker langer zit.
0: Dus u voelt zich echt wel thuis in die Tweede Kamer inmiddels?
1: Ja, inmiddels wel, dat durf ik wel te zeggen.
0: Ja, en ik ben wel benieuwd, hè, want u stond op nummer 30 geloof ik voor de kieslijst voor D66 voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Hoe gaat zoiets? Wordt u gewoon gebeld door een commissie die zegt, hallo meneer Matlouti, we willen u op de lijst en plek 30, dat gaat hem worden?
1: Voor een deel wel. Kijk, uiteindelijk moet je natuurlijk zelf gewoon kandidaat stellen. En dat heb ik vorig jaar toen in de zomer gedaan.
0: Moet je dan ook een motivatiebrief schrijven of zo?
1: Ja, je moet echt solliciteren.
0: Okay.
1: En dan heb je één of meerdere gesprekken. En dan komt daar een lijstadvies uit. En dan word je op de lijst gezet. Dus dat heb ik ook gedaan.
0: En toen stond u op plek 30?
1: Ja, op plek 29. En toen volgde er een interne stemming. En dan kunnen de leden kunnen dan ook nog de volgorde aanpassen. En toen ben ik nog door een lid ingehaald. En uiteindelijk dus er toch ingekomen.
0: Ja, want u zegt er toch ingekomen, hè? Wel in tweede instantie. Ik wil de pret niet drukken natuurlijk, maar ik ben wel benieuwd. Hè? Volgens mij greep u net mis toen net de uitslag van de Kamerverkiezingen was geweest. Hè? Geloof een aantal leden stonden er nog op de lijst voor u. Dacht u toen, ja, dit gaat me wel lukken, dit komt wel goed? Of was u toch teleurgesteld?
1: Natuurlijk een kleine teleurstelling, maar ik had er ook wel vertrouwen in van het gaat niet lang meer duren. Natuurlijk ben je dan afhankelijk van hoe zo'n onderhandeling voor een nieuwe coalitievorming, hoe lang dat gaat duren. En het is uiteindelijk heel snel gegaan, want 3 maanden later kreeg ik een appje van Rob Jetten. Hey, kunnen wij vanmiddag even bellen? En toen dacht ik al, ik zit er net wel of net niet bij. En ik zat er dus uiteindelijk net wel bij toen alle ministers en staatssecretaris werden benoemd. Dus dat is mooi.
0: En hoeveel tijd zit er dan tussen zo'n belletje van Rob Jetten en uw beëdiging?
1: Dat was volgens mij tweede week februari uit mijn hoofd. En volgens mij 8-9 dagen later werd ik al beëdigd op 25 februari. En een kleine week later had ik ook mijn eerste plenaire debat. Dus ik moest er meteen aan geloven.
0: Dus het is een enorme omschakeling eigenlijk, kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: Ook misschien wel voor uw mensen thuis, uw familie. Ineens bent u Kamerlid.
1: Nou ja, zeker. Dat was het sowieso. En wij refereerden net naar de kandidaatstelling van mij vorige zomer. Maar het complete verhaal is ook dat ik toen net als lijsttrekker was gekozen in Leidschendam-Voorburg voor de gemeenteraadsverkiezingen.
0: Ah.
1: En ik was daar ook fractievoorzitter. Dus het aanvankelijke plan was om in Leidschendam-Voorburg door te gaan. En eigenlijk wilde ik daar toen voor het wethouderschap gaan. Maar uiteindelijk hadden we gewoon een hele goede uitslag landelijk. Ja, en toen kon ik Kamerlid worden. En toen was die keuze snel gemaakt. Uiteindelijk daarvoor gekozen. En inderdaad, dan moet je je baan opzeggen. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen moet je dat ook in Leidschendam-Voorburg natuurlijk voor de gemeenteraad goed regelen.
0: Ja.
1: En je moet ook wennen aan het idee van, ik mag in één keer de landelijke politiek in. Dus het was inderdaad wel schakelen.
0: Ja, niet zeg maar dat uw lokale collega's u dit wel gunden.
1: Ja, zeker. Zeker. Ik heb hele mooie reacties gehad. En kijk, de aanlooptijd was natuurlijk 29 oktober haalde die mooie uitslag landelijk. En uiteindelijk had iedereen wel zoiets van, het zit echt aan te komen. Dus we hielden er al rekening mee. En we waren op de achtergrond lokaal natuurlijk ook wel bezig met opvolging. En om het daar ook gewoon goed georganiseerd te houden.
0: Ja, ja.
1: Het werd me heel erg gegund. Dus.
0: Wat fijn. Ja, want toen begon u als Kamerlid. En dan mag elk Kamerlid een zogeheten maiden speech houden, als ik het goed begrijp. En volgens mij is dat een speech waarin eigenlijk geen interrupties gedaan mogen worden. Waar
1: Klopt.
0: Je een beetje je verhaal kunt neerzetten waar vandaan komt. En ik heb uw maiden speech ook even gekeken. En u begon uw medespeech met uw geboorteplaats, Tunis. Ja. Dus ik vroeg me af, wat betekent uw afkomst voor u en hoe draagt u dat met zich mee en neemt u dat met zich mee in uw huidige werk?
1: Ja, nou, mooie vraag. Ja, ik heb mijn achtergrond altijd als trots gezien. Hè. Ik heb in mijn opvoeding heel erg meegekregen van je moet echt meedoen hier in de samenleving. En de boodschap van mijn ouders was, ja, maak er wat van. Hè, in je studie, in je sport, je werk en eigenlijk in alles wat je doet. Mijn opvoeding speelt daarin gewoon een hele belangrijke rol. Maar ook waar ik ben geboren, Tunis. Hè. Ik bedoel, ik zei het in mijn medespeech, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En zo voelt het ook. En voor mij was het ook belangrijk om dat te noemen, omdat enerzijds vanuit die trots. En ook omdat, ik denk dat heel veel jongeren, zeker ook in een stad als Den Haag bijvoorbeeld, waar we nu zijn, soms onzeker zijn, hè, over die achtergrond. Hè, kan ik daar trots op zijn? Hoe kan ik laten zien dat ik ook loyaal ben aan hier het land waar ik ben opgegroeid? Of misschien zelfs wel geboren, ook al zijn mijn ouders dat niet. Weet je, en dat statement wilde ik daar ook wel neerzetten. Van Leidschendam-Voorburg is mijn thuis, daar ben ik opgegroeid. En waar ik ben geboren, dat is gewoon een heel belangrijk deel van mijn identiteit. Wat mij ook heel veel heeft gegeven en mij heeft gevormd tot de persoon die ik vandaag ben.
0: Ja, en u sprak ook al even over uw opvoeding. Hè? Is daar ook de basis gelegd voor die politieke carrière? Of wanneer dacht u, ik wil maatschappelijk betrokken, politiek actief zijn? Wat zijn uw drijfveren daarin?
1: Ja, ik denk wel deels. Want ik heb altijd wel, wat ik net zei, hè, maak er wat van. Wees betrokken bij de samenleving. En die interesse, die heeft zich altijd uiteindelijk ontwikkeld tot gewoon interesse voor maatschappelijke vraagstukken, economie, politiek. En op een gegeven moment, 2012, 2013, dat ik op een punt kwam dat ik dacht, met welke partij kan ik me echt identificeren? En dat was D66. Hè. Toen ben ik lid geworden. Ook vanuit de gedachte van vrijheid van het individu. De focus op ontwikkeling, onderwijs. En toen ben ik lid geworden. En toen is het eigenlijk best wel snel gegaan. Want toen ben ik secretaris geworden. Niet lang daarna kwamen de eerste gemeenteraadsverkiezingen. Toen kwam ik gelijk op een mooie plek. En daarna nog een periode. Ja, en nu dus Kamerlid.
0: Dus in een van de 150 Kamerleden. Hoe lang duurde dat nou eigenlijk? We hebben verschillende Kamerleden gehad hier ook. Die vraag ik ook wel eens. Hoe lang duurde het nou voordat u een beetje thuis was? Of bent u al thuis in al die processen, regels? Misschien ook wel een hoop ongeschreven regels?
1: Ja, klopt. Bij mij is het redelijk rap gegaan nu. Omdat, wat ik zei, ik heb heel veel debatten moeten voeren. Dus ik werd ook gedwongen om heel snel in die procedures en ongeschreven regels te komen. Hè, want dat dwingt je. Je moet overal meedoen. Maar het dwingt je ook om met andere partijen contact op te nemen. Om snel je contacten te leggen. Snel in te lezen. Werkbezoeken. Bij mij is het eerlijk verhaal natuurlijk ook dat ik kon varen op 8 jaar gemeenteraadslidmaatschap. Mm-hmm. Waardoor je heel veel processen ook kent. Hè, en de meeste dingen verschillen niet heel veel van de lokale politiek. Ik bedoel, ook daar heb je gewoon een debat met een eerste termijn, de beantwoording, een tweede termijn, ook een beantwoording. Je kan voorstellen doen, zoals moties en amendementen. Je kan schriftelijke vragen stellen. Dus die dingen zijn allemaal redelijk hetzelfde, waardoor ik er snel in kon komen.
0: Ja, dus u hoeft geen cursus te doen, effectief regering controleren of zo?
1: Maar het is een terechte vraag die je stelt, want ik zie ook andere Kamerleden die bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven komen en voor het eerst de politiek ingaan. Dat die wel zeggen, je hebt echt een tijd nodig. Hè? En iemand zei laatst, bij mij duurde het bijna een jaar om me echt helemaal thuis te voelen, alle procedures onder de knie te krijgen en echt te begrijpen wat ik allemaal aan het doen ben.
0: Ja, misschien om eventjes ook van de proces en de procedures ook naar de inhoud te gaan. Ik las even in uw profiel op de website van D66. Hè. Maar Joep gelooft in een overheid die betrouwbaar is, kansen creëert en mensen daadwerkelijk betrekt bij besluiten die hun leven raken. En ik was eigenlijk wel benieuwd, om te beginnen met dat laatste, mensen betrekken bij de besluiten die invloed hebben op die mensen. Hoe wilt u dat voor elkaar krijgen? Hoe doet u dat? Hoe betrekt u die mensen? En daarmee, hoe vergroot u misschien ook wel het vertrouwen in de politiek?
1: Ja, ik denk dat je in de politiek, ik heb dat ook lokaal heel erg proberen te doen om, ik zeg het ook ergens op de website, politiek en burger echt dicht, of ik zei het in mijn medespeech, politiek en burger dichter bij elkaar te krijgen. En echt door mensen zoveel mogelijk te betrekken bij de besluiten die je neemt. Soms is dat meedenken, soms is dat meepraten en in sommige gevallen ook meebeslissen.
0: En hoe doet u dat dan bijvoorbeeld? Kunt u daar een voorbeeld van geven, hoe u die mensen betrekt?
1: Nou, ik probeer zelf altijd in aanloop naar een debat zoveel mogelijk werkbezoeken te doen. Hè? Want je hebt heel veel stukken en daar hou je heel veel informatie uit. Dat wordt ons allemaal netjes aangeleverd. Maar ik zelf heb in de gemeenteraad, dat merk ik nu ook in de Tweede Kamer, dat het gesprek wat ik bijvoorbeeld met een ondernemer heb, of met een organisatie, of met een individuele inwoner, dat dat me altijd veel meer informatie en context geeft over een vraagstuk. En dat helpt mij ook om belangen af te wegen in hoe ik dan een debat voer, of uiteindelijk ook tot een besluit kom. Dat is hoe ik het doe. Als ik gewoon even algemeen kijk naar hoe je als overheid, bijvoorbeeld vanuit een ambtelijk apparaat, inwoners kan betrekken. Ik denk dat je in de eerste plaats altijd dingen moet kunnen uitleggen. Mensen moeten kunnen begrijpen waarom je dat, waarom je een bepaald beleid voert of een besluit neemt. En ook als mensen het er niet mee eens zijn, moet je de ruimte voor dat gesprek wel openlaten. En dat zien we soms nu helaas misgaan. Ook niet altijd terecht, maar dat gaat naar, nou, we zien het in de samenleving met protesten en dat mensen zich keren tegen besluiten. We zagen dat met de boerenprotesten een aantal jaar geleden. We zagen dat rondom corona. En we zien dat nu ook rondom AZC's. Het gaat nu helaas wel de verkeerde kant op. Maar ik denk, en dat past denk ik ook bij de democratische rechtsstaat die wij zijn als Nederland, om dat gesprek wel fatsoenlijk met elkaar te voeren. En daar moet je als overheid ook altijd de mogelijkheid toegeven.
0: Ja, nu had het net ook al eventjes over, hè, een betrouwbare overheid. Dat wekt ook, zorgt ook voor vertrouwen in de overheid. Dat doet me meteen denken aan een van uw portefeuilles, namelijk het herstel van de toeslagenaffaire. Ja. En de operatie die daarop volgde. We hadden het in het voorgesprekje er al even over dat u veel documenten veel aan het inlezen was en veel aan het bijlezen. En dat er dat de onderste steen nog niet boven is. En ik vroeg me af, heeft u daar eigenlijk nog vertrouwen in dat die steen boven komt? Hè? We hadden laatst ook weer het nieuws over een onontdekte datakluis met allerlei gegevens. Ja. Die wel of niet hadden moeten betrokken worden bij het onderzoek. Nou, als u dat dan weer leest als relatief nieuw Kamerlid, wat denkt u dan?
1: Ja, ik denk dan echt, we maken het wel heel lastig zo voor mensen waarvan we het vertrouwen gewoon keihard hebben geschaad. Onder andere door middel van de toeslagenaffaire. Ik bedoel, het kabinet was er destijds ook niet voor niks over gevallen. Kijk, ik kijk gewoon vanuit mijn rol, wat kan ik zo goed mogelijk doen in deze hersteloperatie. En dat is, de hersteloperatie is nu al een tijdje aan de gang. En voor mij is het belangrijk dat de mensen die we gewoon nog niet goed hebben geholpen, en waar we nu zelfs nog in sommige gevallen een discussie mee hebben over, nou, wat dan precies de schade is die zij hebben, dat we die nu gewoon zo snel mogelijk helpen. En persoonlijk heb ik daarbij ook echt vooral ook een focus op kinderen en jongeren van gedupeerde ouders die we in heel veel gevallen, merk ik helaas nu door verschillende werkbezoeken en gesprekken die ik heb met jongeren, dat we die in veel gevallen ook nog over het hoofd zien. Zo sprak ik iemand wat toevallig ook nog eens een lid was van ons. Daar had ik echt een heel openhartig gesprek mee. Toen hij hoorde dat ik het woord ging voeren op de toeslagenaffaire. Nou, die was dus ook gedupeerde. Was inmiddels zelf, nadat hij zijn bedrijf was verloren, zijn huwelijk was gestrand en zijn kind uit huis was geplaatst. Onterecht ook nog. Die zei, ja, ik ben inmiddels nu wel op de rit. Alleen door ook vooral zelf hard te werken. Maar ik zie dat mijn zoon gewoon nog steeds de mentale problemen heeft. En dat hij eigenlijk niet goed geholpen wordt. En dat patroon en dat verhaal heb ik gewoon te vaak gehoord de afgelopen tijd. Waardoor ik denk, nou, daar wil ik de komende jaren echt gewoon keihard voor werken. Om die, in ieder geval die kinderen goed te helpen. En ervoor te zorgen dat we het systeem zoals we dat hadden ingericht, gebaseerd op wantrouwen, en deze mensen eigenlijk gewoon keihard hebben aangepakt, terwijl het helemaal niet terecht was, om dat vooral ook te voorkomen. En dan, als we dat goed op de rit hebben, volgens mij kunnen we dan pas praten over hoe we dat vertrouwen in stand kunnen houden en hopelijk ook versterken. Want deze mensen zijn het vertrouwen heel erg kwijt.
0: Ja, en heeft u misschien een voorbeeld van waar u nu concreet bijvoorbeeld aan werkt om dat vertrouwen binnen die herstelportefeuille weer terug te winnen? Of u dus de staatssecretaris die hiervoor verantwoordelijk is, heeft u met haar al gesproken bijvoorbeeld?
1: Jazeker, en we hebben ook een aantal debatten hierover gehad. Ik vind dat we mensen aan de ene kant heel goed moeten informeren over wat we van hen verwachten in deze hersteloperatie. En dat we ook uit moeten kijken met dat we niet verzanden, wederom verzanden en dezelfde fouten maken als die we destijds hebben gemaakt, dat als mensen een deadline missen, en als daar goede redenen voor zijn, dat moet ik er ook bij zeggen, dat je daar ook wel goed naar kijkt van oké, hoe kan je deze mensen gewoon zo goed mogelijk helpen in de hersteloperatie. En niet weer aanpakken door te zeggen, ja, je hebt die documenten niet aangeleerd of je hebt je daarvoor niet aangebeld, dus het houdt op voor jou. Ik denk dat we daar... ik vind dat mensen ook een eigen verplichting hebben. Maar dat we niet dezelfde fouten moeten maken als die we aan het begin van deze affaire hebben gemaakt.
0: Ja, helder. Misschien ook nog eventjes over uw tweede portefeuille. Want u doet niet alleen hersteltoeslagen, maar ook veiligheid, binnenlandse veiligheid. Ja. Ik zag dat u Kamervragen heeft ingediend over ongeregeldheden bij voetbalwedstrijden. Maar bijvoorbeeld ook betrokken bent bij debatten over geweld tegen politie en hulpverlening. Ja. Nou hadden we gisteren een debat over het normaliseren van geweld in de politiek en de samenleving. Daar was u ook aanwezig. Wat is uw afdronk van dat debat? Heeft dat geholpen ook om meer vertrouwen te geven in de politiek als het gaat om die veiligheid?
1: Nou ja, niet helemaal. Ik fietste gisteren naar huis en ik heb een beetje bij het terughalen van een aantal momenten uit het debat echt gedacht van ja, wat waren een aantal partijen toch echt aan het doen? En dat was misschien ook wat tekenend voor hetgeen wat eigenlijk gebeurt in de samenleving. Dat is eigenlijk de onrust die we zien, hè, op al die dossiers die ik net hoorde. Eigenlijk ook als oorzaak hebben we de ophitsing van politici. Politici die aansluiten bij een protest wat in de basis volgens mij heel goed is. Maar dat politici zich niet realiseren dat als je daar gaat ophitsen met een microfoon in je hand, dat gewoon direct effect heeft voor de demonstratie die op dat moment gaande is. En dat zag je gisteren ook, dat politici gewoon te weinig hun verantwoordelijkheid namen en bij zichzelf te raden gingen en tot de conclusie zouden komen van hé, hetgeen wat ik hier zeg of doe, of hoe ik me hier ook in de politieke arena gedraagt, dat gewoon direct bijdraagt aan onrust in de samenleving.
0: En kijkt u dan naar specifieke politieke partijen? En zo naar welke?
1: Nou ja, ik bedoel, Groep Marx houden de afgelopen weken, dat was natuurlijk een hele act op zich. En als je denkt dat je daarmee alles al had gehad, dan zag je gisteren natuurlijk ook Forum voor Democratie, die bijvoorbeeld gewoon geen afstand doet van rechtsextremistische groepen. Waarvan de veiligheidsdiensten ons toch wel waarschuwen dat die natuurlijk steeds gevaarlijker worden voor de democratische rechtsstaat. Ja, dat vind ik zorgelijk.
0: Ja. Ja.
1: Dat vind ik zorgelijk.
0: Ja, en dus ook, dat is ook een onderwerp waar we de komende tijd ook nog echt wel intensief mee bezig blijft.
1: Ja, want helaas, ik moet toch zeggen helaas, de verwachting is dat rondom de opening van AZC's dat er gewoon nog meer protesten gaan komen. Toevallig morgen in mijn gemeente Leidschendam-Voorburg is er ook één. Ik hoop dat die rustig gaat verlopen.
0: Ja.
1: En een beetje protesteren moet altijd kunnen, vind ik. Maar zodra het richting geweld en vernieling gaat. En dat is een patroon wat we gewoon zien. Ja, dan moet je gewoon keihard optreden. En daar gaan wij ongetwijfeld nog het gesprek over voeren in de Tweede Kamer.
0: En ook als u zegt keihard optreden, wat bedoelt u daar dan mee? Vindt u dan dat bepaalde vormen van geweld geoorloofd zijn? Of,
1: De handhaving, dat is natuurlijk aan de politie hoe ze dat zo goed mogelijk doen. Volgens mij doen ze dat ook heel, heel goed. Maar het gaat ook om de stap daarna, hè? Dat je mensen gewoon zo snel mogelijk vervolgt. Vanuit de Tweede Kamer wordt natuurlijk ook gekeken naar hoe kan je geweld tegen hulpverleners zwaarder bestraffen. Het goede is dat, tenminste, het is natuurlijk zo in Nederland geregeld dat uiteindelijk een OM de bewijslast verzamelt en dat de rechter er uiteindelijk over gaat, onafhankelijk. Dus dat een rechter gaat er uiteindelijk over. Maar wat mij betreft worden mensen die hiermee eigenlijk gewoon het democratische rechtsstaat aanvallen. Omdat ze het niet eens zijn met een besluit. En soms zelfs hulpverleners aanvallen. Ja, die mag je gewoon kaart aanpakken voor mij.
0: Ja, dat is wel duidelijk, beste luisteraars, hoe de heer Masjoep Matluti hierover denkt. Gisteren was voor u volgens mij ook nog wel een andere spannende dag. Want ik zag dat er een aantal moties van u, dat daarover werd gestemd gisteren.
1: Klopt.
0: En ik was eigenlijk wel benieuwd hoe het daarmee is afgelopen. Is er een motie van u aangenomen?
1: Ja, ik had 3 moties. En die zijn alle 3 aangenomen.
0: Kijk.
1: Het ging over het nieuwe POA-stelsel. Belangrijke functie hier voor de openbare orde, om het zo maar te zeggen, als aanvulling op de politie. En daar mocht ik, daar hebben we eerst een heel mooi debat over gehad. En daar heb ik een aantal voorstellen op ingediend. En die zijn alle 3 aangenomen.
0: Dus 100% scoren. Ik weet niet of veel Kamerleden u dat kunnen navertellen. Misschien als laatste vraag. We hebben het net gehad over de eerste 100 dagen. Wat zou u nou in de komende 100 dagen willen bereiken? En dan doe ik even eerlijk en dan tel ik het zomerreces even niet mee. Dus als we dan kijken tot aan de kerst ongeveer. Wat zijn dan uw grote prioriteiten voor de rest van dit parlementaire jaar?
1: Nou, ik heb 10 juni een leuk maar heel belangrijk commissiedebat. Dat gaat over nationale veiligheid, crisisbeheersing. Dat gaat letterlijk over de weerbaarheid van Nederland. Nou, daar kijk ik naar uit. Dat is denk ik een heel belangrijk debat, omdat het gaat over de verschillende risico's die toch wel op ons afkomen. Hè. Of het nou gaat over natuurrampen, maar ook over oorlog. Waar we natuurlijk sinds de Tweede Wereldoorlog niet aan hebben hoeven denken. Maar wat nu gewoon helaas steeds reëler wordt. Dus daar kijk ik naar uit. En daar wil ik gewoon echt een aantal goede voorstellen doen. En gewoon lekker genieten in alle eerlijkheid. Ik vind het een fantastische eer om in de Tweede Kamer te staan.
0: Heeft u tijd om te genieten?
1: Zeker. Okay. Dat moet je goed voor jezelf organiseren. Maar ik probeer ook met plezier mijn werk in de Tweede Kamer te doen. En gewoon het goede te doen.
0: Nou, hartstikke goed om te horen. En veel dank, Majoub Matlouti van het E66, voor dit leuke gesprek.
1: Jij bedankt, dankjewel. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Ja, welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede deel van de uitzending van Haagse Invloeden van deze week. Zegt de naam Cambridge Analytica jullie nog iets? Bij mij deed het heel vaag een belletje rinkelen. Dat was een Brits data-analysebedrijf dat in 2018 werd ontmanteld na een wereldwijd privacy-schandaal. Het bedrijf had namelijk illegaal de persoonlijke gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers verkocht om kiezersprofielen te bouwen en politieke campagnes te beïnvloeden. Dit raakt heel erg aan het onderwerp dat we vandaag gaan bespreken. Namelijk de manier waarop onze nieuwsconsumptie, dus hoe jij en ik en wij allemaal het nieuws tot ons nemen, wordt beïnvloed door sociale media en hoe dat relateert aan ons democratische proces. Bij mij aangeschoven is Alderik Oosthoek van het Commissariaat van de Media. Welkom, ja, meneer Oosthoek.
1: Bedankt.
0: Om te beginnen, wat is het Commissariaat voor de Media nou eigenlijk en wat doen jullie? Want ik had jullie naam wel eens voorbij zien komen, maar wat jullie nou precies doen is me nog niet helemaal helder.
1: Ja, en ik denk ook dat veel luisteraars ons misschien traditioneel in verband brengen met alleen de traditionele media. Maar het Commissariaat voor de Media is de onafhankelijke toezichthouder op audiovisuele sector in Nederland. Wij houden toezicht op de mediawet, kan je daarmee zeggen. Maar wij kijken eigenlijk naar omroepen, televisie, radio, maar ook naar online platforms bijvoorbeeld. En onze missie is heel breed daarom. Het bevorderen van een betrouwbaar en pluriform mediaaanbod in Nederland. Voor iedereen. En vanuit die strategie focussen wij ons op een aantal thema's. En één daarvan is bijvoorbeeld een robuuste nieuwsvoorziening. Een andere is een goed functionerende publieke media. En een derde is een veilige online omgeving voor jongeren. En dat zijn onze primaire taken. En wij zijn een toezichthouder in de basis.
0: En wat betekent dat dan? Hoe hou je toezicht op een omroep? Hè? Misschien even nog niet helemaal gerelateerd aan dit rapport, maar ik ben wel benieuwd. Afgelopen weken is er ook wel best wel veel in het nieuws over de omroep Ongehoord Nederland. Houden jullie met dat soort zaken dus bijvoorbeeld bezig?
1: Ja, dus wij kijken echt naar de commerciële en de publieke omroepen, waar Ongehoord ook onder valt. En dan kijken we naar een heel groot aantal aspecten als het gaat om het functioneren van de omroepen. Ik zit zelf dan weer aan de kant van de online platforms. Dus ik zou je ook minder kunnen vertellen over die omroepen. Maar daar kijken we dus bijvoorbeeld weer naar de bescherming van minderjarigen. In hoeverre zijn online platforms zet zich toe tot het beschermen van minderjarigen. In hoeverre kunnen we er samen voor zorgen dat de online omgeving veilig is voor jongeren.
0: En als het dan gaat om die online platforms, hè, moet ik dan denken over de nieuwsvoorzieningen die wij allemaal misschien dagelijks wel aanklikken. Dus NOS, nu.nl. Of moet ik meer denken aan fora waar mensen op zitten? Of kunt u online platforms misschien wat meer duiden?
1: Ja, dus bijvoorbeeld te denken valt eigenlijk aan videoplatformdiensten, noemen we die in de wet. Dus het zijn platforms waar gebruikers zelf content kunnen uploaden. Dus dan zou je kunnen denken aan een Reddit of aan een Snapchat bijvoorbeeld. Dus dan gaat het vaak om audiovisuele content.
0: En daar houdt u dus permanent toezicht op?
1: Ja.
0: Ja. En ik las dus, dat is ook de reden waarom u hier zit. Ik las vorige week een nieuwskop. En daar stond: het vrije en geïnformeerd mening vormen staat onder druk door sociale media. En dat bleek dus om een rapport te gaan van het Commissariaat van de Media. En jullie hebben dat onderzocht. En jullie maken jullie zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie, als ik het goed begrijp. Voordat we helemaal de inhoud induiken, ben ik wel benieuwd, wat was uw betrokkenheid bij dat rapport? Hoe komt zo'n rapport nou tot stand? En misschien ook wel, bent u een beetje opgelucht als nu dat rapport eenmaal ligt?
1: Een leuke vraag, ja. Nee, ik ben een van de drie co-auteurs. Dus onder de bezielende leiding van één projectleider hebben we dit project aangevlogen. We noemen het een verkenning.
0: Okay.
1: Met als titel Democratisch Gezonde Feeds. Dus dat zegt al iets over de inhoud, maar zullen we het er zo over hebben.
0: Ja.
1: En de aanleiding om dat misschien even te schetsen is dat we jaarlijks een onderzoek uitvoeren als commissariaat. Dat heet het Digital News Report. En uit het rapport van vorig jaar bleek dat voor heel veel Nederlanders is sociale media de primaire nieuwsbron. Die krijgen hun nieuws niet via tv of radio, maar echt via sociale media. En dat is met name een hoog getal als het gaat om jongeren. Dus daar zie je dat 60% van de jongeren die heeft sociale media niet als primaire nieuwsbron. En tegelijkertijd staat het vertrouwen in nieuws historisch laag. Sinds we die peilingen zijn gaan doen in 2018 zit het op een dieptepunt. En je ziet ook dat, of we zien in dat rapport, in de trend zien we eigenlijk, dat de interesse in het gebruik van nieuws ook steeds meer afneemt.
0: Okay.
1: En dan met name weer bij jonge doelgroepen.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk wil dat zeggen, de online platforms zijn een steeds belangrijker punt van informatie. Voor heel veel mensen, maar met name ook voor jongeren. En daarmee bepalen ze dus ook voor een deel wat we wel en niet zien. En dus ook het democratische debat. Dus dat was eigenlijk voor ons de aanleiding om op dit thema eens in te zoomen en in te duiken. En daarom zijn we deze verkenning nu begonnen.
0: Wel interessant dat u zegt, een steeds groter aandeel van de jongeren haalt dus nieuws, consumptie van social media. En tegelijkertijd is er dus minder vertrouwen in het nieuws dat via social media wordt verspreid. Gaat dat dan hand in hand? Heeft dat te maken met ontwikkelingen als AI? Of hoe zit dat? He, want ik kan me voorstellen, als ik denk ik krijg daar onbetrouwbaar nieuws, dan zou je het misschien ergens anders moeten gaan halen. Maar dat werkt dus juist hand in hand, hoor ik u zeggen?
1: Nou, het is natuurlijk lastig om altijd echt de causaliteit daar vast te leggen.
0: Ja.
1: In hoeverre zit er echt een één-op-één relatie in. Maar het was wel voor ons de aanleiding om nu te gaan kijken naar überhaupt wat is de mogelijke impact van die social media feeds op de nieuwsvoorziening. En daar zie je dus ook wel dat bijvoorbeeld elementen als AI en chatbots die natuurlijk ook in toenemende mate de nieuwsconsumptie bepalen. En daar gaan we in het komende Digital News Report, die net voor de zomervakantie nog uitkomt, gaan we daar ook op inzoomen. Daar zie je wel dat er natuurlijk ook weer allemaal verbanden zijn en dat die toename van het nieuwsgebruik via chatbots toeneemt bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, er zitten dus veel verwantschappen in en veel relaties, maar het is lastig om het echt één op één zo neer te zetten.
0: Ja, dat snap ik. Misschien eventjes over te gaan naar echt de inhoud van het rapport zelf. U noemde het al eventjes die feeds. Ik kan me voorstellen dat we veel jongere luisteraars hebben die nu zeggen, wat een boomer, ik weet echt wel wat een feed is. Maar toch even voor de luisteraars die dat niet weten, kunt u dat even toelichten?
1: Ja, dus eigenlijk als je hem afbreekt, dan zou je kunnen zeggen, sinds we sociale media een beetje kennen, en laten we een eikpunt nemen 2010, het moment dat Hives werd overgenomen door TMG.
0: Ja, Hives, ja.
1: Het einde van Hives. Op dat moment had je wereldwijd 970 miljoen gebruikers van sociale media. Wat al een groot aantal is. Maar dat is in 2025, dus vorig jaar, opgelopen tot 5,24 miljard gebruikers. Dus we hebben het over enorme aantallen gebruikers. En daarmee ook enorme aantallen content eigenlijk die de hele dag geüpload worden, verspreid worden en gebruikt worden. Maar dat is natuurlijk te veel om tot ons te nemen als individuele gebruiker. Dus die online platforms die gebruiken vaak aanbevelingsalgoritmen om uit een hele grote voorraad van content te gaan rangschikken, te gaan selecteren en personaliseren. En dat zijn de aanbevelingsalgoritmes die dat doen. Dus datagedreven sommetjes zou je kunnen zeggen. En de feeds zijn eigenlijk daar de vervolgstap op. Dus dat zijn stromen, vaak oneindige stromen van content. En al tijdens het gebruiken, tijdens het scrollen door een pagina, wordt er weer opnieuw gerangschikt, wordt er opnieuw gepersonaliseerd en geselecteerd. Dus het is een doorlopende stroom van online berichten eigenlijk.
0: En die zijn dus specifiek toegeschreven op een persoon. Dus mijn feed ziet er anders uit dan uw feed. Bijvoorbeeld, mocht u een feed hebben, dan zouden we die kunnen vergelijken.
1: Ja, dus de personalisatie is daar een deel van. En dat zou inderdaad uit kunnen maken dat we compleet andere feeds zien of compleet andere nieuwsconsumptie hebben online, terwijl we op hetzelfde platform zitten.
0: En wat is specifiek het grootste zorgpunt van het commissariaat van de media als het gaat om die feed? Want ik denk soms wel eens, lekker makkelijk dat het perfect op mij is toegesneden en dat ik precies de dingen te zien krijg die ik wil zien. Maar dat is denk ik een beetje naïef gedacht. Maar waar zitten nou precies die zorgen? En ik wil zo meteen ook nog wel even door over het link met het democratische processen. Maar misschien even eerst op individueel niveau. Waar zitten dan jullie zorgen?
1: Ja, dus wij kijken eigenlijk naar een aantal ontwikkelingen zagen we nu langskomen. En dat zijn we ook een beetje mee begonnen in dit rapport. Om dat eerst eens uiteen te zetten. We zagen een toenemende bewijslast over de impact van die algoritmes. Dus die algoritmes zijn er al lang. Want ik zei net 2010 toen Hives verdween. Facebook was toen al bezig met de algoritmische feed, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd is er heel weinig wetenschappelijk bewijs. En dat bewijs gaat trouwens ook beide kanten op, hoor. Dus er is ook heel veel positief bewijs over de impact van de feeds.
0: Okay.
1: Want daardoor zien we bijvoorbeeld ook content die we anders nooit zouden hebben gezien als we alleen maar de berichtjes van onze vrienden hadden gezien.
0: Ja, precies. Dat dacht ik dus ook. Het zorgt er ook voor dat mensen ook misschien wel, het bereik is ook groter. Wat u zei van de gigantische aantallen mensen gebruiken nu sociale media. Misschien is dat ook wel positief voor de mensen die überhaupt iets van nieuws tot zich neemt. Maar dus ik ben benieuwd naar de keerzijde van dat verhaal.
1: Precies, ja. Nee, dus er zijn positieve kanten en eigenlijk de negatieve kanten die we zien is dat sommige sociale media ook steeds meer zelf opereren op een politiek afhankelijk of politiek gemotiveerde wijze. Dan hebben we het dan bijvoorbeeld over sociale media bedrijven die niet in Europa gevestigd zijn en juist het nauwe contact hebben met andere statelijke actoren. Maar je hebt natuurlijk ook laten we zeggen, vanuit de manier waarop die platforms georganiseerd zijn, zijn er ook mogelijk economische prikkels die kunnen zorgen dat platforms je zo lang mogelijk op het platform willen houden En dat doen door je eigenlijk hele verslavende content voor te schotelen. Ook als die onbetrouwbaar of controversieel is. Mm-hmm. Tegelijkertijd zie je een impact op de informatievrijheid die wij allemaal al hebben op grond van internationaal recht. De recht om jezelf om vrijelijk informatie te verzenden en te ontvangen. Je hebt heel weinig keuzevrijheid, zien we in de literatuur eigenlijk. En dus je recht op informatievrijheid wordt beperkt. Je ziet een beperking van mediazichtbaarheid online. Dat is voor ons een zorg. Dus dat nieuwsmedia die zelf een account hebben steeds minder of in mindere mate aanwezig zijn in die feeds. Mm-hmm. En tegelijkertijd ook. Ja, doordat er zoveel gerangschikt, gepersonaliseerd en op die platforms veel aan die algoritmes wordt gesleuteld, zou je kunnen zeggen, is er mogelijk ook een manipulatie van de meningsvorming. En dat beïnvloedt ook weer uiteindelijk het democratische debat. En de manier waarop wij ons informeren voor de stembusgang of over überhaupt in het democratische proces.
0: Ja, en als we dan even beginnen, misschien met dat verdienmodel. U zegt, die bedrijven zijn natuurlijk hartstikke groot, hebben heel veel geld. Er zijn, als het goed is, ook wel, of misschien is dat niet zo, is er wetgeving, is er controle? Nou, jullie zijn er bijvoorbeeld, hè. Kunnen dat soort platforms gewoon hun gang gaan?
1: Nou, er zit veel wetgeving is er de afgelopen jaren ontstaan. Veel is ook nog echt wel heel erg nieuw. Bijvoorbeeld de Digitale Dienstenwet, de DSA. Dat is een wet die veel doet om de digitale markten.
0: En dat is een Europese wet?
1: Een Europese wet, ja. Die in Nederland wordt toegezien door de ACM. Dat is de toezichthouder, samen met de Europese Commissie. Die wet die doet wel wat als het gaat om transparantie over bijvoorbeeld advertenties. Of die geeft gebruikers meer macht als het gaat om hun tijdlijn. Om een feeds. Maar ja, het is nog niet een heiligmakend middel, zou ik willen zeggen.
0: Mm-hmm. En het tweede punt wat u net opbracht, die informatievrijheid. U ziet daar een groot risico. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja, ik bepaal toch zelf wat ik opzoek. Dus ik kan altijd, buiten die bubbel, kan ik altijd informatie vinden. Maar dat is misschien minder realistisch dan gedacht. Dus wat jullie zeggen.
1: Ja, dus op basis van de literatuur zien we dat eigenlijk juist niet.
0: Niet, okay.
1: De gebruikers zoeken minder, want heel vaak zijn die feeds juist. Ja. Het komt op je af. Mm-hmm. En er zijn heel weinig tools die je hebt om te sleutelen aan die feeds. Dus op sommige platforms kan het wel in zekere mate. Maar je zou niet op dit moment makkelijk kunnen kiezen tussen verschillende feeds. Of je zou niet heel makkelijk kunnen zeggen, ik wil alleen content volgen van specifieke bronnen. En ik wil helemaal geen andere content in mijn feed langskrijgen die ik niet vertrouw of die ik wantrouw.
0: En dat punt over mediazichtbaarheid, hè, betekent dat bepaalde nieuwsmedia helemaal niet meer zichtbaar zijn op zo'n feed? En hoe komt dat dan? Dus zelfs als ik actief een aantal nieuwsplatforms zou volgen, zoals Den Haag FM, die zijn alsnog, zeggen jullie, minder zichtbaar dan niet nieuwsgerelateerde bedrijven of onderzoeken?
1: Nou, we zien met name dus dat content, online content, die dus heel erg aanzet tot emoties, dat daar heel veel tractie op komt. En dat de feeds die content ook voorrang geven. Dus als Den Haag FM.
0: Dus een zielig kattenfilmpje, dat doet het altijd goed.
1: Ja, dus ja. Als Den Haag FM een zielig kattenfilmpje zou plaatsen vandaag, dan gaan jullie waarschijnlijk viraler dan met dit interview.
0: Tenzij ik er dus een zielig kattenfilmpje doorheen.
1: Dat kan niet. Ja. Maar je ziet dus eigenlijk dat content die dus heel veel emotie oproept, het heel goed doet. En daarmee is de betrouwbare nieuwscontent scoort over het algemeen daarom sowieso minder. Maar ook zien we dat er zijn een aantal anekdotische voorbeelden, maar ook structurele voorbeelden, waarin media gewoon minder aandacht krijgt, nieuwsmedia, op die online platforms. En soms ook dat er moderatie plaatsvindt van hun content. Of dat er wordt ook nog wel eens gesproken over shadow banning. Dus dat je als accounthouder eigenlijk niet door hebt dat je content is gemodereerd of jouw account, maar dat je wel minder zichtbaarheid krijgt in die feed.
0: Okay.
1: Ja, dat is een serieuze zorg als het gaat om nieuwsmedia.
0: En is het dan ook zo dat als de nieuwsmedia of als het nieuws wel zichtbaar is op zo'n feed, dat het dan vaak ook wat de extremere berichten zijn? Dus echt meer dingen die te maken hebben met geweld of dus dat het reguliere, noem maar even, dagelijkse nieuws, dat dan ook naar de achtergrond verdwijnt. Is dat ook wat u bedoelt met die nieuwswaarneming?
1: Ja, dus een beetje wel inderdaad. Daar lijkt de literatuur op te wijzen dat er die content veel beter gepromoot wordt als het dus ook door nieuwsmedia extremere content online staat. Wat wij bedoelen met nieuwswaarneming, dat is eigenlijk ook nog iets breder, zou je kunnen zeggen. Want het gaat ook bijvoorbeeld over de polarisatie online.
0: Okay.
1: Dus als ik alleen maar een hele eenzijdige nieuwsfeed heb en alleen maar met gelijkgestemde communiceer. Of dat er misschien zelfs negatieve polarisatie ontstaat. Of affectieve polarisatie, zoals academici dat zo mooi noemen. Dat we eigenlijk steeds meer verongelijkter worden. Dat is wat we bedoelen met nieuwswaarde, ik meen dat het rapport.
0: En dat is dan ook deze dingen die we nu noemen, die hebben volgens jullie dus echt ook gevolgen voor democratische processen. Dat is jullie conclusie van het onderzoek.
1: Ja, dus eigenlijk stellen we dat al deze effecten invloed hebben op de democratische meningsvorming. En dat uiteindelijk de democratische meningsvorming een belangrijke pilaar is onder onze democratische processen ook.
0: En als we dan misschien even gaan kijken naar wat kunnen we daar dan aan doen. Hè? Zit dat dan meer in de sfeer van bewustwording van een individu? Of zit het juist in wetgeving richting die bedrijven? Moet de politiek aan de bak voor extra wetgeving? Of zijn er verschillende oplossingen denkbaar? Of ik zeg wel oplossingen, maar misschien is dat wel helemaal het verkeerde woord. Want we hebben nu eenmaal die feeds. Ik ben heel benieuwd wat jullie daar in je rapport over zeggen.
1: Ja, dus eigenlijk in veel van die richtingen zou je kunnen denken. We hebben eigenlijk een aantal drie kernoplossingsrichtingen voor ogen in ons rapport. Eentje noemen we measurement by design. Dus laten we kijken of we nog beter de lange termijn effecten kunnen inventariseren. En problemen in kaart brengen, zoals het gaat om zichtbaarheid op sociale media, waar dus wel op gehind wordt in literatuur, maar waar nog niet heel erg hard bewijs voor is in sommige gevallen. Dus op de lange termijn dat soort effecten proberen te meten.
0: Want als ik u hoor, dan lijkt het dat u toch al op de korte termijn in ieder geval wel ziet dat dat een negatief effect heeft, maar u zegt er is toch nog meer onderzoek nodig.
1: Ja, op de korte termijn zien we zeker wat in de literatuur. Maar op de lange termijn zou je nog willen bijvoorbeeld testen willen doen. Dus wat gebeurt er als Den Haag FM, als we jullie data eens zouden opvragen,
0: ja,
1: bij een aantal platforms. En kunnen we dat op een lange termijn dan goed benchmarken? Dat is heel lastig om te doen op dit moment. Omdat wetgeving vaak ook dit nog niet stimuleert. Of dat er heel veel juridische beperkingen zijn. Mm-hmm. Dus daar zien we bijvoorbeeld een wetgevende mogelijkheid. Tegelijkertijd kijken we ook naar meer designkeuzes van hoe die platforms. Dus we hadden het net bijvoorbeeld over alternatieve feeds die je zou willen zien misschien als gebruiker. Dat is op dit moment nog best lastig. Die digitale dienstenwet, de DSA, waar we het net over hadden, die geeft wel wat haakjes, maar is wat ons betreft is daar nog echt wel een slag te maken.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook als het gaat om bijvoorbeeld aanpassingen aan de feed, waardoor je dus alleen mensen kan volgen die je vertrouwt. Dat je kan zeggen, deze mensen hebben allemaal het label, wij zijn journalisten en we werken voor nieuwsmedium, dus daarom wil ik jullie volgen bijvoorbeeld. Dat is op dit moment nog niet echt mogelijk als gebruiker om dat te eisen. Dus die wijzigingen zouden we graag willen zien.
0: Mm-hmm.
1: En laatste is informativeness by design. Dus eigenlijk door juist actiever nog nieuwsmedia zichtbaar te maken. Dus op grond van huidige wetgeving zou dat al kunnen.
0: En dat betekent dus dat je nieuwsmedia voorrang geeft op andere posts. En dat
1: ja,
0: die dus bovenaan in je feed komen of regelmatig terugkeren. Of
1: precies dat. Ja. Ja, dus dat ze een prominentere zichtbaarheid hebben in die feeds eigenlijk, op die platforms. En dat zou kunnen met bestaande wetgeving. Maar daar moet eigenlijk nog wel door de Nederlandse wetgever een extra slinger aan gegeven worden. Want dat is Europese wetgeving die in een beperkte mate is geïmplementeerd. Dus daar is nog heel veel, denken wij, te behalen.
0: Mm-hmm.
1: Dus onze oproep is eigenlijk ook aan toezichthouders, aan wetgevers, aan alle beleidsmakers. Zet die extra stappen. Neem onze routekaart in de hand die wij aanbieden in dit rapport.
0: Ja.
1: En toon je bereid om hiermee aan de slag te gaan. Dan kijken we bijvoorbeeld ook naar het kabinetsvoorstel uit het regeerakkoord. Dat kijkt naar een verbod op polariserende, verslavende en antidemocratische algoritmes. Ja, dit is bij uitstek iets wat je daarbij kan betrekken, die aanpassing aan wetgeving. Er komen een aantal nieuwe wetten aan in het najaar. De Digital Fairness Act, een Europese wet. Er komt een revisie van een andere wet, de Audiovisuele Mediadienstenwet, waar wij dan weer toezicht op houden. En die wetgeving, daar kan het kabinet een hele grote rol in spelen. Je had net een Kamerlid hier zitten. Nou, juist de Kamerleden kunnen daar denk ik een hele proactieve rol in spelen. Dus dat is ook onze oproep. Waarom willen ze is een weg? Ga hier actief mee aan de slag.
0: Ja, wat interessant. U zegt waarom willen ze is een weg? En ik denk ook een beetje waarom willen ze is een wet? Want u zegt er is dus echt al best wel veel op Europees niveau, op nationaal niveau aan wetgeving. Alleen het wordt niet echt geïmplementeerd. Heeft u er vertrouwen in dat het kabinet, ook die passage uit het coalitieakkoord die u net noemde, dat ze daar ook proactief mee aan de slag gaan? Heeft u eigenlijk enig idee hoe ze daar op dit moment mee bezig zijn?
1: Nou, ik heb daar geen idee van hoe ze dit voor zich zien. Het is natuurlijk ook een hele moeilijke opgave die ze daarmee voor zichzelf hebben gesteld. Een hele ambitieuze opgave, wat echt te waarderen valt. Maar tegelijkertijd iets heel complex, denk ik, om het te operationaliseren. Maar ik kan me wel voorstellen dat ons voorstel en ons rapport daar mooi in aanhaakt. Want een verbod is natuurlijk heel groot gelijk. En dit zijn de stappen die daarvoor zitten. En met kleine aanpassingen aan wetgeving of met toezichtacties, waar wij als commissariaat voor de media ook misschien een rol in hebben, zouden we al heel ver kunnen komen.
0: En wat ik nog wel interessant vind, is ook die Europese dimensie. Dus werkt het commissariaat van de media bijvoorbeeld ook samen met toezichthouders in andere landen om ook te kijken van hoe implementeren ze het daar of doen ze het daar wel? Staan we er als Nederland eigenlijk goed of slecht voor als het gaat om deze wetgeving? Ik ben eigenlijk wel benieuwd.
1: Ja, het is natuurlijk een complex plaatje. Want in Europa werken we best wel heel erg veel samen als het gaat om dit terrein. Zeker als het gaat om online platforms. En eigenlijk is de regel, de juridische regel, is het land in Europa waar het Europese hoofdkantoor zit van een bedrijf. Die toezichthouder is verantwoordelijk voor toezicht.
0: En hebben wij in Nederland veel bedrijven waar jullie dus toezicht op moeten houden?
1: Ja, dus wij kijken bijvoorbeeld naar een aantal partijen zoals Snapchat en Reddit, die ik eerder noemde. Mm-hmm. Die hebben dus een Europese hoofdkantoor in Nederland
0: staan. Dat wist ik niet. Oké.
1: Ja, en voor ACM geldt ook dat verschillende bedrijven hun Europese hoofdkantoor hier hebben staan. Dus voor die bedrijven zijn wij ook namens Europa verantwoordelijk. Dus we doen het in die zin, hebben een grote taak, een grote rol als Nederland. En we werken ook wel heel nauw samen met collega's. Dus bijvoorbeeld heel veel verantwoordelijkheid ligt ook bij de Ierse collega's. Daar werken we actief samen mee. Net zoals de ACM, net als andere toezichthouders. Er zit wel nog steeds ruimte om te verbeteren, gelukkig. Dus daarom ook mooi dat we dit rapport hier kunnen bespreken.
0: Ja, dus die oproep die past mooi bij het motto van het kabinet aan de slag. Of in ieder geval van de premier. Misschien als laatste vraag nog even. We hebben het heel erg gehad over wetgeving. Wat kunnen politici doen? Wat moeten bedrijven doen? Kunnen wij zelf als individuen ook nog iets doen om ons meer bewust te zijn van die feeds en de invloed die het heeft op ons gedrag?
1: Nou, ik denk wel dat natuurlijk altijd is het mogelijk om buiten je bubbel te zoeken, zo gezegd. Dus een aantal platforms biedt wel mogelijkheden aan om iets aan je feeds te veranderen. Mm-hmm. Dat zou ik zeker individuen die dat zouden willen oproepen om daar ook gebruik van te maken. Ik denk ook als het gaat om het bedrijfsleven. Het is een hele grote taak als het gaat om alternatieve feeds aan te bieden. En alternatieve platforms wellicht op te richten. Alternatieve social media. Dat kunnen we als samenleving ook stimuleren. Maar dan hebben ze ook gebruikers nodig. Ik zou ook zeker ieder individu oproepen om eens alternatieven op te zoeken en te overwegen en aan je eigen feed te gaan sleutelen.
0: Mooie oproep. Ik denk dat ik weet wat mij vanavond te doen staat. Hartelijk dank, Aldrik Oosthoek van het Commissariaat voor de Media.
1: Graag gedaan.
0: Ja, luisteraars, met het zonnige weer gaan we ook even luisteren naar wat zonnige muziek. Walking on Sunshine van Katrina and the Waves.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag subsidieert dit jaar 22 kleinschalige festivals en evenementen. De gemeente trekt daar 310.000 euro voor uit en dat is meer dan vorig jaar. De festivals en evenementen staan gepland van juli tot en met december. Een overzicht van de festivals die subsidie krijgen vind je nu op denhaagfm.nl of in de app. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon. En vandaag is er tijdens een persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost 90 euro. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
5: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat we zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om 90 euro, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor 90 euro denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
4: Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om deze marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
6: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, ik zeg al we, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
4: Inschrijven voor de marathon kan vanaf donderdag 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen meelopen met de marathon. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Oranje speelt die nacht om 1 uur Nederlandse tijd. Het begint sowieso te broeien als het gaat om oranje koorts. Verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog. Zonnig bij ongeveer 23 graden op de woensdag. Dan koelt het in de nacht naar donderdag af tot 12 voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog. Zonnig bij ongeveer 23 graden op de woensdag. Dan koelt het in de nacht naar donderdag af tot 12 graden. Donderdag en vrijdag over.

0: FM. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag subsidieert dit jaar 22 kleinschalige festivals en evenementen. De gemeente trekt daar 310.000 euro voor uit en dat is meer dan vorig jaar. De festivals en evenementen staan gepland van juli tot en met december. Een overzicht van de festivals die subsidie krijgen vind je nu op denhaagfm.nl of in de app. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon en vandaag is er tijdens een persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost 90 euro. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
2: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat we zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om 90 euro, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor 90 euro denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
1: Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om deze marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
3: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, ik zeg al we, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
1: Inschrijven voor de marathon kan vanaf donderdag 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen meelopen met de marathon. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Oranje speelt die nacht om 1 uur Nederlandse tijd. Het begint sowieso te broeien als het gaat om oranje koorts. Verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog. Zonnig bij ongeveer 23 graden. Op de woensdag dan koelt het in de nacht naar donderdag af tot 12 graden. Donderdag en vrijdag overdag 27 graden. Dus weer een stuk warmer dan de woensdag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

zou zeggen, bijzonder goedenavond. Het is 8:02. Dit is Den Haag FM Cultuur Boulevard. En we hebben het allemaal gered bij Leven en Welzijn. Ik heb een half uur geleden op de A13 nog mijn schadeformulier staan invullen. Omdat er een dame achterop knalde. En dat zijn vervelende dingen, Martin. En Welzijn. Ik heb een half uur geleden op de A13 nog mijn schadeformulier staan invullen. Omdat er een dame achterop knalde. En dat zijn vervelende dingen, Martin. Maar

0: geen krasje, geen scheurtje, geen
1: deukje?
0: Nee,
1: dat niet. Die blijft het goed doen. En dat houden we zo, hoop ik. Hè?
0: Heb je er een beetje naar uitgekeken naar de uitzending?
1: Ja, ik vind het fantastisch wat er vanavond gaat gebeuren.
0: Ja, we gaan heel veel leuke dingen doen. Nog los van de live muziek die we straks hebben in het tweede deel. Gaan we straks even bellen met Sebastian. Hij is de zanger van de band Grollo. Een tribute aan QB and the Blizzards. Want dat staat toch eigenlijk wel een beetje in het teken van het eerste uur. Dat doen we niet met de minste. Dat doen we met Skal Langelaan. Dat doen we met Marcel Mulhuizen. En het tweede uur, dus het blokje met Offshore. Die staan op Kaderok. En daar weet jij meer van, Ron. Want er komt ook iemand van de organisatie.
1: Ja, zeker. Daan van der Brug, directeur van Musicon.
0: Nee, interessant.
2: Er komt een vervanger vandaan. Oh. Daan was verhinderd en dat is Ian. En Ian komt, ken je Ian?
1: Vaag.
2: Van nou, hij heeft minstens een goed verhaal. En we gaan met de drummer van het Goede Doel inbellen. En dat is Tony Peroni. Wie kent hem niet?
1: Die kennen we wel.
2: Tony.
0: Die de grondlegger van bekende nummers natuurlijk van het Goede Doel. Ja, fantastisch.
2: Ja, ze treden Henk op steeds en op.
0: Henk. Ik heb zo ooit een keer gezien. Ja. En mag jij raden welke van de twee Henken het langst nog bleef op de afterparty?
2: Dat is Henk Westbroek inderdaad geweest.
0: Ja, in deze uitzending is Skal Langelaan te gast. Ik zei het al, Skal is al decennia actief achter de schermen van de Nederlandse muziekwereld en werkte zich op tot van Rodi tot ervaren tour- en productiemanager bij talloze grote en nationale en internationale acts. We praten hem over zo'n bijzondere loopbaan. Een heel klein stukje toch. Ja, je bent daar heel bescheiden in, Skal, maar we willen toch heel even weten waar jij dan vandaan komt. Want als jouw naam valt, ja, dan weten bij kans de halve Nederlandse muziekindustrie over wie we het hebben. Maar natuurlijk over jouw rol bij de projecten in het bekende Blues Village Grollo, waar de erfenis van QB and the Blizzards nog altijd levend is. En we kijken natuurlijk vooruit naar de theatertour rond Grollo, waarin het album Desolation integraal wordt gespeeld. En we schakelen live telefonisch met de zanger van Grollo om te horen hoe de voorbereidingen zijn verlopen en wat het publiek kan verwachten van deze bijzondere tour. Mag ik meteen nog even aandacht vragen voor beeld en geluid? Want die hebben deze week geopend de Schatkamer. 700.000 films en videobeelden en radio-uitzendingen zijn er online te vinden.
2: Prachtig.
0: Ik heb vandaag er ook al dingen van QB die misschien mensen al lang zijn vergeten, daar weer teruggevonden. Het is werkelijk waar. Het luistert ook naar de naam Schatkamer. Het zit in beeld en geluid, waar het hele Nederlandse archief natuurlijk wordt onderhouden en weer wordt bijgehouden. En daar kun je het allemaal terugvinden. Dus,
2: ik wil nog even.
0: We hebben nog iemand zitten.
2: Ja, zeker. Ryan, die heeft inmiddels heel wat mooie filmpjes gemaakt. Waaronder van Robert-Jan Stips en nog veel meer artiesten. Dankjewel, Ryan, en welkom opnieuw. Ryan Derks.
0: En ik zag natuurlijk ook nog even voor de luisteraars Victor Meijer hier rondlopen met een heel nieuw product onder zijn arm.
2: Ja.
0: En Erik Uylaerts.
1: Erik.
0: Ja.
2: César Zuiderwijk noemde Victor vorige week in zijn show nog in Amare een Haagse icoon. En dat is die.
0: Kijk, zo is dat.
2: Ja.
0: We gaan het hebben over QB and the Blizzards. Voor iedereen natuurlijk wel een bekend gegeven. En ik had het vanmiddag met Marcel er nog even over dat ze kwamen met een hele grote klap. En alles wat daarna is gekomen is eigenlijk nooit meer echt geëvenaard na de klap. Maar ik weet niet of jullie het daarmee eens zijn.
2: Boom.
0: Maar er is natuurlijk wel iets prachtigs, mooie nalatenschap. Ligt er gewoon nog steeds. Ja, Skal, hoe ben jij ooit in de muziekwereld gerold?
3: Dat is al heel lang geleden. Ik ben 1975. In 1975 ben ik bij een bandje gaan werken in Rotterdam. Limousine.
2: Okkie Huysens.
3: Juist, Okkie, Paaltje Vink van Swing Sound Machine.
2: Ja.
3: Maxel van de Swing Sound Machine.
2: Absoluut.
3: En Tom Oppertoff, een hele goede drummer was dat.
2: Een superband.
3: Of is nog steeds een goede drummer. In 1975 ben ik trouwens gewoon als Rodi begonnen. Busje rijden, geluid opbouwen, licht gedaan en van alles. Dat heb ik een paar jaar gedaan. En toen ben ik doorgegaan naar The Frog.
2: Ricky Hogendorp.
3: Juist, met Aage Kalt, Michel Verschie. En toen had ik dat eigenlijk al een beetje gezien. Ik denk van, ja, als ik nou tot mijn 70ste moet vrachtwagen rijden en alles opbouwen. Toen ben ik wat anders. Toen ben ik meer de tourmanager uit gaan hangen. Productie gaan doen. Toen ben ik in 1988 ben ik met de productie van Noordzee begonnen in Den Haag voor Paul Laquet. En dat heb ik gedaan tot 2019. Daarbij heb ik nog allerlei andere festivals gedaan. In 5 jaar in Noordzee in Kaapstad. 2 jaar in

0: Sint-Petersburg. Geloof ik een kleine 8-9 jaar op Curaçao, wat nog steeds is. 1 jaar in Qatar en 1 jaar in Nairobi, Kenia. En voor de rest heel veel dingen gedaan. Ik was een van de eerste die ook met het chanceren op podiums begon. Dus als het een beetje gespeeld was met live-opnames, zeg maar, de Vrienden van Amstel en zulke soort dingen. Ook een heel clubje mensen die dat allemaal deden, waar we het mee deden en zo. En ook getoerd met allerlei artiesten, Dr. John. Ik heb de eerste tour gedaan, Billy en Wally van Anouk. Ik weet het niet precies, joh.
1: Indrukwekkend.
2: En onder auspiciën van een instituut van Mojo uiteindelijk.
0: Ja, tot 2019 heb ik in vaste dienst bij Mojo gezeten. Daar heb ik nog wel wat dingen gedaan voor Mojo. Maar eigenlijk meer van 2019 tot 2 jaar geleden heb ik nog het Curaçao Noord CDS gedaan. Het Grollo Festival, het Blue Seas Festival. Dat is een bluesfestivaletje op Curaçao. En zulke soort dingen.
2: Ongelooflijk, wat een enorme verleden en heden nog steeds. Ja. Als je nou één ding mag kiezen van al die dingen die je opnoemt, wat is dan jouw absolute hoogtepunt geweest?
0: Ik denk met de opdrachtgever van Curaçao naar de Rolling Stones in Cuba. Dat was echt waanzinnig. Dat was echt heel erg leuk.
2: Ja. En naast jou zit Marcel Mulhuizen.
0: Ja, mijn toeverlater. Ik bedoel, Marcel die helpt mij heel erg goed met het ontwerpen van die tour. Hangt Bastiaan al?
2: Nee, nog niet. Die gaan we straks even bellen. Nee, natuurlijk.
0: Maar hij helpt me met het ontwerpen en zo. Dus van het toertje.
2: Ja, want hoe ben jij betrokken geraakt bij de projecten in Grollo en de blueswereld al?
0: Nou, de eerste jaren was het Grollo, het internationaal bluesfestival Grollo. Daar had je twee mensen die dat opgezet hebben. Twee mensen uit Curaçao. En Mojo moest daar de productie voor doen, dus ik heb daar de productie voor gedaan. Ik was daarvoor al jaren echt fan van Cuban Blitzers. Ik was ook al naar het museum geweest. Ik ging als 16-jarige jongen op mijn zundappie vanuit Pijnakken naar Maasland en naar Wateringen. En overal ging Cuby kijken. En dus altijd is dat wel blijven hangen, Cuban Blitzers.
1: Ja. Skal, in 2008 hebben we Cuby, Harry Musquet, nog één keer gezien. Dat was toen ook met Erwin Java in de boerderij. Was je daar ook bij? Legendarisch concert.
0: Ik denk het niet.
1: Echt legendarisch. Het is een beetje zijn afscheid.
0: Ja, het is trouwens dit jaar is het 15 jaar geleden dat Harry kwam te overlijden. En 1 juni, dus dit weekend, is het museum ook. Want hij heeft een eigen museum
1: in Grollo. Ja, ik weet het. Ja,
0: en dat
1: ja.
0: is ook het 15-jarig bestaan van het museum aanstaand weekend in Grollo.
1: Ja,
0: en dan speelt de band Grollo ook weer.
2: Ja, het is ook wel heel bijzonder dat open blijft. Want ik heb destijds gezien dat het werd geopend. En dan was hij heel bescheiden onder, want hij had al een soort monument in de bossen daar. Met een soort tekst
0: voor
2: van een nummer.
0: Voor de kroeg. Heeft hij een standbeeld.
2: Ja, en toen kreeg hij een standbeeld. En dat vond hij. Hij zegt, dat krijg je pas als je dood bent. En toen kreeg hij een museum. Ja, hij zegt, het is wel een hele bijzondere plek. De enige reden waarom hij daar destijds toestemming voor heeft gegeven is omdat hij te horen heeft gekregen dat het ook een broedplek moet worden voor nieuwe muziek en nieuwe artiesten en dat soort dingen. Hij zegt, ik ben zelf niet zo bijzonder. Nou ja, goed, wij denken daar natuurlijk met z'n allen wel anders over.
1: Ja.
2: Maar het is een prachtige plek, want het is zijn oude woonhuis ook natuurlijk.
0: Ja, hij heeft daar gewoond. Ja. En daar hebben ze toen, dus 5 jaar geleden, een museum van gemaakt. En er is nu ook een stichting. En die stichting is opgericht door Jan Lagendijk. Vergeet die naam. Nou, je vergeet het niet, maar die zit hier dus achter. En wij willen dus nog de komende tussen de 5 en de 10 jaar willen we Cuban Blitzers, Harry Musquet nog een ode aan geven. Dat iedereen. Er staan nog steeds 3 nummers van Cuban Blitzers in de top 2000.
1: Ja.
0: Wind of Mice, Apple Nogget, Flophouse en Wind of Mice. Of Somebody Will Know Someday. Ja, sorry. Ja. En die zakken wel, dus iedereen moet er wel op blijven stemmen, weet je. Want het is eigenlijk heel speciaal. En band zijn allemaal oude nummers. En dat er nog steeds toch wat mensen op
1: sterker zet, nog, die 3 nummers moeten niet alleen gehandhaafd worden. Maar Distant Smile is natuurlijk ook een waanzinnig nummer. En hoort er ook in.
0: Ja, maar ja.
1: Huh? Maar nog even. Cuby was natuurlijk mega populair in Nederland.
0: Ja.
1: En ook over de grenzen, Duitsland, België. Maar lag het nou aan Harry Musquet zijn Engels dat ze in de Engelstalige, Anglo-Saxische landen niet echt zijn doorgebroken? En dat de erkenning pas decennia later kwam dat het wel een hele goede band was. Met Elke Gelling natuurlijk, ja. Brood.
0: Ja. Ja, nou, ik denk de eerste 10, 15 jaar van Kiwi, dat is volgens mij ook de beste. Met Herman Brood en met Elke Gelling. Ja. Maar ik denk, Harry heeft het nooit leuk gevonden om op te treden. Harry heeft het eigenlijk ook nooit leuk gevonden om naar het buitenland te gaan. Dus waren tours gepland naar Amerika, naar Engeland. Maar hij wilde gewoon niet. Hij wilde gewoon daar blijven.
1: Die sound was zo professioneel. Ja. Bijvoorbeeld, This and Smile, The Window of My Eyes kwam in de tweede helft van de jaren 60 uit. Ja. Maar qua productie, qua sound, stond het al op zo'n hoog professioneel niveau. Daar konden de Golden Earrings nog helemaal niet aan tippen.
0: Nee.
1: En al die andere bands.
0: Nou, ik denk ook de LP Desolation uit 1966. Als je die LP nu luistert, en of toen die uitkwam ook. Je hoort ook die emotie van Harry Musquet.
2: Heel erg.
0: Die hoor je gewoon eruit komen.
2: Ja, daarmee onderschrijf je eigenlijk alles. Want dat is echt zo. Ik heb hem vandaag helemaal gedraaid.
0: Nou, het is echt niet te geloven dat we 60 jaar geleden.
2: Ik zou mensen willen aanraden, want dat is mijn all-time favorite. Ja. Nou, vandaag weer dat Things I Remember. Nou, dat begint eigenlijk heel rustig. En dan eigenlijk het eindigt met een soort punkrock. Maar ik denk ook dat het gewoon één take is. Hij gooit er alles in. Dat komt vanuit zijn tenen.
0: Hij heeft trouwens Gin House Blues op de LP. Heeft hij in één take opgenomen.
2: Dat hoor je
0: in zijn
2: dus.
0: Onderbroek.
2: Ja.
0: En hij heeft het daarna ook nooit meer willen spelen. Want hij zei, iedere keer als ik het ga zingen, dan doe ik het nooit zo goed als op de plaat. Ja. Als in de studio.
1: Ja.
0: Dus hij wilde dat ook eigenlijk nooit meer doen. Maar de tweede LP, dat is Groet uit Grollo. Die is goud geworden.
1: Ja.
0: En voor de eerste LP hebben ze wel een Edison gekregen. 2 jaar daarna. Toen was de band eigenlijk al uit elkaar. Toen hebben andere mensen, Jaap van Eyck.
1: Wel bekend, de bassist.
0: Juist, die hebben toen wel de Edison in ontvangst genomen. Maar die speelden niet mee.
1: Nee.
0: En het andere project waar ik nu ook mee bezig ben, dat is, we gaan Desolation opnieuw uitbrengen.
1: Ja. Heel mooi.
0: Op vernieuw. En dan komt er een tweede LP bij. Dan wordt een dubbel LP met allereerste singles. Met Stumble and Fall. Met alle oude singles. Die komen erbij. Maar wanneer dat gaat gebeuren. En er is een aanvraag om hem ook goud te maken.
1: Ja.
0: Nou, Mulgen, ga juist wel vertellen.
3: Nou, ik hoorde gisteren dat. Ik hoorde tweede Pinksterdag dat die waarschijnlijk vlak voor dat festival klaar is.
0: Okay.
3: Die 200 die jij besteld hebt.
0: Oké.
2: Nou ja, wat wij ook heel belangrijk vinden. Marcel is natuurlijk de broodman van Nederland. Ja. De broodkenner. Want hij werd uiteindelijk ingevlogen als pianist daar. Hoe ging dat?
3: Ja, hij was pianist van QB. En hoe die daarbij kwam, weet ik ook niet. Maar
0: ja, weet ik wel.
3: Ik ben fan van Herman geworden. En toen ben ik later ook QB gaan sparen en waarderen.
2: Scoort dat verlossende antwoord?
0: Ja, volgens mij heeft hij. Herman die was in Groningen bij het optreden van QB. En toen heeft hij een microfoon gestolen. En die is hij daarna in gaan leveren. En toen mocht hij mee gaan spelen. Maar hij zit natuurlijk eigenlijk Window of My Eyes en Somebody Will Know Someday. Dat zijn echt Herman Brood dingen, weet je wel. Die rare akkoorden en zo.
3: Another Day, Another Road.
0: Ook, ja. Ja.
1: Maar bijvoorbeeld ook het latere werk. Want ik weet nog dat hij zich, dat was tweede helft jaren 80, begin jaren 90. Toen heeft hij zich heel erg ingezet voor de beer. Voor de positie in Oost-Europa van de beren. En daar heeft hij een waanzinnige plaat van gemaakt. En dat nummer,
0: klopt.
1: Dat heette De Beer.
0: Ja.
1: En dat heb ik live op podium gehoord. Indrukwekkend. Ja. Harry Musquet in zijn latere jaren.
0: Ja.
1: Ook nog steeds heel goed.
0: Ja. Ik ben de laatste keer ben ik hem tegengekomen. Op een gegeven moment had hij ook een huis op Curaçao. En daar is hij toen gewoond.
1: Ja.
2: Ja, het is zonde. Die man is slechts 70 jaar oud geworden.
0: Ja.
2: Ja, dat is treurig. Hij heeft volgens mij nog het laatste festival nog meegemaakt in Grollo.
0: Ja.
2: En daarna was het eigenlijk, toen wist hij al dat hij...
0: Eigenlijk toen het museum geopend werd, volgens mij 3 of 4 maanden. 26 september is hij overleden en 1 juni ging het museum open. Dus.
2: Bezoek dat sowieso even. Ik hoorde jou het hebben over Another Day, Another Road. Zullen we daar, dat heb je ook meegenomen. Ik heb hem hier in de jukebox van Wedding's 50's gestopt.
1: Ben,
2: het singletje.
1: Luister.
2: Dus we gaan er even naar luisteren. Dan komen we weer even helemaal lekker in die sfeer.

0: dit is wel een beetje geremasterd, hè, denk ik. Marcel, is dit inmiddels al een beetje... Is hier een sausje overheen gegooid? Of?
1: Nou, ik denk het wel.
0: Klinkt,
1: het is misschien wel remasterd, ja.
0: Klinkt goed als je
1: maar, dat... ik had, toen we net de cd hadden, kwam Cubis Blues uit op cd.
0: Ja.
1: Die dubbel OP, toen heb ik hem gekocht. En toen draaide ik Another Day, Another Road. En dat klonk helemaal niet in die begintijd. Toen heb ik het originele singeltje opgezet en die kraakte. Maar die klonk veel beter.
0: Ik heb vanmiddag ook inderdaad wat kraakwerk beluisterd. En ja, dat is uiteindelijk, dat is wel ook nog het gevoel wat je daar dan bij hoort. En als je dan hoort, ja, het is één take geweest en het stond op de plaat. Ja, fantastisch. Skal, voordat we eens even wat gaan ophalen hoe je uiteindelijk bij de tour bent gekomen, maken wij alvast een klein sprongetje vooruit. Want we hebben namelijk aan de telefoon Sebastian. En hij is de zanger van de band Grollo, tribute to Kiwi and the Blizzards. En ja, jullie kennen elkaar al een tijdje. Goedenavond.
2: Hoi, hallo.
0: Wat ontzettend fijn dat we je even mogen bellen vanuit het Haagse. Ja, want kijk, wij hebben een rijke muziekhistorie en geschiedenis hier in Den Haag. Maar als we dan een beetje zo richting Grollo, Assen, waar die volgens mij is geboren gaan, dan ja, is daar toch eigenlijk wel een basis gelegd. Tot Ron, daar vinden we het ook wel een beetje terug.
3: Ja, en tegenwoordig AJ Plugzitter, Derksen, Grollo.
0: Het is nog
3: het
0: steeds
3: grote festival. Ja,
0: het staat nog steeds op de kaart. Ja, hoe ben je op het pad gekomen van QB?
2: Ja, als jonge jongens maakten wij al muziek en werden wij ook al vrij snel fan van de Nederlandse band The Wolf. Ik weet niet of jullie die kennen.
0: Yes. Zeker, ja.
2: Zij coverden ooit een liedje, volgens mij Apple Knuckles Clubhouse of Veronica of zo, geloof ik. En dat was dan een liedje van een band genaamd QB and the Blizzards, waar ik nog nooit van had gehoord. Dus toen ben ik daar eens ingedoken. De rest is geschiedenis.
0: En inmiddels heb jij contact met Skal, die voor jullie het een en ander heeft uitgerold. Hoe is dat zo tot stand gekomen?
2: We timmeren al een tijdje aan de weg als QB and the Blizzards Tribute. En we hadden ook best wel nauw contact met het museum in Grollo. Dat is in de boerderij waar de band vroeger repeteerde en zelfs deels woonde.
0: Ja.
2: En Skal is ook nauw betrokken met die mensen. En die is, als ik verkeerd zeg, Skal, moet je me corrigeren. Die,
3: ja,
2: die is een heritage gestart, omtrent Muske zelf, de persoon.
3: Ja. Nee, Bastian, ik zag jullie natuurlijk de eerste keer in Zoetermeer. En toen daarna ben ik naar Assen gekomen. Toen speelden jullie op Nieuw Blues Festival. En toen ben ik naar jullie toe gegaan. Toen hebben jullie, ik weet niet welk jaar hebben jullie geopend toen met het Internationaal Blues Festival. Was dat 2017?
2: Nee. 24, denk ik.
3: 24, oké. Okay. Ja, ja, toen hebben ze gespeeld als opening de band Grollo. En volgens mij verleden jaar september hebben een afspraak gehad in Zwolle. En dat ik met het idee kwam, laten we een theatertour gaan doen. En het hele gebeurde. En dat is er nu.
2: Dat de eerste.
3: Ja, we moeten alleen nog een paar stoelen vol zien. Of een paar theaters vol zien te krijgen.
0: Komen jullie ook een beetje deze kant op, richting Den Haag?
3: Ja, we zitten in Zoetermeer. En dat is op 7 januari. Dus volgend jaar zitten we in het Stadstheater in Zoetermeer. En we gaan starten in Capelle aan de IJssel op 9 oktober. En dan gaan we door naar Assen, en Oosterhout, Emmen. En Zoetermeer en dan nog Stadskanaal, ja. Maar als je naar www.grollo.nl gaat, Grollo met 1 O, dan staat de hele tour en dan kan je door een paar keer klikken, kan je kijken waar ze staan bij de shows.
0: Ik zag vanmiddag nog een recensie over de band en ze zeiden van, ze schreven daar, ja, het komt allemaal heel eng dichtbij. En dat begint eigenlijk al natuurlijk met de hoes, die is nagemaakt van Desolation.
3: Ja.
0: Ja, bijzonder. Ontdekte jij ook als zanger van, hey, ik heb wel een beetje dat Muske geluid in mijn stem zitten. Dat moet je natuurlijk ook nog wel even in huis hebben.
2: Dat was schokken, de eerste repetitie. Ik heb het eigenlijk niet echt uitgeprobeerd. Maar het bleek best wel goed uit te pakken. Ja, ik wist wel dat ik dat rauwe geluid dat Muske heeft, heb ik ook. Dat wist ik wel. Dus het was niet helemaal een sprong in het diepe. Maar Het heeft wel goed uitgepakt als ik het publiek moet geloven.
0: Ja. En in hoeverre heeft Johan Derksen hier dan nog, die kan natuurlijk wel een platform geven, maar heeft hij ook nog wat in de melk te brokkelen bij deze hele productie?
3: Helemaal niets.
0: Niks.
3: Hij mag alleen reclame maken. Hij heeft een leuk filmpje gemaakt. Nee, Johan is echt te gek voor de blues. Hij is voor de bluesmuziek is de allerbelangrijkste man. Dat zeg ik toch goed, Bastiaan?
2: Ja, zeker.
4: Ja, Bastiaan, hier Martin Reitsma. Nog heel even over jullie gitarist, hè? Nick Sival. Het is natuurlijk een enorme uitdaging om Eelco Gelling op het podium te representeren. En hoe gaat dat met Nick? Hebben jullie veel audities moeten doen voordat jullie Nick in de gelederen hadden?
2: Nou, we hadden eerst één keer een andere gitarist, maar die kwam niet opdagen bij de eerste
4: Die durfde en niet
2: Nick,
4: aan.
2: Nick kende ik al heel lang en ik wist dat hij dat zou kunnen. Ik had alleen gedacht dat hij te druk zou zijn, maar hij was direct enthousiast.
4: Ja.
2: En hij nam ook gelijk Henk Hulsenbos, de toetsenist, mee. Dus toen was de band daarmee ook gelijk compleet.
4: Ja, ja. Nou, mooi hoor. En Eelco Gelling heb je niet zomaar. En ook die fantastische gitaarsound. Maar Hulde...
2: Mensen net zo'n grote schoen te vullen als Harry Musquet, denk ik.
4: Ja, dat denk ik ook wel. Maar leuk. Ik ben benieuwd.
0: En begrijp ik nou dat er ergens nog... of dat heb ik misschien niet goed begrepen... dat er ergens nog werk ligt wat nog nooit is uitgebracht? Dat hoort dan ik ook nog ergens.
3: Volgens mij is er wel... Nee, er zijn volgens mij teksten van Harry nog. En er zou Daniel Loijus zou de muziek op maken. Maar dat is volgens mij allemaal nog... ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit.
0: Nee.
3: Want de stichting van Harry Musquet, die zijn nog wel met bepaalde dingen bezig. Maar of dat gaat lukken, weet ik niet.
0: Nee. Wat is jouw favoriete nummer, Marcel, van Kiwi?
1: Nou, ik denk Window of My Eyes.
0: Heb je die ook meegenomen?
1: Ja, die staat ook op jouw...
0: Heb je die meegenomen? Zullen we daar eens even naar gaan luisteren? Dat is misschien wel leuk. En dan zou ik aan de zanger willen vragen. Blijf vooral nog even aan de lijn. En wij betalen de kosten, hoor. Dus dat wees niet bang. Helemaal richting Grollo. we gaan eens even naar luisteren.

0: Het is ook elke keer weer anders. Geen nummer, het is geen eenheidsworst. Geen nummer is hetzelfde. En het mooie is dat je het voelt. Jouw muziek is emotie en dat hoor je hierin terug. En als je dan tegenwoordig al die AI-nummers hoort. En er wordt nog steeds, ik wil niet dat een of andere oude lul gaan klinken. Er wordt nog steeds hele mooie muziek gemaakt hoor. Maar dit, echt vanuit je kloten, zou ik maar zeggen, dat is nog lastig te verkrijgen vandaag.
1: Ja, ik denk ook dat de mensen gewoon leuker naar de tour moeten komen van Grollo in de theaters. En dan krijgen ze een hele mooie show voorgeschoteld.
0: Wat kan men verwachten? Bestaat het uit twee delen? Zit er nog een verrassing in? Die moet je natuurlijk niet verklappen, maar wat kan men een beetje gaan verwachten?
1: Bastiaan?
2: Ja, we gaan twee sets doen. Sowieso integraal de plaat Desolation, die dus 60 jaar oud is, dit jaar. Het is toch wel een beetje als viering van Desolation, ik bedoel. Maar daarnaast gaan we uiteraard ook de grote hits zoals Window of My Eyes en Apple Marcus Flophouse spelen. En dat omlijsten wij denk ik met een heel aantal leuke anekdotes en mooie beelden op de achtergrond. Ik word wel een totaal ervaring.
0: Ja. Mooi hoor.
2: Bluesavond. Ja.
1: Ja, het wordt echt een bluesavond. Ik heb ooit een jaar of 4, 5 geleden ook in Klootwijk in Rotterdam heb ik 25 minuten lang alleen maar Elke Gelling solo's af elkaar. Dus als mensen naar binnen lopen, horen ze die solo. Dus alleen maar solo's in de pauze en uitloop. En we gaan ook met visuals werken. Dus foto's, filmpjes. Dus er is nog een hoop te doen.
3: Skal, iets heel anders, maar daarvoor was zijn invloed en zijn kameraadschap ook veel te groot. In de vorige uitzending hebben we het even over Erik Bévar gehad en min of meer herdacht. Maar ik neem aan dat ook Erik bij jou een enorm gemis heeft veroorzaakt.
1: Oh ja, dat was wel...
3: Want we missen hem.
1: Ja, het was... Marcel die belde mij op een zaterdagochtend, was dat ook. En Erik die... Ik heb Erik heel vaak ook meegenomen toen ik nog bij Mooie werkte. Ik heb hem meegenomen naar Tissie Matic en heel veel shows laten zien en zo. Hij heeft zelfs ook een paar jaar als stagehand gewerkt als op het Noordzee in Den Haag.
0: Dus, daar ben ik een keer met hem naartoe geweest. Toen het nog in Den Haag was, ja.
3: Ja, we missen hem echt. Hij laat een enorme leegte achter. Die zich nog altijd laat voelen. Hè?
1: Ja, zeer zeker. Ja, legendarische jongen uit Pijnlijker.
3: Absoluut.
0: Ja. En Sebastiaan, sta je dan als je zelf op dat podium of probeer je toch ook echt helemaal in de huid van Harry te kruipen?
2: Wel qua intentie, qua energie en emotie. Maar het zou een beetje vreemd zijn als ik mezelf Harry Muske begin te voelen. Terwijl ik dat... ik ben toch even al van Bastiaan.
0: Ja, ik snap het. Maar wat is jouw achtergrond? Heb je meerdere bandjes al gezeten? Of,
2: Ja, ik heb veel eigen werkbandjes gehad. Ik heb ook altijd wel een beetje in de jaren 60, 70 hoek rockmuziek, gitaarmuziek. Al wel 10 jaar het hele land een beetje doorgespeeld.
0: En zijn ze in Grollo een beetje blij met die naam? Want Skal woont zelf in Pijnakker. Er zal maar een band op staan die heet Pijnakker. En eventjes ergens links of rechts viral gaat. Hoe is dat ontvangen? Of krijg je dat niet echt mee?
2: Ja, de meeste mensen vinden het wel grappig volgens mij. Ze krijgen alleen stevast de opmerking dat Grollo met 2 O's is. Maar dat weten wij wel. Dat hebben we bewust niet gedaan, omdat we dan niet vinden zijn.
1: Ja, maar op de LP, Groet uit Grollo, is Grollo ook met 1 O.
2: Ja, dat is dan ook wel weer gaaf.
1: Ja, dus...
0: Ja. Ja, het is ook. Ik refereer toch nog even aan de schatkist van Beeld en Geluid die deze week is geopend. Daar kun je heel veel materiaal vinden. En onder andere vond ik daar vandaag een filmpje van een documentaire die ooit is opgenomen. En QB en iedereen had ziet wat gebeurt daar in Drenthe. Dus er ging een cameraploeg naartoe. En eigenlijk de eerste vraag was, het was een beetje conservatieve tijd natuurlijk. En zij maakten best wel spraakmakende muziek. En er gebeurde wat met jeugd en jongeren in Nederland. En ze vroegen eigenlijk aan hem van, wat vinden jouw ouders er eigenlijk van? En daar kwam niet echt een antwoord op. Maar het leek er wel op alsof ze er niet heel erg blij mee waren. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook de boerderij waar hij later woonde. Ik heb begrepen dat hij zich daar een beetje heeft teruggetrokken vanwege de liefdesverdriet en dergelijke. Dat werd natuurlijk een soort bedevaartsoord.
1: Ja, dus
0: daar.
1: Er zijn natuurlijk ook heel veel Boudewijn de Groot is er geweest. John Mayle is er geweest. Ja. Van Morrison is er ook geweest. En ze hebben een LP opgenomen met een donkere Amerikaanse zanger. Pianist Eddie Boyd. En die hebben daar ook gerepeteerd en zo. Dus, ja, en in de tijd van Herman Brood en zo, er gebeurde natuurlijk van alles daar. En wat ik volgens mij, waarom Harry, die kwam volgens mij uit Assen.
0: Ja.
1: En die dacht van ja, het wordt me hier te druk en zo. En die is gewoon lekker in die boerderij gaan wonen. En dat is natuurlijk een waanzinnige plek. Grollen is zo mooi.
0: Ja, het is een fantastisch gebied, absoluut, ja. Absoluut. Ja, Marcel, ben jij daar wel eens geweest in Grollo zelf?
4: Ja, ik ben een paar keer mee geweest. En vlakbij die boerderij is een hele goede kroeg waar Harry en Herman vroeger nog wel eens wat dronken.
1: Ja, de Hofstede.
4: Ja.
0: Dat ademt nog
1: en
0: wel eens
1: weer. Aanstaande zondag speelt Grollo, Bastiaan met zijn band in Grollo.
2: Ja, zeker.
0: Nou, het was in ieder geval
2: een besloten feestje volgens mij.
1: Ja, het is wel besloten.
4: Bastiaan, heb ik ook nog een vraag. Volgend jaar gaan jullie toch goed uit Grollo doen, ook in de theaters?
2: Ik beloof nog niks, maar ik zou wel de agenda in de gaten houden. En de online en de socials, denk ik. Ja.
0: Ja, jij weet als geen ander natuurlijk, Skal, hoe belangrijk het is dat er structuur is. Dat alles goed geregeld moet zijn achter de schermen. Wat is nou voor, we hebben hier ook nog een jonge band straks staan. Wat is nou de gouden tip voor jou als, hoe moet ik het even zeggen, als stage manager, producer?
1: Wat ik eigenlijk met Grollo wil, de band Grollo, is gewoon dat hun gewoon heel goed kunnen spelen. Laat mij nou maar gewoon de rest doen en zo. Ik ga ook naar alle shows. Ik ben er gewoon bij en ik probeer zoveel mogelijk publiciteit voor te maken dat de zaal gewoon vol komt en zo. En ik denk dat dat het fijnste is voor zijn band, want anders moeten ze dat allemaal zelf doen. Dus ik heb ook contact met het boekingsbureau, Lust for Life. En ik bepaal zelf niet. De band is de baas, weet je wel. Ik ben gewoon een hoop jongen.
0: En jij zorgt ook voor een stukje marketing nog, Marcel.
4: Ja, ik heb een beetje flyers gemaakt. Maar Herman Brood zei altijd, je moet 2/3 van je talent gebruiken. Hoe kom ik in de krant? En 1/3 voor de rock'n'roll zelf.
0: Dat is
3: een... Ja, ik ken eigenlijk een marketing tool die nog veel sterker is dan de krant, hè?
1: En dat is?
3: Boulevard of Music. Ja. Mijn Facebook-site.
1: Ja. Ja, echt. Ik zou zeggen, probeer even heel
4: veel. Ik ga vanavond wat plaatsen nog.
1: Ja. En weet je dat we gewoon alle theaters kijken? En Marcel die zei net van Groet uit Grollo. Kijk, als wij nu de theaters allemaal vol hebben zitten, gaan we volgend jaar, als de band het wil, gewoon Groet uit Grollo doen.
3: Ja. Het wordt in ieder geval 1000 keren bekeken. En laatst iets over Colde Iering 100.000 keren. Okay. Bij wijze van spreken.
5: Ja. Nou, dus, als je dan de 11 kaartjes koopt, dan gaat het goed.
1: Ja. Wat ook is, we hebben het de hele tijd over het museum. Daar zijn verleden jaar nog 4500 mensen, betalende mensen geweest, hè, die per jaar naar het museum gaan. En het museum heeft ook nog 1000 vrienden. Dus mensen die meebetalen aan het museum. Dus ik denk dat de fanbase van Q in the Blitz nog steeds heel groot is.
0: Ja.
1: En na 60 jaar, jongens, waar hebben we het over?
0: Ja, er is best ook veel van te zien. Er staan daar gitaren, een mondharmonica, een drumstel, papieren, bijzondere dingen. Je hebt een kamer waar je boven een beetje lekker door dingen kan bladeren.
1: Wat natuurlijk ook is, we gaan het theater in. De mensen kunnen lekker zitten en zo, weet je. Koffie erbij, weet ik veel wat allemaal.
0: Koffie erbij? We gaan er geen koffie drinken in het theater.
1: Ja.
5: In de pauze toch wel.
1: Ja, gratis koffie altijd in de pauze. Ja. Dus,
5: en voor die tijd natuurlijk eten in een restaurantje wat er vaak bij zit.
1: Ja, dus ik denk dat het een goede set is voor de mensen die in mijn leeftijd, dik in de 70 zijn, om lekker naar het theater te gaan en dan lekker naar zo'n band gaan kijken.
0: Ja, iedereen van die leeftijd, die zeggen gewoon, maar dat was mijn band, dat was mijn muziek.
1: Ja.
0: Ongeacht wie je ook spreekt, iedereen van die leeftijd die zegt, ja, maar dat was mijn band, dat was mijn muziek.
5: Ik denk natuurlijk dat ze dat eigenlijk nu een beetje zeggen, hè? Ook in Grollo, zullen ze apetrots zijn op
1: af en toe, QB? Er komt af en toe wel eens een auto rijden voor het museum. En er stappen mensen uit en die hebben een hele doos met spullen bij de. En dan is hun vader en mijn moeder is overleden. En die hebben altijd spullen van Q in the Blitz bewaard en gespaard. En die geven ze aan het museum, want ze vinden het zonde om in een container te gooien.
5: Ja, wat ik me dan afvraag, in de tijd dat Harry daar woonde.
1: Ja.
5: ja, was dat natuurlijk best wel enigszins...
1: Er is ook een verhaal toen Eddie Boyd daar als eerste donkere man door het dorp heen liep. Dat de kleine kinderen kwamen voelen aan zijn huid of het echt was.
0: Oh mijn god.
1: Maar goed jongens, ik weet het niet. Ik ben er niet bij geweest.
0: Ah, ze zijn nog steeds, dat is ook wel eens, ze zijn nog steeds een beetje wereldvreemd hoor.
1: Nee, je bent gek man. Nee, dat is mooi doen.
0: Het is gezellig. Het bier is goed. Je kan er heerlijk eten. Dat zijn aardige mensen. En gelukkig staat het op de kaarten. Voorlopig blijft het museum open. En wordt het alleen maar populairder met de tour van Grollo. Ze staan dus in Capelle aan de IJssel. In Assen, waar het eigenlijk allemaal begon. Oosterhout, Emmen, Zoetermeer, Stadskanaal. En Marcel die doet hier alweer een beetje een onthulling. Dat misschien Groeten uit Grollo ook nog wel een vervolg gaat krijgen. Maar eerst moeten deze zalen vol. Dat gaat ongetwijfeld helemaal goed komen. Ik zou zeggen, jongens, we hebben nu het QB-gezelschap bijeen. Wie heeft er nog een prangende vraag?
3: Ik heb nog een prangende vraag.
0: Okay.
3: Kijk, de uitzendingen van de Tribute to the Battle Band zijn natuurlijk mega populair. Ja. Ik heb er vorige week maandag nog met Cesar uitgebreid over zitten praten. Mm-hmm. Hoe hij dat vindt, hij zegt, Mart. Sinds ik daar meedoe in de jury, ben ik een bekende Nederlander. Mm. Nee, hij wilde mij zeggen, heel veel mensen kijken en waarderen heel erg die uitzendingen. Is dat nou ook iets voor deze band in de toekomst?
1: Dat bepaal ik niet, dat is Sebastian.
0: Ja. Ja, is dat wat voor jullie, Sebastian?
2: Ja.
0: Ja,
2: ik denk dat het de band wel goed zou doen qua promo.
3: Absoluut.
5: Maar qua geld ook.
1: Mag ik een kleine aanvulling doen? Dat is, je kan natuurlijk niet Cube in the Blitzers met een Beach Boys vergelijken. En met een Destiny Child en zo, weet je. Dus ik denk, al zou ik de band zijn...
2: Ik weet 100% zeker dat Harry Musquet het ook niet had gedaan.
1: Nee, precies. Ja, dat zeg je helemaal goed, weet je. Die had toch geen zin om de Edison op te halen.
3: Nee.
1: Dus, dat moet gewoon de... En weet je,
3: de tijd zal het leren.
1: Eigenlijk hebben we de naam ook verkeerd gekozen. Al mag ik voor Bastiaan ook spreken. Ja. Het had eigenlijk een ode moeten zijn. Een Grollo, een ode aan Q in the Blizzards. We zijn geen tribute band. Ze gaan niet dezelfde kleding aantrekken en zulke soort dingen. Nee. Zeg toch netjes?
4: Nee. Nee, dat is niet te hopen, anders staat hij ook in een joggingbroek.
1: Ja,
5: waar van acte?
0: Het is makkelijk als je hier achter de knoppen staat. Ik denk dat ik gewoon een van mijn favorieten ga draaien. Dat is Things I Remember. En onthoud even wat ik vertelde in het begin. Het begint eigenlijk met een heel klein strijkje. En uiteindelijk eindigt het met een soort pit. Punkrock pit eigenlijk. Het kan allemaal. Spelen jullie die ook trouwens, Things I Remember?
2: Zeker, ja.
0: Dan gaan wij 7 januari gaan wij dan naar Zoetermeer, Marcel. Dan ga ik met je mee. Dat lijkt me heel gezellig.
1: Oké. Hoi. Ik zie je zondag.
0: Dank je wel, hè.
1: Dank je wel.
0: En heel veel plezier met alle optredens. Nog één keer, Skal. Waar kunnen de mensen kaartjes verkrijgen? Alle informatie verkrijgen?
1: Gewoon even naar de website van Grollo. Grollo.nl.
0: Ga naar het museum, ga naar de show, ga het meemaken. En denk dan ook even aan Skal, onze lokale held, die dat toch allemaal aan de zijde een beetje heeft lopen kneden.
1: Oké.
0: Alsjeblieft.

0: Zo, ik heb geen woord te veel gezegd volgens mij, jongens. Dit eindigde toch in totale chaos.
1: Oké, ook goed.
0: Eigenlijk, het is hier geen desolation. Nou ja, ondanks het feit dan dat ik een kleine aanrijding had op weg hier naartoe. Er was wel enige vorm van droevenis als je de definitie van desolation eventjes opzoekt. Maar die chaos die in het nummer doorklinkt, die gezellige chaos, die hebben we hier natuurlijk ook in de studio. Wij danken overigens Marcel Mulhuizen, Google hem eens. Hij heeft een hele mooie website, myfavoritesong.nl. Daar vraagt hij allemaal bekende Nederlandse en buitenlandse artiesten, wat is nou jouw favoriete nummer aller tijden? En hij vroeg het ook vorige week of twee weken geleden aan Cesar. En die zei in al zijn bescheidenheid, dat is natuurlijk Radar Love. Maar Marcel bedoelt natuurlijk een nummer van een andere artiest. Alhoewel je ook gewoon nog je eigen bandje mag benoemen. En natuurlijk Skal Langelaan. Nou ja, ooit begonnen als Rodi. Uiteindelijk een autoriteit bij Mojo Concerts. Heeft heel veel gedaan. Heel veel van de wereld ook gezien. En nu zegt hij ook in al zijn bescheidenheid. Maar hij heeft best wel een mooie rol erin. Hij is nu de theatertour van de band Grollo aan het begeleiden. Aan het uitrollen. Ja. De tribute band van QB and the Blizzards. En er zijn nog volop kaarten te verkrijgen. Dus kon dat zien, zou ik zeggen. Ik duik heel even in de platenkoffer van wat Victor Meijer allemaal heeft meegenomen. En voor wie hem nog niet kent, nou, dat zijn denk ik drie mensen ergens nog in Loosduinen.
1: Ik kan het samenvatten. Ja. De grootste drummer van Nederland noemde hem vorige week of twee weken geleden in zijn show een Haagse icoon. En dat is die Victor R. Meijer. Ja.
0: Ja. Nog geen standbeeld in die zin. Nee.
2: Wel een muur tegen.
0: Oh ja,
2: een muurtegel heb ik.
0: Ik ga eens even wat opzoeken, want waarom ben jij hier, Victor?
2: Ik heb ooit eens een gedicht geschreven. En dat gedicht begint met de regels waar niemand mee begint. Het begint met, zeg Bacchus, jij mooie klootzak. En dan wordt er meestal wel gelachen. Zo begint het, geen één gedicht natuurlijk.
0: Nee.
2: Maar het gaat over een bacchanaal. En over dat ik graag ga. Ik ben een ontzettende fan en ik ga me niet daarmee vergelijken. Maar ik wou dat ik het kon van Brel en van Shaffy en van Boudewijn de Groot, ja, van Lennart Nijg. En dat vind ik, dat zijn teksten, joh. En dat iemand die teksten schrijft probeert dat ook te doen. En dan had ik ooit eens een gedicht geschreven en dat gaat over Bacchus. Want ik heb wel eens een video gezien van Jacques Brel. Ja, die kotst die woorden eruit. Dat hij aan het suipen is en aan het vreten. En hij neukt alles wat los en vast zit. En dat zingt hij gewoon. Dat doet hij gewoon. En als jij ernaar kijkt, denk je, tering, dan is die man goed, joh. Nou ja, ik heb zo'n soort gedicht geschreven over Bacchus. En je weet allemaal wel wat een bacchanaal is, toch?
1: Absoluut.
2: Ja, toch?
3: Ja, ik weet dat altijd de volgende ochtend nog heel goed.
2: Ja, nee. Dus ik had een gedicht geschreven. Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. Nou ja, dat kwam ter oren van Bart Waningen en Teun Tienes. En die schrijven heel veel liedjes voor alle artiesten. Die staan mega veel in top 40's en weet ik het maar overal in. En die zei, die tekst, man, ik vind dat geweldig. Kunnen we daar wat mee doen? Ja, dan loop ik gewoon een week naast de schoen als zulke soort gasten dat zeggen. Dat vind ik geweldig, joh.
0: En ze hebben dat toch gedaan ook?
2: Nou ja, ik heb een gitaartje gepakt en ik heb mijn telefoontje met speakers aan, heb ik die voor de microfoon gezet en tegen Bart gezegd van, joh, dit heb ik in mijn hoofd. Wat kan jij daarmee? En die is ermee aan de slag gegaan. En daar kwam dit nummer uit. En dat wankelde aan alle kanten nog. En zeker toen ik het aan Erik Kuijlaars liet horen. Die zei van, joh, mag ik daar wat mee doen? Ik zeg, nou, alsjeblieft. Want Erik heeft volgens mij de beste oren van Nederland en omgeving. En buiten dat kan hij ook heel goed arrangeren. En die is er aan zijn computer gaan zitten. Niet geringe tijd. En die kwam met een muziektrack voor dit nummer eruit. Dat we allebei zeiden van, jezus man, dit klinkt hartstikke goed, joh. En nou ja, dan moet je wel een zanger erbij vinden. En ik had het net al over Boudewijn de Groot en Lennart Nijg en Jacques Brel en Ramse Shaffy. Vind maar eens zo iemand. Dat is uniek, weet je wel.
0: Dat is toch al een rijtje, ja.
2: Maar ik heb ooit in het Zuiderpark, jij was er ook, Bart, daar was Ronnie Sober, Ron van de Hoge Band. En die doet daar dan een mix van Laat Me en Child in Time. En daar was ik echt zwaar van onder de indruk, man. Hij kotst ook die woorden eruit. Hij is een geweldig leuke acteur ook, die gozer. En een fijn mens om mee om te gaan. En toen zei ik tegen Erik van, joh, wat vind jij als Ron dit gaat zingen? En Erik zei eigenlijk ook gelijk van, nou, dat moeten we doen. Dat moeten we proberen. Kijken wat hij ervan vindt. Nou ja, hij heeft het ingezongen. En ja, zowel Erik als ik, als Bart, als dat hele clubje wat zich hiermee bemoeit, die zeggen allemaal van, ja, dit is toch wel een gaaf nummer geworden. Ja.
1: En een hele mooie clip.
2: En de, ja, tuurlijk, daar gaan we nog even over verder. Want ja. Erik is niet alleen een goed mens achter een goed mens, maar ook een goed mens achter het mengpaneel. Maar die heeft een clip gemaakt. En hij werkt volgens mij gewoon 36 uur per dag. Want als je die clip ziet ook, het klopt aan alle kanten. Het is helemaal het sfeertje van die tijd.
0: Zwart-wit en we gaan terug. Het is een beetje een Amerikaans tafereeltje volgens mij ook wat we zien.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Hij is er wel, Erik, of zo, hè?
0: Zeker. Ja? Hij zit hier achter ergens lekker aan.
2: Is het een Amerikaans tafereeltje hier? Duimpje omhoog.
1: Ja.
2: Amerikaans tafereeltje, dat is voor de luisteraar.
0: Zou je wat voor mij willen doen, Victor? Zou je die microfoon, want die conflicteert een beetje met jouw mobiel. Dan hoor ik de hele tijd een gek piepje. En als jij straks wat moois gaat vertellen.
2: Beter?
0: Ja, dit is veel beter.
2: Is het piepje weg nou?
0: Yes.
2: Oké, ik zag al een muizenval dichtklappen. Ik denk, nou, dat piept iets. Zal ik het gedicht doen?
0: Heel graag. Wij zijn een en al oor. En dan daarna gaan we hier Ronnie Sober eens even voorstellen.
2: Ja, fantastisch joh. En Erik die zit hier. Dat is echt een hele goede vriend. En nogmaals, ik heb hem 100 keer bedankt. Maar ook via de radio hier. Eer, fantastisch. Geweldig werk gedaan met dat arrangeren en dat lippie. En alle woorden die je erbij zegt ook. De zang, het opnemen in de studio. Het is nogal niet niks, jongens. Maar er staat ook wel wat. Zeg Bacchus. Jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik tot de laatste fles. Met Robert vreet ik tot de dauw. Met Babbe toast ik op haar werk. Zodat ze lacht als ze Bacchus op de tafel smijt. In een arrogante woordenstroom lijkt mijn commentaar op de keuken heel gewoon. Waar de kok nu wel eens naar zijn vrouw toe wil. Maar de afwas tot de ochtend zal blijven staan. Dan geef ik veel meer dan heel veel fooi. Om in dit leven te mogen bestaan. En we zingen lallend aan de natte bar. Over heerlijke vrouwen en we lachen. En we slaan elkander op de schouder. Want malle Babbe toont geen bezwaar. Haar leven is een lied van leven en van liefde. Van niets nemen? Nee, alleen maar geven. En dan gaan we door en door. We gaan de hele dag maar door en door. Met zuipen en met rondjes geven. Door met vrienden voor altijd. Door en door en alsmaar door. Tot de kakineuze blufter is van het leven. Dat achter zijn masker lacht. En wacht op een nieuwe nacht. Proost!
4: Zeg Bacchus.
1: Ja, dames en heren.
4: Jij
1: en daarom is deze man
4: klootzak.
1: Niet zo lang geleden. Duitse publieksprijs er vandoor gegaan. Wegens zijn prachtige voordracht.
0: Oh, Martin, ja, ik had hem al ingestart, maar dat maakt helemaal niet als live radio. Maar jij wilde nog iets zeggen. Want...
1: Ja, hij heeft een paar jaar geleden, Victor, de Haagse stadsdichter, nog een hele prestigieuze publieksprijs op een gedichtenfestival gewonnen in Gouda.
2: Ja.
0: Waarvan akte? Waarvan akte?
2: Een gouden griffel, wilde ik.
1: En dat bewijst hij nu weer.
2: Leuk.
0: We gaan niet tornen aan het nummer van Ronnie Sober. Dus die krijgt bij deze alle eer en credits.
2: Proost!
4: Zeg Bacchus. Jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de dauw. Met Babbe hef ik het glas op al haar werk. Zodat zij lacht.

met vrienden. Door en door, voor altijd door. Tot de kakkieneuze bluf van het leven. Dat achter een masker grijnst en lacht.

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag subsidieert dit jaar 22 kleinschalige festivals en evenementen. De gemeente trekt daar €310.000 voor uit en dat is meer dan vorig jaar. De festivals en evenementen staan gepland van juli tot en met december. Een overzicht van de festivals die subsidie krijgen vind je nu op denhaagfm.nl of in de app. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon en vandaag is er tijdens een persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost €90. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
2: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat wil zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om €90, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor €90 denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
1: Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om deze marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
3: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
1: Inschrijven voor de marathon kan vanaf donderdag 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen meelopen met de marathon. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Oranje speelt die nacht om 1 uur Nederlandse tijd. Het begint sowieso te broeien als het gaat om oranje koorts. Verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog zonnig bij ongeveer 23 graden op de woensdag. Dan koelt het in de nacht naar donderdag af tot 12 graden. Donderdag en vrijdag overdag 27 graden. Dus weer een stuk warmer dan de woensdag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: hè?
1: Ja, dames en heren, vrienden van Den Haag FM Cultuur Boulevard. We zijn nog steeds ontzettend live. En het is ook leuk om te zien, want hierachter, daar is de regiekamer. Den Haag FM Televisie. In alle huiskamers van Den Haag op de kabeltelevisie kun je op dit moment kijken naar Den Haag Televisie. En daar zie je ons ook gewoon helemaal live in de woonkamer. Dus we hebben geluid en we hebben beeld. We hebben beeld en geluid. En ik probeer ook jou even aan te zetten, Ron. Dan hebben we ook nog een beetje echt geluid erbij. We hebben net een legendarische band besproken. QB and the Blizzards.
2: Zo mooi.
1: Ja, samen met Marcel Mulhuizen en met Skal Langelaan.
2: En binnenkort zijn ze in de theater. Ook in de buurt. En,
1: in de buurt inderdaad. In Zoetermeer sowieso. En een kapel aan de IJssel.
2: Kaartjes bij gollo.nl.
1: Waarvan akte.
2: En meer reclame maken we niet. Hè?
1: Nee.
2: En voor de kijkers thuis zullen we nog even zwaaien naar ze.
1: Ja, laten we dat maar even doen.
3: Zwaaien? Ja. Laat het niet zien.
1: Dat kan, dat kan ook allemaal. Wij hebben hier tegenover ons staan 5 gasten van de band Offshore. En zoek ze even op Instagram, want daar maken ze al langere tijd al furoren. Sterker nog, ze hebben al 2 albums gemaakt. Ze komen niet zomaar even om de hoek zeilen. Ja, dat werd mij verteld. Ben ik verkeerd geïnformeerd? Ja, je zegt gewoon, we hebben al 3 albums
4: zeker
1: gemaakt.
4: Ja, hebben we gedaan.
5: Ja, de albums die zijn in de maak, maar eentje is sowieso al.
1: Oh, eentje is sowieso af. Nou, dan komt nummer 2 komt ook wel. Maar fact-checking is altijd belangrijk natuurlijk in de journalistiek. Dus
5: zeker.
1: Goed dat je me corrigeert. Maar jullie staan al wel ook al bijvoorbeeld al in het Paardcafé.
5: Heel vaak gestaan, ja.
1: Jullie hebben een mooie prijs gewonnen.
5: Hebben we ook gedaan.
1: Ja. Vertel eens even, welke heeft jou in de wacht gesleept?
5: Ja, we hebben een prijs gewonnen. Dat was bij Musicom. Dat was begin dit jaar. Hebben we wat studiotijd gewonnen. Gewoon, dat was een competitie waar verschillende bands aan meededen. En die hadden wij gewonnen. Dus dat was echt heel leuk. En ja.
1: En als we even een rondje maken.
5: Gewoon, dat was een competitie waar verschillende bands aan meededen. En die hadden wij gewonnen. Dus dat was echt heel leuk. En ja.
1: En als we even een rondje maken. Misschien kunnen jullie jezelf even voorstellen.

0: We wisselen even van hoofdtelefoon. Kijk, check.
1: Ja, ik ben Mats Cornelissen en ik doe bas voor offshore.
0: En wat is jullie muziekgenre, zeg maar? Als
2: rock and roll.
0: Rock and roll. Rock and roll.
3: Ja. Jongens, wat me intrigeert is de bandtitel Offshore, weg van de kust dus eigenlijk. Hè? Ja. Hoe komen jullie op die naam? Wie heeft die bedacht, Offshore?
2: Nou, degene die die naam heeft verzonnen zit momenteel niet in de band.
3: Oké.
2: Die heeft daar vroeger een tijdje in gezeten. Dat is mijn neefje. En die houdt nogal van surfen. En daar komt het vandaan.
3: Weg van de kust.
2: Ja. En nu is het zo dat wij allemaal niet kunnen surfen. Maar, maar nou ja, ik een beetje. Maar ja, precies.
3: Ja, mooi.
0: Maar als je, kun je nog even terugnemen naar Musicon... Ja. Die prijs, krijg je natuurlijk niet zomaar. Wat was het jurycommentaar? Waarom sprongen jullie eruit?
4: Nou, ik denk dat het bij ons heel erg... We geven meestal bij shows... Zijn wij heel erg energiek. Wij doen het echt voor het publiek.
0: Ja.
4: Natuurlijk ook voor onszelf. Maar het publiek is voor ons heel belangrijk. En zeg maar, na de show werd er een decibelmeter neergezet. En dan moest iedereen zo hard mogelijk... Het publiek zo hard mogelijk in de decibelmeter schreeuwen.
0: Ja,
4: nou, en dan degene met de hoogste decibel... Ja. Die zou dan winnen.
0: Ja.
4: En ik denk dat wij gewoon het publiek heel erg hebben ingepakt. En ik denk dat dat heel erg onze winst heeft gegeven.
0: Maar als ik jullie hoor spelen, dan lukt dat ook wel aardig met de decibellen vanuit jullie kant.
4: Ja, dat klopt.
0: Volgens mij komt daar een hele belangrijke meneer binnen. Op
3: ja. We zijn heel erg gewend om te switchen, te improviseren hier. Kaderok gaat natuurlijk komen.
2: Ook, ja.
3: Jullie staan er.
0: We wilden nog net gaan aansnijden.
3: Ja. Jij bent de programmeur, Ian?
5: Marketing.
0: Loop even helemaal naar de andere kant. Kijk uit voor de kabeltjes, want dan kunnen we je aan deze microfoon even spreken.
6: Het is een grote studio, dus het duurt altijd.
0: Ja, jullie hebben ook nog maar één microfoon met z'n tweetjes.
3: Ja. Ik neem heel even over nu.
0: Zeker.
3: Ian?
7: Ja.
3: Ian, welkom.
7: Dankjewel.
3: Fijn dat je erbij bent. En we gaan dadelijk met een van de andere muzikanten bellen.
7: Zeker.
3: Zullen we dat maar gelijk doen? Met Tony Peroni bijvoorbeeld.
0: Heb ik nog niet klaar. Ik denk dat we eerst even lekker even een nummertje moeten spelen live.
3: Ja,
0: en dan kunnen we ondertussen de telefoonnummer gaan regelen. En dan gaan we met Tony Peroni. Is het zijn echte naam? Want het lijkt wel een...
3: Dat is zijn echte naam.
0: Dan word je toch gewoon met artiestennaam al geboren.
2: Ik kan het bijna niet geloven. Het is echt zo.
0: Tony Peroni. Ja.
3: Tony, we komen eraan hoor.
0: Dan neem ik het ook nog even over. Want de reden dat Offshore hier staat en dat jij hier bent namens Kaderok... is dat deze heren geprogrammeerd staan.
7: Wij hebben een link.
0: Natuurlijk.
2: Inderdaad. Ja.
0: Zeker.
7: Ja, zij spelen ook op de zaterdag. Hebben jullie je eigen show?
4: Klopt.
7: Vertel, hebben jullie er zin in?
2: Ja.
4: Altijd.
7: Ja, dat wordt wel kicken hoor. Ze zijn een van de veelbelovende opkomende bandjes die we op Kaderok hebben. Dus ik kijk er heel erg naar uit.
0: Ja, want hebben jullie dan... pluggers of mensen die een beetje gaan kijken ergens in een paardcafé?
7: Nou ja, wij werken ook samen met Ready to Play, de grote muziekschool. En zij zetten eigenlijk altijd hun grootste talenten die ze hebben binnen die muziekschool op ons podium. En kijk. Offshore is een van die bandjes.
0: Nou, dat is wel een groot compliment voor jullie, toch?
2: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Dan kunnen we bijna niet meer wachten, toch? Dus ik zou zeggen, degene die wat mee gaan zingen, houd je hoofdtelefoon op.
4: Klopt.
0: Maak jezelf een beetje klaar op de stage. Het is wat voor de luisteraars wat improviseren. Ja, die microfoon die moeten we helaas... je moet echt die microfoon gaan pakken. Dat is... Je maakt wat mee. Dus ze zeggen, ga naar je instrument. En dames en heren, dan ga ik het een beetje inleiden. Offshore. Binnenkort dus op Kaderok. Een van de meest veelbelovende jonge artiesten, bandjes, muzikanten uit Den Haag. Daar is hier vanavond wat geïmproviseerd. We spelen hier live in de studio. Je kunt het ook zien op denhagfm.nl. En we gaan genieten. Kijk het in beeld en geluid. Er worden hier volop opnames gemaakt. De cameraman is erbij. De apenstaartje popfotograaf is erbij. En we gaan genieten. Jongens, als jullie er klaar voor zijn, dan... we zijn klaar voor een enorme bak met lekkere stevige herrie. Dus, die staan goed, Martin. Die staan al goed. Ja.
8: Ik zie even wat we gaan spelen.

0: Jij hebt toch in de gehoorapparaten gezeten, toch, Ron, geloof ik? Van alles heb je gedaan.
1: Ja, ik heb ze zelfs in en ik heb ze uitgedaan. Maar ik heb ze in en uitgedaan. Maar ik vind het lekker.
0: Het is hard werk hier. Het is bloedheet. We doen het hier live. We vangen het op hier met wat richtmicrofoons. Dus dat is wellicht ook te horen op de radio. Maar het is, als je hier live bij bent, het is heerlijk. En je moet het vooral gaan meemaken op Kaderrock. Ja, want...
1: rock and roll.
0: Rock and roll. Wat gaat er nog meer allemaal gebeuren op Kaderrock?
2: Ja, het is een bomvol programma. We hebben van voor ieder wat wils.
0: Ja.
2: Naast de Offshore staat twee keer op Kaderrock zelfs. Want op de vrijdag hebben we ook de Your Stage Challenge. Dat is eigenlijk de grootste talentencompetitie van de Haagse regio. Waarbij 32 Haagse schoolbandjes, urban acts, singing songwriters in de concertzaal strijden voor een plek op het hoofdpodium de volgende dag. Dus dat zou zomaar ook nog eens voor Offshore weggelegd kunnen worden. En daarnaast hebben we optredens van The Clarks, van Het Goede Doel, Alting Goon, Splendid, de Haagse party reggae band, Osric Tentacles. Ja, je kan het zo gek niet meer bedenken. We hebben van alles en nog wat op Kaderrock, twee dagen lang.
0: Wie heb jij allemaal een beetje zo voor je cameralens gehad op Kaderrock?
1: Ik heb dat al jaren meegemaakt.
2: Ja, je bent er altijd bij.
1: Ik hoor denk ik een beetje bij de inventaris.
2: Dat klopt.
1: Kaderrock is gewoon fantastisch. Het is eigenlijk een soort van parkpop in het klein geworden. Maar dan zonder park, maar met stenen. En een oude kerk, een pleintje, een buurtfeest. Eigenlijk is het gewoon alles door elkaar. Het is een fantastisch festival.
2: Zeker. Ja, het is ook een heel uniek festivalterrein. Hè? We sluiten de straat af. Er mogen geen auto's rijden. Het is gewoon een autobaan. Maar voor twee dagen is het even Kaderrock. En stap je echt in een soort opgebouwde Haagse stad vol muziek.
0: Cool. We gaan heel even bellen met... Tony Peroni. Heb jij een hoofdtelefoon, Martin? Anders ga ik die even aan je schenken. Er wordt er even geruild. Ja. Een van de mensen die daar zich gaan performen natuurlijk on stage. En jij hebt alweer contact te weten.
3: Tony.
0: Dag. Goedenavond.
3: Goedenavond. Hi.
4: Dag Tony. In de studio van Den Haag FM, powered by Omroep West. Martijn Masterbroek, Ron van Varik en ondergetekende Martin Reisma. Welkom. We hebben alles geprobeerd om jou in de uitzending te krijgen. En het is gelukt. Ja. Alles geprobeerd. Waanzinnig nummer. Gaan jullie spelen op Kaderrock?
3: Dat is de tranentrekker van de set.
4: Ja, hè. Geweldig nummer. En...
3: Kijk, bij het goede doel zit humor in, emotie. De teksten zijn goed, maar ook waar mensen gewoon zichzelf in terugzien.
4: Ja.
3: Ja, en het roept emotie op. En dat is mooi van muziek natuurlijk.
4: Ja, en de onderlinge vriendschapband is natuurlijk ook heel hecht, hè, bij jullie.
3: Ja, weet je, ik ben dit opgestart.
4: Ja.
3: En samen met René, de originele goede doel ook.
4: René Meister.
3: René Meister. En wij doen dat alleen maar omdat we het leuk vinden... Om te spelen en maar wel weer met leuke mensen. En geen gezeik, dat weten we allemaal wel hoe dat gaat. Dus dat, we doen het op onze manier en het gaat hartstikke goed. En Henk zingt hartstikke goed. En we hebben heel veel succes. We staan op alle grote festivals.
4: Ja, fantastisch. En hebben jullie ook die geweldige backing vocalistes die in de jaren 80 en 90 ook zo de show stalen samen met jullie? Hebben jullie die nog steeds?
3: Nee, die hebben we bewust niet meegenomen. Want vrouwen is altijd gezeik in de bed.
4: Maar het was wel een heel mooi plaatje in de tijd, Tony.
3: En als ik heel eerlijk was, ja, kijk, het originele goede doel zaten die dames erbij.
4: Ja.
3: En dat is ook helemaal niet nodig. En bij ons zien ze die koortjes heel goed.
4: Ja.
3: En wij proberen het gewoon het effect met zo min mogelijk mensen op het podium te doen. Je gaat het meemaken.
4: Ja, je merkt nog altijd hoe populair het goede doel is, hè? Ja. Nog altijd.
3: Ook voor de jongeren nog. Ja,
4: ja, hè?
3: Ongelooflijk.
4: Ze zingen het waarschijnlijk woord voor woord allemaal nog mee.
3: Ja, ja, echt. Ongelooflijk. Wij zagen dit ook niet aankomen natuurlijk, dat het zo succesvol zou zijn. Maar ja, de ouders slaan waarschijnlijk de kinderen toch goede muziek horen en met goede teksten. Die teksten zijn natuurlijk tijdloos, hè?
4: Ja, waanzinnig.
3: De conclusie, vriendschap is een illusie. Ja, dat is toch... Hè? Dat is toch tijdloos?
4: Ja, waar is hier de nooduitgang? Alles geprobeerd, geboren voor het geluk. Tempo ja. Doulou, noem het allemaal maar ja. op, België. Ja. En ja. wat ik ook ijzersterke tekst vind, is de Franse auto, hè?
3: Ja. Doe ook.
4: Geweldig. De Franse auto. Die moest luisteren, Ron en Martijn. Dat is een wereldtekst. Gaat over de vergankelijkheid van een mooie vrouw.
3: Ja, dat klopt, ja. Hey, ik vertel het ook nog eens op het podium. Ik leg even uit dat over gehad. Want sommige mensen begrepen het ook niet. En dan legt hij toch even extra uit. Maar jij hebt het heel goed begrepen.
4: Ja. Hey, Tony, laat Henk ook nog iets solo van hem horen.
3: Ja, dat is niet helemaal duidelijk. We hebben eigenlijk niet zo heel veel tijd. En iedereen is druk, die is waar hij mee werkt. René ook. We zijn heel erg druk. En hij neemt wel eens dingen op, maar dan blijft het weer een tijdje liggen. Maar het kan zomaar weer gebeuren.
4: Ja, ik heb hier de marketingman van Kaderok zitten, Ian.
5: Oh, dat
4: Ian.
3: Hi, Ian.
4: Ja, ga je gang, Ian.
5: Ja, ik kijk onwijs uit naar zijn optreden. Ik heb onwijs zin om je te zien en... Ja, mee te brullen met België. Het is een van mijn favoriete Nederlandstalige nummers, al zeg ik het zelf. Ik vind het een heerlijk nummer en ik kijk onwijs uit om de heren van het goede doel bijna in originele bezetting, dat is ook best wel bijzonder, te zien op Kaderok op 5 juni.
4: Ja, Tony, jij zit natuurlijk al ontzettend lang in de muziek. Je hebt zelfs ook nog een aantal jaar geleden een fantastische glitterband gedaan. Hè? De glam rock, laat ik het zo noemen.
3: Ja, dat doen we ook nog steeds.
4: Dat doe je nog altijd?
3: Ja, we doen het. Eigenlijk bestaat het goede doel is eigenlijk ook de glam rock. Het is eigenlijk diezelfde band.
4: Ja, ja, dus ook weer met René Meijster bijvoorbeeld.
3: Ja, klopt, ja. Ja,
4: ja. Nee, wat goed. Dus je treedt nog steeds op, joh. Ook met die band.
3: Ja.
4: Ja. Hey, ja, hoe lang...
3: We hebben elk weekend is het raak, hoor. Als het niet het goede doel is, dan is het wel de glam rocks. En we doen natuurlijk nou ook in theater toe. We hebben al 26 optredens staan met de glam rocks.
4: Ja.
3: En we gaan ook zeker komen we in Den Haag. Ik weet even niet uit mijn hoofd welk theater.
4: Zij de Parktheater misschien?
3: Ja, ja, is het. Klopt.
4: Ja, ja, mooi.
3: Staat er ook tussen.
4: In de buitenlucht. Geweldig, joh. Hey, en voor wat betreft Kaderok, hoe lang gaan jullie optreden?
3: Volgens mij is het een uur en een kwartier.
4: Nou, dan komt er toch een breed repertoire van het goede doel langs.
3: Ja. De hits vliegen om je oren, hoor.
4: Ja, ja. Tony, kan je herinneren, los vast in de jaren 80...
3: Ja, tuurlijk.
4: Met Jan Rietman. Het goede doel was er altijd met Henk en Henk. Sander van Herk. Eigenlijk al die hele goede muzikanten. Daar was jij toch ook bij?
3: Ja, dat was ik.
4: Ja, kan ik me herinneren op de foto's.
3: Heb ik een beetje gedaan.
4: Ja. 86, 87, denk ik.
3: Nou, ik spreek Jan nog wel eens, Jan Rietman.
4: Ja.
3: Hij doet natuurlijk in de zaterdagochtend en zondagochtend doet hij een programma.
4: Ja.
3: En dan draait hij vaak de oude opnames. En het goede doel komt ook zo nu en dan voorbij.
4: Ja. Hey, Tony, wat vind jij zelf het sterkste nummer van het goede doel?
3: Nou, waar je net mee begon.
4: Alles geprobeerd.
3: Ja. Ja.
4: Ja, maar ja, die teksten zijn natuurlijk weergaloos. Hè? En die, wat dat betreft is het echt tijdloos. Het zijn thema's van tijdloos. Alle tijden.
3: Ja, zaadloos. Of tijdloos natuurlijk.
4: Ja, hey, nog even een zijspoor. Hoe is het met Tony Junior?
3: Ja, heel goed. Die gaat de hele wereld over.
4: Ja.
3: Hij heet tegenwoordig Klaasens, hè? Uit zijn naam.
4: Ja.
3: Omdat hij zijn stijl een beetje veranderd heeft.
4: Ja.
3: Ik zeg altijd, je moet doen waar je blij van wordt.
4: Ja.
3: En dat uiteindelijk werd hij niet meer blij van wat hij deed.
4: Ja.
3: En wilde hij een beetje terug naar iets wat hij echt vanuit zijn ziel kwam. En dat doet hij. En dan heeft hij nu ook best wel weer... Dat gaat heel goed eigenlijk.
4: Ja, nou mooi om te horen. Naast me zit Ron van Vaak. Ron, heb jij aan Tony nog een prangende vraag? Of ga je gewoon kijken?
1: Nou, ik ga natuurlijk gewoon kijken op de vrijdagavond, want dat hoort er zeker bij. En het goede doel, dat is toch echt wel muziek uit mijn jeugd, hè? Van vroeger toen ik nog jong was, ging ik in de jaren 80.
3: Ja. Hoe oud ben je, als ik vragen mag?
1: Ik ben nu, ik durf het bijna niet te zeggen, 67.
3: Oh, die zijn we bijna even oud, want ik word ook 67.
1: Ja, ik ben al met pensioen. Ik weet niet of jij al sneller...
3: Ik krijg dit jaar pensioen.
1: Oké.
3: AOW,
1: ja.
3: Ja, leuk, hè?
1: Ja, en dan weet ik niet wanneer je jarig bent, maar ik ben op de 30ste jarig. En ik kreeg één dag AOW als eerste uitbetaald.
3: Ik ben ook op de 30ste jarig.
1: 30 april. Dus ik kreeg
3: 30 november.
1: Ja, ik kreeg één dag uitbetaald. Dan ben je alvast voorbereid. En dat is te weinig om een biertje van te kopen.
3: Dat meen je niet.
1: Ja, dus bier is duur tegenwoordig.
0: Ja, Tony, ja, ik heb ook nog een...
3: Bij mij niet, hoor, als je thuis gaat. Bij mij is het nog een normale prijs, ja, €2,75.
0: En naar Stairway to Heaven, daar kunnen we geloof ik niet meer. Wat is die meer van één, geloof ik, toch?
3: Nee, die heeft hij verkocht.
0: Ja, ja, ja. Ik heb nog wel één vraagje, want je ziet wel dat, dat artiesten dat soms doen. Maar denk je niet dat, dat een band als het goede doel met zo'n reputatie, met zo'n repertoire... Je zegt het zelfs ook, hè, dat ook weer de jonge generatie... Iedereen kent die nummers en zingt het mee... Is het niet gewoon een moment voor jullie om gewoon bijvoorbeeld 4 keer gewoon lekker Ziggo te gaan doen, joh?
3: Nou, daar is wel sprake van.
0: Ja.
3: Maar op het moment dat we dat zouden gaan doen, dan betekent dat we een heel groot gedeelte van Nederland niet meer kunnen spelen. Dus dan zou je in plaats van die 4 keer Ziggo, hè,
0: of ja,
3: zeg 2 keer.
0: Ja.
3: 4 keer is wel erg veel, want doe zeg maar 2 keer. Dat betekent dat we een aantal toffe optredens. Er zijn bijvoorbeeld 10 optredens in de regio of iets erbuiten. Dat kan dan niet meer.
0: Nee,
3: dus zo'n festival als Kaderrock, dat zou daar niet meer kunnen.
0: Ik snap het maar.
3: Wij spelen gewoon liever gewoon door.
0: Ja.
3: En waarom zou je die Ziggo moeten doen? Voor wie?
0: Nou ja, omdat ik denk dat het kan. Dat jullie. Ja,
3: dat zou wel kunnen
0: dat
3: ook.
0: Dat heel Nederland daar naartoe komt.
3: Voor ons is het net zo leuk als we op. Hoeveel mensen komen er op Kaderrock?
4: 6.000, 7.000.
2: Ja, 6.000 man.
3: Ja, ja, nou ja. Reken maar uit. Dan zou je dat niet meer kunnen doen. Er staan ook 6.000, 7.000
0: ja,
3: mensen. Hoeveel gaan er in de Ziggo?
2: Ja, 15.000.
3: Nou.
0: Ik snap het.
4: Ja,
0: ik snap het.
4: Ja. Trouwens.
3: Toch liever 10 keer. Dit soort leuke festivals.
0: Ja, vind ik wel mooi dat je dat zegt. Dat is ook een andere sfeer.
3: Want dan mag je nergens meer spelen.
0: Snap ik. Dat zijn inderdaad ook de constructies die je dan krijgt. Ja.
3: Ja.
0: Martin.
4: Ja, Tony, voor wat betreft Henk Westbroek, ik maak hem van tijd tot tijd mee tijdens de Nacht van de Popmuziek. En dan zingt hij dus ook wat goede doelnummers, met name goede doelnummers. Publiek gaat compleet uit zijn plaatje, hoor. Dol enthousiast. Woord voor woord.
3: Leuk, hè?
4: Ja, ontzettend leuk. En in de kleedkamer vooraf is hij altijd heel gezellig. Is het bij jullie ook zo gezellig?
3: Altijd gezellig.
4: Zie je wel.
3: Ja.
4: Ja. Ja. Ian, heb jij nog een prangende vraag?
2: Nee, ik denk dat ik ook wel rond ben, hoor. Ik kijk heel erg uit om hem te zien.
3: We spreken elkaar toch 5 juni, hoor.
2: Daarom. Dan kom ik even een biertje drinken, sowieso. Ja.
3: Ik wou het net zeggen.
4: Ja, Ron, Martijn. Gezellig.
0: Zeker. We gaan de agenda's blokken en we zijn erbij. Waar kunnen we het blokkenschema's, volgens mij over blokken gesproken?
2: Ja, we hebben vandaag het blokkenschema bekendgemaakt.
0: Ik zag het voorbij komen,
2: ja,
0: inderdaad.
2: Om, half
3: wie spelen
2: tien,
3: er nog meer dan?
2: De Clarks.
3: En, dat heb ik gehoord. Leuk.
2: Ja, ja. En Sjaak Brouw is erbij op die dag. Dus dat is ook gezellig. Dus het wordt één groot
4: revival. Revival.
2: Ja.
3: En
2: ja,
3: leuk in Den Haag.
2: Daarom, helemaal leuk. Dus ja.
4: Tony, alle goeds. Dank je wel voor het inbellen. Zeer gewaardeerd en veel succes. En tot horens.
3: Oké, jongens, we gaan.
4: Oké, dag Tony. Bye bye.
0: Hij hangt op. Een kaartje is niet nodig, hè?
2: Ja, dat is wel nodig.
0: Toch wel nodig.
2: Ja, we raden wel aan om in de voorverkoop al je kaartje te kopen.
0: Ja.
2: Want de tickets gaan best wel hard. En op www.kaderrock.com kan je je ticket scoren. Tuurlijk zijn ze aan de deur verkrijgbaar, maar dan zijn ze nog ietsje duurder. Dus als je korting wil, dan moet je vooral in de voorverkoop even je kaartjes scoren.
0: Het is goed dat je het even zegt, inderdaad. Want het is wel inderdaad het zijn gereduceerde tarieven, maar je moet wel even een kaartje
2: kopen.
0: Ja, kopen,
2: zeker.
0: Inderdaad.
2: Vroeger was het gratis, maar dat gaat niet meer.
0: Ik was
2: toch
0: even daarmee in mijn hoofd
2: bezig.
0: Nee,
2: dat gaat niet meer. We zouden het heel graag willen, maar Exo als het goede doel kostte ook geld.
0: Zeker.
2: En, daarom €14,99.
0: Ja.
2: Dat is geen geld.
4: En nog steeds geen geld.
2: Nee, dat dacht ik ook, toch?
4: Klopt.
0: Ik heb nog een hele mooie anekdote over Henk Westbroek, maar die vertel ik even buiten de uitzending, want die is niet voor kinderoren geschikt. Ik heb hem namelijk ook een keer ontmoet. Hij kwam toen optreden in Pijnakker. Maar we gaan even naar de band terug. Het is hier technisch allemaal een beetje wat dingetjes regelen. Dus we hebben ze verzocht iets zachter te spelen. Kijken of of het dan wat beter overkomt op de radio.
4: Ja.
0: Want het is een heerlijke bak herrie. Dat is een positief gegeven, want ik hou daarvan. En Maar ze gaan nu proberen iets zachter te spelen. En dan kijken of het vocale ook wat beter overkomt op de radio. En dan hopen we dat we een goede set kunnen neerzetten.
4: Ja, dus. En morgen evalueren we even met de technici.
0: Zeker, hè? Zeker. Ja. Jongens, we gaan het gewoon nog een keertje proberen. En,
4: alles geprobeerd.
0: Alles geprobeerd.
5: Dat is een
0: ja. Zeker. Give it a go, dames en heren. Offshore op de radio. Ja, jullie moeten ook zo zijn. We gaan hier nog even door, gezellig in de studio. En Offshore gaat zich klaarmaken voor het tweede nummer. Checken de check. Live radio, dames en heren. 92.0 en ook via de livestream denhaagfm.nl. De heren van Offshore. Ja. En de temperatuur lopen hoog op hier in de studio.
6: Yes!
0: Nou,
6: waar iedereen?
7: Interpretation.
8: Kom op mijn verhaal. Interpretation. Welke moet ik doen? Interpretation.
7: Oké, ons volgende nummer is Interpretation. Let's go.
8: Wacht even.

0: ik kan jullie vertellen, we hebben net even geluisterd op 92.0 FM. Het is hier een bak herrie. Het is voor de jongens heel erg hard werken, want op de radio klinkt het echt fantastisch. Dus dat is heel fijn om te horen. Daar klonk dat echt supergoed, dames en heren. Dus het kan op Kaderrock ook een hit worden.
1: Ja, zelfs de buren konden het horen. Ja. Heb ik wel in de gaten hier.
0: Dat denk ik ook. Nou, dat is goed nieuws. Dat is Radio West. Dus dan kunnen ze ook daar gelijk binnenkort gaan aanschuiven. Ja, ja wat... ja, Martin. Ja,
2: hoe lang bestaan jullie nu?
3: Net iets langer dan een jaar.
2: Ja, en hebben jullie dan een mooie vrouwelijke fanbase aan je kunnen binden?
3: Zeker, ja.
2: Nou, ik kan me wat voorstellen. Zoals Direct ook begonnen natuurlijk, hè. Haagse glorie. En binnen een half jaar hadden ze een enorme vrouwelijke fanbase. Nou, dat zal bij jullie niet anders zijn. Toch?
3: Nou ja, wel een beetje, ja.
2: Dames, kom allemaal naar Kaderrock. Er zijn toch nog kaarten?
4: Zeker weten, ja. Koop ze vooral. Ze staan er twee keer, hè.
0: En dus, een beetje ruimdenkend, Martin. Ook mannen komen naar Kaderrock natuurlijk.
2: Ja, absoluut natuurlijk.
0: Zeker.
2: Ja, en noem nog even de gegevens. Waar kan men het programma vinden? Waar kan men inloggen om te zien wat er allemaal gaat gebeuren?
4: Alle informatie van de tijden tot de prijzen tot de acts die er staan zijn te vinden op www.kaderrock.com. Kom.
0: En natuurlijk op de socials. Daar zijn
4: en natuurlijk op de socials, zeker wel. Musicon Den Haag op Instagram en Facebook. We hebben ook een Kaderrock Facebook, dus je vindt ons wel. Het is makkelijk te vinden.
0: Heb jij dan nog iemand hoog aan je lijstje staan, op je verlanglijstje, die je wel eens zou willen zien daar?
4: Die ik of zou willen zien,
0: ja,
4: op Kaderrock?
0: Internationaal desnoods, joh. Billie Eilish, whatever.
4: Dat is een goede vraag. Nou, als ik Guns N' Roses nog een keertje naar Kaderrock zou kunnen krijgen, dan zou ik daar maar heel blij van
0: Heb
4: worden.
0: Heb je hem recent nog horen zingen? Dat is, er is wel.
4: Ja, maar ja, het is toch. Kijk, de Kaderrock is toch een soort legend festival. En die gasten zijn wel legends.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja, dat zou wat zijn, zeg.
2: Ja, maar dan heb je aan 6000 toeschouwers. Dan moet je echt.
4: Dan moet je er heel snel bij zijn.
2: Ja, dat klopt. Ja. Jongens, nog heel even. Wie doet bij jullie de tekst en wie componeert bij jullie? Wie maakt de nummers? Wie schrijft de nummers?
5: Ja, ik ben vooral tekst en hij meestal.
3: Muziek en tekst, beetje, ja.
2: Ja. En waar laten jullie door inspireren? Wie zijn jullie grote voorbeelden in Nederland, internationaal?
3: Voor mij zijn het toch wel, ik denk de Rolling Stones qua echt karakter en zo. En AC/DC, Red Hot Chili Peppers, echt wel Dire Straits. Dat is voor mij wel waar ik naar opkijk.
2: Ja, mooi. En jij?
6: Ja, voor mij zijn het vooral echt 90s grunge bands die mij voor heel veel...
2: Nirvana?
6: Nou, vooral meer in de richting van Stone Temple Pilots, Alice in Chains. Nirvana zit ook wel tussen, maar... Vooral in de eerste twee heb ik veel meer inspiratie uitgekozen.
2: Ja, ja. En jij?
7: Ja, het is voor mij heel erg... Mijn drumparts komen uit Nirvana, heb ik heel veel. En Foo Fighters, maar daar ben ik echt mee opgegroeid.
2: Ja.
7: En ik ben ook heel erg fan van... Ja, geïnspireerd door de Red Hot Chili Peppers, dat net al werd gezegd.
2: Ja,
7: en
2: leuk.
7: Gewoon lekker die oude hardrock, dat is wel gewoon ons ding.
2: Ja, dan willen we jouw mening ook even horen. En die van jou ook. Wie zijn voor jou voorbeelden? We hebben nu de zanger aan voor de microfoon. Wie zijn jouw muzikaal je voorbeelden? Nederland, internationaal?
5: Ja, sowieso Red Hot Chili Peppers wel qua echt stage presence.
2: Ja.
5: En AC/DC ook wel.
2: Ja,
5: Spinvis. Ja, wat nog meer, joh. Ja, Spinvis. Ja. Nou, dat is niet echt de muziek die wij maken, maar
0: nou,
5: daar ben ik wel fan van.
0: Dat is wel een tekstschrijver, zeg.
2: Ja,
5: ja zeker.
2: Ja, en... voordat je toetrad bij deze bouw, zong jij toen al?
5: Nee.
2: Nee, dus dit is een nieuw fenomeen voor jou.
5: Ja, zeker.
2: En bevalt hij? Ja, hè?
5: Ja, ik vind het wel leuk. Ik had geen ervaring. Hij, gitarist, die wilde band beginnen en we zijn gewoon heel lang vrienden. Het was, wil je meedoen? Ja, ik had verder geen, helemaal niks. Maar.
2: En hij wist al, jij wist al dat hij kon zingen?
3: Nou, nee, niet echt. Maar ik dacht gewoon, eerste beste persoon.
2: En dat beviel goed.
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Ja, oké, joh.
0: Zo werkt het toch. En het is wel goed dat jullie al een jaar hebben gezegd. Want Spike van Direct, die zei dat hij... de vader van Jamie natuurlijk heeft die band destijds geformeerd. En hij zegt, hoe heette die nou, die gozer? Hij kon niet meer op die naam komen. Maar dat was eigenlijk, hij wilde die dag niet. Was er eigenlijk iemand anders zou voor hem komen? En toen dacht hij, ik ga dan toch maar.
2: Ja.
0: En de rest is history natuurlijk, wat hij nu doet.
2: Ja.
0: En je ziet, het kan heel bizar lopen allemaal.
2: Ja, en toch? Dan ja, sta je op kader
0: gewoon, ze staan gewoon in de Kuip. En ze staan nu gewoon op alle grote festivals natuurlijk. Het is,
2: nou, we hadden vorig jaar nog een duo. Weliswaar geen band, maar heel jong duo. Buisbom.
0: Ja, kennen jullie die, Buisbom?
3: Ja, ja. Ja. Die, ja. DJ's zijn dat,
2: ja.
3: Hè?
2: Ja. Ja. Ja, en nou, dat gaat als een speer. En, nou, en met jullie talent en jullie inzet en passie voor muziek... Hè, zou het zomaar kunnen gaan lukken hè, om ook door te breken.
3: We hopen het.
2: En je staat al op Kaderrock. Ja, ik wil nog even van jou weten. Door wie heb jij je laten inspireren? En wat vind jij goed?
5: Nou, ik een beetje dezelfde rockbands wel. Ja. Qua een beetje deze bands muzieksmaak. Zelf ben ik wel een groot fan van de stage presence van Metallica.
2: Ja, heel goed.
5: Dat vind ik helemaal geweldig.
2: Ja.
5: En voor de rest ook wel een beetje dezelfde richting op.
2: Ja, leuk.
0: En dat hebben jullie wel echt gemeen allemaal, wel een beetje diezelfde muziek. Ik hoor heel veel Red Hot Chili Peppers en dergelijke. Ja, Ron.
1: Ja.
0: We gooien je gewoon ook even voor de bus. Ja. Heb jij nog een prangende muziekvraag?
1: Je had het net over Guns N' Roses. Je hebt in Nederland een hele goede tribute. Die heet Slash N' Roses.
5: Ja.
1: Ja, die zou je best op kader op kunnen zetten trouwens.
4: Ik zal het eens even voorstellen aan de programmeurs.
1: Ja.
4: Misschien voor volgend jaar.
1: Ik denk dat het een hele goede tip is.
4: Ja. Ik ga eens even kijken.
1: Ja, een prangende vraag. Zet me maar 2 dagen op de lijst.
4: Dat kan.
0: Oh ja, nee, om ja, te toch? Fotograferen weer natuurlijk. Ja. Want hebben jullie een beetje tribute of niet? Dat is helemaal hot en happening. We hebben hier veel over gediscussieerd.
4: Nou ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar de Clarks die spelen natuurlijk Eering-muziek. Dat is ook een soort tribute.
0: Ja.
4: Dus dat hebben we sowieso. Ja, een tribute aan de allergrootste Haagse rockband aller tijden zijn het eigenlijk.
0: Dat is wel cool inderdaad.
1: Ja, daar kan je niet omheen.
2: En Rien is ook weer mee. Dit jaar,
4: ja, we vinden het heel jammer, maar dit jaar zijn Cesar en Rienus er niet bij. Nou. Want ze zijn op vakantie.
2: Oh, okay.
4: Dat moet ook gebeuren.
0: Ja. Ja, dat moet ook gebeuren. Zeker als je lekker met je met pensioen bent, toch?
4: Zo van je oude dag, toch? Hè?
0: Ja. Volgens mij hadden we het geluidstechnisch. De Rodies, de mannen achter de schermen zijn ook gaan luisteren. Allemaal goed in orde. Zullen we gewoon nog even lekker hier de ramen eruit blazen?
3: Ja, dat gaan we doen.
0: Is dat een goed idee?
1: En het dak eraf.
5: Komt-ie hoor.
0: Komt-ie hoor.
3: Nee. We doen 5 toch? 5.
0: Ja, wat je wil joh. Speel er gewoon lekker 2 achter elkaar.
5: Ja,
0: ja tuurlijk.
5: Best goed. En dan daarna in de
0: prima. Oké? Ja, ja, tuurlijk. Ja.
5: En dan in de stream. Met Quiet Industry?
0: Okay.
5: En kondig hem aan. Ja,
0: heel
5: lekker. Oké.
0: We zijn live, jongens. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Hè? We zijn gewoon live op de radio. Hey, het is heerlijk dit.
5: Nou,
0: oh, jongens. Daar gaat het hele dag
5: fanboard.
0: Ze slopen
5: de studio al.
0: Ah, joh, hoort er toch bij?
5: Ja, dit is gewoon mijn lomp.
4: We gaan voor de raam.
3: Dit is een van onze, wat wij het best vinden, dit nummer.
0: Oh, dat is
3: het
0: goed.
3: Heet Bad Flight.
0: En dan gooi je er nog eentje achteraan en dan gaan we nog even met Venno Werkman in het gesprek gaan. Nou.

0: En we doen nummer 2 nog eentje.
1: Ja, lekker hoor.
2: Industry of Art.
0: Ja, yes. Snap het.
1: De antenne staat helemaal op knakken.
0: Ik hoor het zelf ook.

pole.

0: My lord, zeg. Offshore op de radio, dames en heren. Het was live en kicking. Wat zijn jouw eerste woorden na deze dubbele set?
1: Het zijn gewoon echte stevige geluiden op de Haagse radio. En ik vind dat dat ook moet kunnen.
0: Nou, als jullie wel eens vroeger... jullie kennen waarschijnlijk De Wereld Draait Door nog wel. En de top 2000 natuurlijk. Ja, zeker, de nacht van de popmuziek. Nou, daar was Fenno altijd bij betrokken. Dus als er iemand een luisterend oor is op het gebied van muziek... dan is Fenno het wel. Dus ik zou willen vragen... we willen jou toch nog even spreken. Kom er eens even bij, Fenno. Jij hebt hier echt op de ouderwetse radio lekker staan luisteren.
2: Ja, want jullie kwamen naar me toe. We horen de zang niet en dergelijke. En omdat namelijk de zanger die stond op een gewoon normale microfoon
0: ja,
2: te
0: klopt.
2: Zingen.
0: Dus goed
2: kon
0: ze
2: wel op de hoofdtelefoon kon die ze wel horen. Maar ja, ik ben natuurlijk heel door de wol geverfd. Ik heb gewoon even het radiootje aangezet. Ja. Op de radio was het allemaal perfect te horen. Ja. Dus niks aan de hand, jongens. Klonk goed.
0: Mooi. Kijk, het klonk goed. Doen we als het een krantartikel zou zijn, dan doen we Fenno Werkman dubbele punt. Het klonk goed, jongens. Dus dat,
2: het klonk goed.
0: We gaan ze sowieso natuurlijk meemaken op Kaderrock. En Martin, zou jij nog ergens een microfoontje ook nog erbij kunnen pakken? Als we nou even de microfoons doorschakelen.
3: Ja,
0: ja dan kunnen we... Geef dan maar drie door. Ja, die ook nog even door. Ja, dan zijn we weer even compleet. Kijk, en dan kunnen jullie die kant erbij pakken. Ja, want kijk, Fenno heeft natuurlijk niet elke keer zo'n gigantische verrassing. Vorige keer kwam hij hier gewoon met twee mooie ingelijste LP's
3: van
0: binnen.
3: Van Paul McCartney.
0: Die even met DHL voor de deur werden afgeleverd. Bizar verhaal natuurlijk. Maar Martin, ik geef jou even het woord. Ja. Er is alweer het een en ander aan het borrelen natuurlijk.
3: Fenno, in jouw leven, in jouw muzikale bestaan is het nooit saai. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen?
2: Rock'n'roll. Nou, op een gegeven moment... Ik vond het eigenlijk wel lief van Paul dat ik platen van hem had gekregen. Dus ik had op een gegeven moment heb ik in New York laten vallen. Het berichtje dat ik toch wel het leuk zou vinden als ik ook wat vanuit New York zou kunnen krijgen. Dus Yoko die heeft even nagedacht. En dus op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van haar. Wil je iets van Andy Warhol hebben? Nou, dat sprak me heel erg aan. Andy Warhol, dat is een bekende Amerikaanse kunstenaar. En die heeft John Lennon, een foto van John Lennon gemaakt. Die heeft hij op allerlei manieren heeft hij ook kunstwerken van gemaakt. Maar er is ook een LP-hoes geweest van Man Love Avenue. Dat is een LP die John in de jaren 70 heeft gemaakt.
3: Ja.
2: Dus op een gegeven moment... ik had van Yoko al eens een keer een originele Warhol gekregen met John erop. Maar ze heeft nu voor me geregeld dat er in Praag nog eentje van me klaar staat. Bij een familielid van Warhol. En die had ik eigenlijk vandaag moeten ophalen. Maar ik vond het te warm om daar naartoe te rijden.
0: Ja, dat is het ervan.
2: Ja, maar je rijdt toch met een hoop contant geld bij je. Dus ik moet mijn hond meenemen. Dat is een Bernersenne. Dat is 54 kilo liefde. Maar ja, niemand komt mijn auto in als ik contant geld bij me heb. Want dan hij zet de tanden er gewoon in.
0: Ja.
2: Want ja, mijn vriend is gewoon mijn vriend. Hè. Voor mij moet je afblijven. En als we terug zijn, heb ik natuurlijk mooie kunst bij me. Dus dan wil ik in één keer terugrijden.
1: En daar zet hij niet zijn tanden in natuurlijk, in die kunst.
2: Nee, want ik heb nu een dikke plank gemaakt. En dan kan onder die plank in de auto kan de kunst liggen. En dan leg ik die plank erop. En dan kan hij gewoon de kussen, ligt hij gewoon bovenop de kunst, ligt hij te bewaken. Ja, want hij ligt gewoon, hij zit in die auto en hij komt die auto niet uit. En het is vooral namelijk als je natuurlijk onderweg even moet tanken. Want dan word je natuurlijk heel vaak beroofd. Hè? Er worden auto's leeggehaald. Dat is natuurlijk geëikte grap. Want er rijden natuurlijk een aantal figuren uit Oost-Europa die rijden erop. En die houden natuurlijk buitenland Nederlandse kentekens in de gaten. Ik weet hoe het werkt. Want ik kom veel in die contraien. Dus.
0: Jij zet gewoon die hond erbovenop en dan komt het helemaal goed.
2: Niemand haalt het in zijn hoofd. Nee. Niemand haalt het in zijn hoofd.
3: Nee, Fenno, naast Warhol natuurlijk.
2: Ja.
3: Je bent ook nog steeds aan het scannen.
2: Ja, ik heb mijn nieuwe filmscanner is nu eindelijk gearriveerd. Dus ik heb nu voor Super 8 kan ik in 2K waanzinnige plaatjes tevoorschijn toveren. Met geluid. Die is speciaal voor mij gebouwd. Dus ieder schroefje en dergelijke hebben ze met de hand gemaakt.
3: Ja, opnieuw unieke vondsten in dat archief.
2: Ja, maar ik had van die filmjukebox gekocht. En een gedeelte van die filmjukebox had ook 8 mm filmpjes. En dat waren natuurlijk... er zat bijvoorbeeld een filmpje van Blondie. Bijvoorbeeld de clip Denise. De clip die in die jukebox zat... waren niet de clips die door tv-stations werden uitgezonden. Dus eigenlijk heb ik nog 1000 popclipjes liggen uit eind jaren 70. Die allemaal anders zijn dan de clips die alle muziekliefhebbers kennen van programma's zoals Top Pop of wat dan ander. Of van MTV. Ja. Dat zijn gewoon andere clips.
0: Ja, want die werden specifiek gemaakt voor die
2: jukebox.
0: Voor die video jukebox.
2: Film jukebox. Ja, ja, ja. Ja.
3: Ja, maar dat is goud waard. Als Hilversum daar lucht van krijgt, beeld en geluid, Hilversum...
2: Ja, maar beeld en geluid, daar heb ik weinig mee.
3: Oké. Okay.
2: Want ze hebben nu de schatkamer...
0: Ja,
2: we hebben net NL hebben ze geopend.
0: Ja, klopt. Is wel gaaf hoor, Venno, wat daar allemaal op staat.
2: Ja, maar ja, weet je wat is? Als je mijn programma's intypt, dan staat er keurig dat de rechthebbenden geen toestemming hebben gegeven voor het gebruik van.
0: Oh, echt?
2: En dan heb ik ze wel even heel goed ingepeperd.
0: Ja, ja, ja.
2: Want ik vind namelijk, omdat ze het namelijk, zij zetten het gratis erop. Maar het is natuurlijk commercieel heel interessant materiaal voor mensen om dat te downloaden en weer illegaal door te verkopen. Dus ja, daar heb ik helemaal geen zin in. En ik vind dat mijn materiaal in mijn tv-programma's moet komen. En dan mensen kunnen het dan gewoon...
0: Ja.
2: In het programma zelf kunnen ze naar kijken. Nou. En daarbuiten nee.
0: Dus dat blijft nog even jouw eigen schatkamer?
2: Dat is mijn eigen schatkamer. Dat, is, dat hebben ze heel goed begrepen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
3: Dat is dat mooie apparaat van Benny's 50 al binnen bij je?
2: Ja, die is al binnen. En die filmpjes moeten de scanner nog in. Ja.
3: Oké. Okay.
2: Ja, zijn zoon kwam hem brengen 3 weken geleden.
3: Sargon.
2: Dus, ja, nee, Sargon die zat in Amerika. Degene die ook hier is geweest.
0: Maroen.
2: Ja.
3: Ja, ja.
2: Die kwam hem brengen.
3: Ja.
2: Dus een buurman heeft nog geholpen om door het huis in te rijden. Want ja, weet je, die dingen zijn 90 centimeter breed. En alle huisdeuren zijn 80 centimeter. Dus door je voordeur krijg je hem niet naar binnen. Dus ik heb van die prachtig openslaande tuindeuren. Waardoor die naar binnen kan.
3: Ja,
2: er staan er nu 4 in de woonkamer, hoor.
3: Ja.
2: Van die hele grote kast.
3: Ja. Jongens, publiek hier, de leden van de band, Ian. Venno heeft zo'n beetje het grootste privé muziekarchief ter wereld.
4: Oh ja?
3: Wow. Met unieke... Echt unieke beeldmateriaal.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ja. Jullie houden natuurlijk van Jimi Hendrix en dat soort dingen. Dat vinden jullie natuurlijk helemaal te gek. En als je dan dingen op de Nederlandse tv ziet, ja, die komen altijd op mijn archief.
4: Wow. Dat is jukebox en zo, ja.
2: Dat is niet alleen jukebox. Ik heb ook live concerten van Jimmy. Want Jimmy is ook ooit in Nederland geweest in een VPRO-programma. Heeft hij opgetreden.
0: Ja. Nou, Red Hot Chili Peppers zijn ze vooral helemaal gek van. Toch heb ik toch begrepen van jullie. Ja, ja.
2: Van wie zijn jullie gek?
0: De Red Hot Chili Peppers.
2: Oh ja, dat is, daar is ook veel materiaal van. Heb ik ook een aantal live concerten. En vooral ook oud materiaal van ze liggen. Want dat vond ik de goede tijd.
4: Wow.
2: Daarna werd het natuurlijk wat commerciëler.
3: Maar ja, dat is... grote kans, Venno, dat als er oude muziekclips op tv te zien... dat het van jou komt.
2: Gevallen door mijn handen.
3: Ja, ja. Zie je wel.
2: Dat is, jongens, ik doe het al 50 jaar. Dus ik ben gewoon een oude rocker.
0: En had jij ook, het is al na 9, dus mogen we wel bespreken. Maar of ik weet niet, Marcel Mulhuizen ken je natuurlijk ook wel. Dat is wel een beetje grappig maken. Ja, maar die zei dat je ook nog, je hebt ook een video jukebox gevonden. Maar ook dat was ook nog met een soort licht erotisch materiaal erop of zo. Of
2: ja,
0: is dat,
2: want
0: is dat echt zo?
2: Die had op de reeperbaan gestaan in Duitsland.
0: Ja, dat is het wel. Het is echt waar.
2: Dus fantastische erotische filmpjes in het begin jaren 60. Ja, en dat
4: met
2: is
4: heel veel haar is dat toch?
2: Ja, maar dat is ook maar dat is heel mooi materiaal. Want dan heb je bijvoorbeeld 2 naakte dames op een fiets. Wat in feite eigenlijk heel erotisch voor onze huidige standaard gefilmd is.
0: Ja. Ja.
2: Want onze maatschappij is heel preuts geworden. Hè? Want kijk, keiharde porno kun je natuurlijk gewoon op internet zien.
0: Ja, precies.
2: Maar vooral die jaren 30, 40, 50, 60 filmpjes. Die zijn eigenlijk veel erotischer dan die keiharde porno.
4: En ook heel kunstzinnig dan eigenlijk, hè?
2: Ja.
4: Ja. Twee dames op een fiets, ik kan me er wel voorstelling bij maken.
0: Turks fruiterig.
4: Ja, precies.
2: Ik heb ook in de jaren 40 heb ik dan vanuit Amerika van die erotische filmpjes, er stond van dames zich een striptease doen in de natuur en dergelijke.
4: Kijk,
2: ja, prachtig materiaal, weet je. Want het is gewoon, het is natuurlijk de fantasie.
4: Ja.
2: En men wist in het verleden natuurlijk veel beter die fantasie te gebruiken dan tegenwoordig. Want tegenwoordig is gewoon keiharde business.
4: In een tijd dat porno nog klasse had, was het eigenlijk.
2: Ja, nou, dat klopt.
3: Dat zeg je goed.
2: Ja.
1: Uit de tijd dat je dacht dat een bouffier yoghurt zat.
0: Ja, precies. Ja, hoor. Maar goed, het was dus geen broodje aap van Marcel. Ook dat soort werk komt er dus voorbij uit die oude video-jukebox.
2: Ja, want een van die jukebox had op de reeperbaan gestaan. Want die was van de Duitse importeur. Die waren namelijk... die apparaten waren als nieuw. Ze werken nog op Deutschmark, hè? Dus ik moet ook een Deutschmark erin gooien, wilde je doen. Ja, dat is te gek. Dus ik had bij mijn vrienden in Duitsland, jongens, moet D-mark stukken hebben. Dus ze hebben een hele hoop E-mark stukken hebben ze voor me verzameld. Dat ik toch gewoon iedere keer, want hoef ik niet iedere keer, ik had er maar 3. Dus iedere keer met 3 moest ik weer die jukebox openmaken, die 3 mark stukken. Nou, ik heb er straks een paar 100, dus we kunnen gewoon
0: kunnen we komen allemaal een keer kijken.
2: Ja.
0: Het is 3 minuten voor 10. Ja, we zijn er helemaal doorheen. Ze staan te wachten in de Weimarstraat. inderdaad van Radio Tonka om de underground muziek te gaan draaien op de radio. Dus we kunnen alleen maar ronden maken om heel veel mensen te gaan bedanken. Ik zal een voorschot doen. Marcel Mulhuizen, Skal Langerlaan, Sebastian Pen, de liedzanger van de band Grollo, dank. En natuurlijk de heren van Offshore. Ik zou zeggen, ja, luister het allemaal nog even na. Dat kan vanavond op uitzending gemist. Denhaag.nl. Dan kun je het nog even terug luisteren. En heel veel succes op Kaderok. En succes met Kaderok.
4: Ja, dankjewel.
0: In deze. Dankjewel. Ja, Fenno, dankjewel. Wie zijn we vergeten?
3: Derks.
0: Zeker Victor Meijer natuurlijk.
3: Erik Kuilaars.
0: Ja, Erik Kuilaars natuurlijk. Tony Peroni. Ja, inderdaad. Ja, het is hij zo geboren.
3: En onze
0: het is
3: gasten.
0: En de gasten, jongens. Applausje voor jezelf. Ja. Tot over 14 dagen. Dan hebben we weer hele mooie gasten.
3: En Ian, veel succes met Kaderok.
4: Het zal
3: weer bruisend worden.
4: Het wordt fantastisch. www.kaderok.com.
3: Ja, heel goed. Ja,
0: top. Als een volleerd marketeer. Yes. I told myself, life is short. For a second there, I thought it'd last forever. I'm someone else. I'm ready for this.

0: ZFM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag subsidieert dit jaar 22 kleinschalige festivals en evenementen. De gemeente trekt daar €310.000 voor uit en dat is meer dan vorig jaar. De festivals en evenementen staan gepland van juli tot en met december. Een overzicht van de festivals die subsidie krijgen vind je nu op denhaagfm.nl of in de app. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon en vandaag is er tijdens een persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost €90. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
2: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat wil zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om €90, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor €90 denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
1: Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om deze marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
3: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, ik zeg al we, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
1: Inschrijven voor de marathon kan vanaf donderdag 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen meelopen met de marathon. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Oranje speelt die nacht om 1 uur Nederlandse tijd. Het begint sowieso te broeien als het gaat om oranje koorts. Verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK-voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog zonnig bij ongeveer 23 graden. Op de woensdag dan koelt het in de nacht naar donderdag af tot 12 graden. Donderdag en vrijdag overdag 27 graden. Dus weer een stuk warmer dan de woensdag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Radio Tonka. Ja, we zijn online. Goedenavond, dames en heren. Foute man hier. Ik ben in de studio hier met Alina en die gaat voor mij spelen. Welcome to the Radio Tonka studio. Nou, duim omhoog. I say just start. I keep my mouth shut. Tonka!

Right, good years, this

us emerge. We will overlord. Glorious, knowledge, emerge.

That goes to...

Thank you.

The nation, we must not, we have been

Yeah.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag subsidieert dit jaar 22 kleinschalige festivals en evenementen. De gemeente trekt daar €310.000 voor uit en dat is meer dan vorig jaar. De festivals en evenementen staan gepland van juli tot en met december. Een overzicht van de festivals die subsidie krijgen vind je nu op denhaagfm.nl of in de app. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon. En vandaag is er tijdens een persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost €90. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
2: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat wil zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om €90, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor €90 denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
1: Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om deze marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
3: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, ik zeg al we, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
1: Inschrijven voor de marathon kan vanaf donderdag 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen meelopen met de marathon. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Oranje speelt die nacht om 1 uur Nederlandse tijd. Het begint sowieso te broeien als het gaat om oranje koorts. Verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog. Zonnig bij ongeveer 23 graden. Op de woensdag dan koelt het in de nacht naar donderdag af tot 12 graden. Donderdag en vrijdag overdag 27 graden. Dus weer een stuk warmer dan de woensdag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: en er is een tijd van gaan en wij gaan er gewoon zomaar vandoor. En wij, dat is Alina en ik. En dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor Alina voor het spelen het eerste uur. Ik zeg tot de volgende keer.
1: Zometeen, je weet wel, Alina Radio.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag subsidieert dit jaar 22 kleinschalige festivals en evenementen. De gemeente trekt daar 310.000 euro voor uit en dat is meer dan vorig jaar. De festivals en evenementen staan gepland van juli tot en met december. Een overzicht van de festivals die subsidie krijgen vind je nu op denhaagfm.nl of in de app. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon en vandaag is er tijdens een persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost 90 euro. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
1: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat wil zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om 90 euro, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor 90 euro denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
0: Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om deze marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
2: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Inschrijven voor de marathon kan vanaf donderdag 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen meelopen met de marathon. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Oranje speelt die nacht om 1 uur Nederlandse tijd. Het begint sowieso te broeien als het gaat om oranje koorts. Verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog. Zonnig bij ongeveer 23 graden. Op de woensdag dan koelt het in de nacht naar donderdag af tot 12 graden. Donderdag en vrijdag overdag 27 graden. Dus weer een stuk warmer dan de woensdag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Den Haag FM 92.0.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag subsidieert dit jaar 22 kleinschalige festivals en evenementen. De gemeente trekt daar €310.000 voor uit en dat is meer dan vorig jaar. De festivals en evenementen staan gepland van juli tot en met december. Een overzicht van de festivals die subsidie krijgen vind je nu op denhaagfm.nl of in de app. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon en vandaag is er tijdens een persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost €90. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
2: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat wil zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om €90, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor €90 denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas, dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
1: Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om deze marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
3: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, ik zeg al we, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
1: Inschrijven voor de marathon kan vanaf donderdag 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen meelopen met de marathon. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Oranje speelt die nacht om 1 uur Nederlandse tijd. Het begint sowieso te broeien als het gaat om oranje koorts. Verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog. Zonnig bij ongeveer 23 graden. Op de woensdag dan koelt het in de nacht naar donderdag af tot 12 graden. Donderdag en vrijdag overdag 27 graden. Dus weer een stuk warmer dan de woensdag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag subsidieert dit jaar 22 kleinschalige festivals en evenementen. De gemeente trekt daar 310.000 euro voor uit en dat is meer dan vorig jaar. De festivals en evenementen staan gepland van juli tot en met december. Een overzicht van de festivals die subsidie krijgen vind je nu op denhaagfm.nl of in de app. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon. En vandaag is er tijdens een persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost 90 euro. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
1: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat wil zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om 90 euro, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor 90 euro denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
0: Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om deze marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
2: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Inschrijven voor de marathon kan vanaf donderdag 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen meelopen met de marathon. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Oranje speelt die nacht om 1 uur Nederlandse tijd. Het begint sowieso te broeien als het gaat om oranje koorts. Verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog zonnig bij ongeveer 23 graden. Op de woensdag dan koelt het in de nacht naar donderdag af tot 12 graden. Donderdag en vrijdag overdag 27 graden. Dus weer een stuk warmer dan de woensdag. Dat was het. Meer